De vrouwen rijden de komende dag om 3 uur hun wegwedstrijd met Lotte Kopecky voor ons land als kopvrouw. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van weleer.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3:00, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of om beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen ook weer offline gehaald hebben. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Aan de grens tussen Kroatië en Slovenië zijn 5 vluchtelingen en migranten om het leven gekomen. Ze zouden verdronken zijn toen ze een rivier wilden oversteken. 5 anderen konden gered worden. Kroatië is een belangrijk transitland geworden voor vluchtelingen en migranten die via de Balkan naar West-Europa proberen te reizen. Vorig jaar zouden zo'n 12.500 mensen die route gebruikt hebben en er zouden intussen al meer dan 400 mensen gestorven of vermist geraakt zijn daar. De voorbije avond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten, maar een akkoord is er nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
4: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de 3 partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
3: In Roeselare in West-Vlaanderen is een brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het gaat om een uitslaande brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een B-alert uitgestuurd naar de omwonenden met raad om ramen en deuren gesloten te houden. De politie heeft de straten in de buurt ook afgezet. Over de oorzaak van de brand is er voorlopig nog geen duidelijkheid. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Volgens Charlotte de Ketelaar speelden de Rode Duivels een goede wedstrijd.
5: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn. Tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van hoog niveau. En dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
3: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer. Met opklaringen en temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of om beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen weer offline hebben gehaald. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen van een pasgeboren baby en 4 ongeboren kinderen gevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal bij een universitair ziekenhuis. Het ziekenhuis is een onderzoek gestart en heeft al 1 medewerker geschorst. Het zou gaan om een medewerker van het mortuarium van het ziekenhuis. Aan de grens tussen Kroatië en Slovenië zijn 5 vluchtelingen en migranten om het leven gekomen. Ze zouden verdronken zijn toen ze een rivier wilden oversteken. 5 anderen konden worden gered. Kroatië is een belangrijk transitland geworden voor vluchtelingen en migranten die via de Balkan naar West-Europa proberen te reizen. Vorig jaar zouden zo'n 12.500 mensen die route gebruikt hebben. En er zouden intussen al meer dan 400 mensen gestorven of vermist geraakt zijn daar. Gisteravond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Maar een akkoord is er voorlopig nog niet. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
1: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de 3 partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
0: En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden doelpunten. Lukebakio was tevreden met het resultaat.
2: Het was zwaar, we hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden, want we hadden niet veel tijd. Dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn idee zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. Ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ik kijk er echt naar uit.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog weer. Met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Roeselaar in West-Vlaanderen is de hevige brand bij een afvalverwerkend bedrijf nog niet onder controle. De brand brak gisteravond uit, de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de brandweer krijgt ook versterking van andere korpsen. De burgemeester van Roeselaar heeft het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Gisteravond hebben de ministers van de Vlaamse regering een lange dag van begrotingsonderhandelingen afgesloten. Maar een akkoord is er nog niet en dus moet er voortonderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
4: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben, en dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering, maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
3: Er is opnieuw een incident gebeurd met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van de artificiële intelligentie chatbot ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig niet duidelijk wie of wat er op de beelden te zien is en of het om AI-gegenereerde beelden gaat of beelden van echte mensen. OpenAI zou de meeste gegevens intussen weer offline gehaald hebben. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En in het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. En het was ook de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Hij was na afloop tevreden.
5: Eigenlijk ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben. Ik vond het niet top. Maar de manier van voetballen vond ik wel goed. En zeker de bereidheid in de eerste helft. Dat we daar goede controle hadden. Ik denk dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. Een paar kansen gecreëerd in de eerste helft. Dat zag er gewoon goed uit.
3: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 16 graden. Ook na de ochtend overwegend droog. Met opklaringen en temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Ja, de twee dagen dat niks moet en alles mag, dat is het weekend. En hou je vast aan je donsdekentje. Want zometeen een plaat uit de jaren 80, waardoor je uit je bed springt.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
1: Nu heb ik je benieuwd gemaakt, hè. Dus voor zometeen.
3: Het is 6:00, goedemorgen. WRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot laat gisteravond vergaderd over de begroting. Minister-president Matthias Diependalen van N-VA wil toewerken naar een begroting in evenwicht, maar zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit zijn het nog niet over alle maatregelen eens. En dus moet er voort onderhandeld worden. Meer uitleg door collega Michael van Drogenbroek.
4: Het wordt het weekend van de waarheid voor de Vlaamse regering, want tegen maandagmiddag moet er een akkoord liggen over de begroting. 1,6 tot 1,9 miljard euro moet er gevonden worden om een begroting in evenwicht te hebben. En dat is dus wat de Vlaamse regering wil. Maar het gaat traag en er is nog veel werk om tot een akkoord te komen, klinkt het bij de regeringspartijen. Na de middag zitten de drie partijen eerst afzonderlijk samen met de minister-president, daarna met de voltallige regering. Maar een akkoord wordt pas zondagnacht verwacht.
3: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd nadat gisteravond een hevige brand was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Die brand is nog steeds niet onder controle. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en de brandweer krijgt ook versterking van andere korpsen. Buurtbewoners krijgen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. Er is opnieuw een incident geweest met een AI-programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT gepubliceerd hebben op het internet. Het is voorlopig nog niet duidelijk wie of wat er op die beelden te zien is en of het om echte mensen gaat of om AI-gegenereerde beelden. OpenAI zou de meeste gegevens intussen wel weer offline hebben gehaald. Het is niet het eerste incident met artificiële intelligentieprogramma's. Eerder hackte een AI-programma nog ongevraagd een Australische overheidswebsite. Verschillende toplui van techbedrijven hebben intussen al gepleit voor een rem op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodiro Kebakio scoorden de doelpunten. Charles de Ketelaere zag dat de Rode Duivels een hoog niveau haalden.
5: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. We konden meer scoren, maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn in de tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien, maar dat is ook normaal, want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van een hoog niveau en dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
3: Het was ook de eerste match van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het weer vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig met later wat meer wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog wat warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanaf het westen. Meer in de app van WRT Nieuws.
1: Dankjewel, Lode.
6: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
0: Sharon Slegers.
1: Ja, en dat weekend dat gaan wij hier starten met een grote glimlach tot achter je oren. Daar zorg ik persoonlijk voor vanochtend, beloofd. Oké. En de muziek gaat misschien ook een beetje helpen. Zeker met dit, hè. Whitney Houston. Kom aan, opstaan. Het is vroeg, maar hey, het is weekend.

0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ja, ik word hier gelukkig van. En Vicky Brabant in Brugge ook, denk ik, want ze stuurt goedemorgen direct wakker. Dat is de bedoeling natuurlijk, hè. Maar lieve vrienden van het weekend, ik stel voor, voor wij echt, maar dan ook echt aan deze zaterdag beginnen, nog even uitrekken. Een klein geelke misschien. Het mag allemaal. En dan eens kijken naar wat de dag brengt. Maar eerst mag Joris ons wakker maken.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Meteor en nooduitgang. Lutgarde die wordt ondertussen rustig wakker in Antwerpen. In de zetel met haar hond Snoepie tussen haar benen die nog lekker ligt te slapen en te snurken. Mag allemaal, hè. Mag allemaal. Hele goedemorgen. Het was de week waarin de herfst officieel begon. Maar daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel van gemerkt. Want wij zijn echt getrakteerd. Eigenlijk zijn wij dikke gelukzakken. Op veel zon, hè. Het was prachtig weer, warm ook. En ook vandaag niet te klagen. Zon en 22 graden. En ik kan je nu al zeggen, die boterhammetjes straks, die gaan extra goed smaken. Want je eet ze op in meer dan goed gezelschap. Radiopresentatrice, podcastfenomeen en gewoon ook hele leuke vrouw, Linde Merkpoel. Die is straks weer weekwatcher bij onze Ruben van Gucht.
1: Hey Sharon, goedemorgen. Ik ben onderweg naar de weekwatchers bij Ruben. Mag ik u trouwens een fantastische week van het hart toewensen? Het is echt een belangrijke week, Sharon. En zeker voor ons vrouwen. Want er is echt nog heel veel over ons hart wat jij niet weet. Ik ga daar straks van alles over vertellen bij Ruben. Dus blijf ook jij zeker luisteren. Doei!
0: Dat is helemaal beloofd, Linde. Bijleren over dat vrouwenhart. Ik ben daar nu al heel erg benieuwd naar. En de broertjes Wouters, die kunnen ons ook niet missen. Of zo lijkt het toch. Want die komen deze week gewoon voor de tweede keer gezellig langs. En die zorgen dan ook nog eens voor goede muziek bij ontbijt. Dat is straks vanaf 8 uur op je radio. En als je de wallen van Ruben wilt checken, de prachtige gulle glimlach van Linde of de sexy billen van Koen Wouters, dan zet je je televisie maar op VRT Canvas.

0: Volgend jaar dus in het Koning Boudewijnstadion. Maar straks mogen ze al eens oefenen in de Abdij van Vlierbeek. Bij de Radio 2 Weekwatchers. Clouseau en brandweer.
1: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2.

0: dromen. Maar dan net iets anders in de a cappella versie. Radio 2. Ik ben heel benieuwd of ze in Montreal goed aan het slapen zijn, want het is daar een belangrijke dag vandaag. Hè. De vrouwen die rijden er hun wegrit op het WK wielrennen. En ja, dat wordt best wel een pittige rit, dat mogen we zeggen. Want als die straks aankomen aan de finish, dan zullen ze 180 kilometer in de beentjes hebben. Het is een heel lang parcours met veel hoogtemeters, dus echt eentje voor de klimmers. En vorig jaar won de Canadese Magdalene Vallière. Ja, ik kan me voorstellen dat hij dat maar al te graag zou overdoen in eigen land. Maar wie denkt onze Maarten dat er vandaag als eerste over de streep komt? Vroeg ik hem al.
1: Goh, wie we denken dat als allereerste over de streep gaat komen, is toch wel de Nederlandse Demi Vollering. Is aan een superseizoen bezig, Vollering. Ze heeft de Ronde van Frankrijk gewonnen, maar ze heeft ook de Ronde van Italië gewonnen. Ze heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Ze heeft de Omloop gewonnen. Ze heeft de Waalse Pijl gewonnen. Luik-Bastenaken-Luik. Zij is echt een Pogacar light dit seizoen. Supergoed aan het rijden. Haar tijdrit vorige week viel wel wat tegen, maar dit is heel andere koek. Dit moet ze echt wel kunnen, zeker met die lange klim in. Ze heeft ook een hele goede ploeg. Maar laat ons vooral Lotte Kopecky niet vergeten. Want het leuke aan Lotte Kopecky is haar schoonvader, Eddy Merckx, die pakte zijn derde wereldtitel op de weg in Montreal. 52 jaar geleden, in 1974. Dus hoe mooi zou het niet zijn dat zijn schoondochter 52 jaar later exact hetzelfde doet. Want Kopecky, die heeft de wereldtitel ook al twee keer gewonnen. Dat zou dan haar derde wereldtitel zijn. Het is een verre wedstrijd. Het is een lange wedstrijd. Kopecky is iemand met een uitzonderlijke uithouding. Dus niets is onmogelijk. En in Zurich werd er ook gezegd, oeh, zwaar parcours voor Kopecky, te zwaar. Wie werd er wereldkampioen? Lotte Kopecky.
0: Ja, kijk, het is toch een beetje een strijd België-Nederland vandaag op dat WK wielrennen. Heeft Maarten gelijk of is zijn imago van sportjournalist nu helemaal naar de vaantjes? We komen het straks te weten. Straks vanaf 20 over 2 is het allemaal te volgen op VRT1. Radio

onze Radio 2 topsong deze week. Waar hij zelf heel veel reactie op heeft gekregen, vertelde hij hier voorbij week bij Radio 2. Leuk hè, Berre en Loving Each Other. Volgende week maandag weer een nieuwe Radio 2 topsong. Kijken we nu.

0: Tijd voor het nieuws nu.
1: Het is 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10:00 gisteravond vergaderd over de begroting. Minister-president Diependalen wil een begroting in evenwicht en is daarvoor op zoek naar 1,6 tot 1,9 miljard euro. De coalitiepartners, N-VA, CD&V en Vooruit, zijn het wel nog niet eens over alle maatregelen. En dus zal en moet er verder onderhandeld worden. Maandag is de deadline, dan is er de septemberverklaring van de regering in het Vlaams parlement. In Roeselare in West-Vlaanderen is afgelopen nacht even het gemeentelijk rampenplan afgekondigd nadat een hevige brand was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Die brand is intussen wel onder controle en het rampenplan is afgeblazen. Buurtbewoners kregen de raad om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Italië voor eigen publiek met 0-2. Vooral voor de rust waren de Belgen erg dominant. Mika God scoorde in de eerste helft en Dodi Lukebakio na de rust. Het was ook de eerste match van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vandaag overwegend droog, met hier en daar wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig, met later meer hoge wolken en 25 graden op de thermometer in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.

0: Keen en Crystal Ball. Straks doen wij weer de weekendcheck. Dan lees ik graag de drie woorden die jouw weekend beschrijven. En als er nog niks op de planning staat, dan breng ik je zo meteen misschien wel op ideeën. Want ik heb hier een leuke tip voor je bij.
1: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
2: Radio 2 Dansatom.
1: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
3: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Wat was dat?
7: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Muidelijzen app of op delijzen.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
6: Flashy.
7: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen winkels gewoon open.

0: Niels de Stadsbader met een nummer dat gaat over zijn stukgelopen relatie en over hoe het leven soms anders kan lopen dan verwacht. Radio 2. Als je vannacht wat slechter geslapen hebt, het is allemaal de schuld van de volle maan. Maar die is er intussen vandoor. En met wat geluk heeft die bij jou al plaatsgemaakt voor de zon. Want die is er ook weer bij vandaag. Je jas mag je thuis laten, want het wordt 22 graden. En dat is dus perfect weer om leuke plannen te maken. Dit bijvoorbeeld.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Het zou leuk kunnen zijn om naar Borgerhout te gaan vandaag, want de reusjes komen weer buiten. Zoals elk jaar rond deze tijd is dat ze weer een vrolijke optocht houden met praalwagens langs de straten en pleinen in Borgerhout. Meer dan 1000 reuzenbouwers, reuzenfans en vrijwilligers die lopen mee in die stoet om die reuzen tot leven te laten komen. Dat is echt heel bijzonder om te zien. En naast de stoet zijn er daar ook twee braderijen in de buurt. En de dag wordt ook nog eens afgesloten met een afterparty.

0: Wat een stem heeft die vrouw toch, hè? Lekker om mee wakker te worden op een zaterdagochtend. Kylie Minogue en Better the Devil You Know. De voorbije week is de week van het hart gestart en de focus ligt dit jaar op het vrouwenhart. Daar is blijkbaar, ik wist dat niet, maar veel te lang, veel te weinig onderzoek naar gedaan, waardoor dus ook heel veel aandoeningen onder de radar gebleven zijn. Je hebt daar vast al wel iets over gelezen en over gehoord. Maar het is toch nog anders als je het zelf meemaakt, denk ik zo. Cindy Winters, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Cindy, jij bent jammer genoeg ervaringsdeskundige op dit vlak, want in 2016 is het eigenlijk helemaal misgelopen, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. In 2016 ben ik plots flauw gevallen. Eigenlijk de avond ervoor voelde ik me niet goed. En 's morgens was dat nog altijd het geval en ben ik gewoon flauw gevallen en kon ik niet meer recht gaan. Mm-hmm. Helemaal misselijk. Ja, mijn man heeft toen nog 112 moeten bellen en ben ik afgevoerd geweest naar het ziekenhuis.
0: Ja, en had jij meteen door dat dat dan iets te maken had met jouw hart? Want dat zijn nu geen symptomen die je dan toch daaraan linkt, denk ik.
1: Nee, eigenlijk niet. Ze hebben mij ook onderzocht. Uiteraard ook een EKG gedaan waarin dat ze niet specifiek op dat moment konden zien.
0: Ja, dat is een scan van je hart voor alle duidelijkheid, hè, voor mensen die dat niet weten.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar ze hebben mij dan een week later opnieuw onderzocht, omdat ze dat toch een beetje vreemd vonden met mijn symptomen. En dan is wel gebleken dat er duidelijk iets mis was met mijn hart.
0: Ja, en wat was er dan mis met jouw hart?
1: Op de echo zagen ze dat mijn rechterhart heel groot was. Dus dat het volume veel te groot was en dat ik een dikke hartwand had.
0: Mm.
1: En dan hebben ze nog verder moeten onderzoeken en bleek dat ik een gaatje in het hart had. Ze noemen dat een ASD-defect. Een atrium-septum-defect noemt dat. Alleen was het bij mij bijzonder groot.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, dus eigenlijk een groot hart in jou, een groot gat in jouw hart dat dan aangeboren bleek te zijn, hè, toch?
1: Ja, dat inderdaad. Dat is een aangeboren afwijking. Dat gebeurt nog, dat mensen een klein gaatje hebben. Veel mensen ondervinden daar niets van. En is het een aandoening dat eigenlijk op het op latere leeftijd naar voren komt door kortademigheid en dergelijke.
0: Okay.
1: Maar dat waren geen symptomen die ik had.
0: Nee, maar dat is wel heel erg schrikken, denk ik, als je dan die diagnose krijgt.
1: Absoluut, dat was heel erg schrikken. De bedoeling was ook dat dat met een parapluutje via de lies zou dicht gedaan worden. Maar dat ging ook niet, met als gevolg dat ik wel een volledige hartoperatie heb moeten ondergaan.
0: Oh, my. Ja, en dan moet je dan toch even van bekomen van zo'n hartoperatie. Ik veronderstel dat revalideren is en zo.
1: Absoluut, absoluut. Van heel sportief te zijn, bij wijze van spreken, kon ik op dat moment niet meer. Dus we hebben eigenlijk wel een volledige hartoperatie moeten doen. Eerst tussen de ribben wouden ze het gaatje dichtnaaien, maar uiteindelijk hebben ze heel de ribbenkast, de thorax, moeten open doen. En hebben ze een stukje gressen van rund of varkens moeten tussen naaien.
0: Dat is echt
1: en dan begint... Ja,
0: ja,
1: en dan begint uiteraard de revalidatie van niets.
0: Ja.
1: Van een eerste keer op een fiets zitten, 1 minuut bij wijze van spreken zonder weerstand, waar dat je schrik hebt dat je hart gaat ontploffen, waarin dat je denkt van oei, dat stukje gaat hier terug uitkomen. Toch verschillende stappen zetten. Dat is een revalidatie van een aantal maanden, bij wijze van spreken. En ze zeggen altijd van 14 jaar is dat je terug op dat punt bent waar je ervoor stond. En bij mij heeft dat ongeveer 9 maanden geduurd dat ik terug mijn 10-kilometer loopje kon lopen zonder daar enige verdere last van te hebben.
0: Je bent een doorbijter, dat hoor ik in ieder geval, Cindy. Maar goed dat ze het dan uiteindelijk toch ontdekt hebben, jammer.

0: Nog veel te laat, want dat had wel vroeger gekund, denk ik, als er meer onderzoek was gedaan naar dat vrouwenhart. Maar kijk, het is wat het is. Hoe gaat het nu met jou? Misschien nog kort even, Cindy.
1: Prima. Ik moet wel zeggen dat ik na de operatie wel al 3 keer een hartritmestoornis heb gehad.
0: Okay.
1: Wat ook niet onlogisch is. Natuurlijk, omdat uw hart heeft een extra litteken door de operatie. En heb ik een hartritmestoornis die niet gevaarlijk is. Maar uiteindelijk is dat ook wel altijd schrikken als dat...
0: Dat zal wel. Dat kan ik me zeker voorstellen. Cindy, dankjewel om jouw verhaal hier zo open te vertellen en te delen met ons. Je gaat er straks nog veel meer over horen, over dat vrouwenhart. Want Linde Merkpoel die heeft voor de Belgische Cardiologische Liga een podcastreeks erover gemaakt. Heel erg boeiend. En ze komt er straks over vertellen bij Ruben en de Radio 2 Weekwatchers live vanuit de Abdij van Vlierbeek. Om 8 uur hier bij Radio 2.
2: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Sleeg.

0: fantastische stem. Een Belgisch talent waar we heel fier op mogen zijn. En wat doet ze het goed, zeker ook in die country style, hè? Barbara Dex en Back to You. En zo is het alweer bijna 7 uur geworden. It's a sun
1: whip holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
3: Absoluut, met de Pro van
5: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat, veel Glish shampoo en conditioner, 4 voor maar €12.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, mocht het nog niet gelukt zijn, rol rustig uit je bed. David die vertelt je straks wat voor weer het wordt. En ik bel ook nog met een bekende pechvogel.
10: Elke dag, telk voor twee, BRT Radio 2.
0: Wie of wie zou dat zijn? Je ontdekt het straks, na het nieuws.
11: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Ze zijn op zoek naar 1,6 tot 1,9 miljard euro. Maar de coalitiepartners N-VA, CD&V en Vooruit zijn het nog niet eens over alle maatregelen. En dus moet er voort onderhandeld worden. De bredere cultuursector, van boeken tot theater, erfgoed of amateurkunsten, waarschuwt intussen dat verdere besparingen bij hen uit den boze zijn. Op cultuur is in verhouding al veel ingeleverd, zegt Leen Laconte van de culturele koepel OCO. De subsidies zijn nodig om te blijven werken.
12: Zonder die Vlaamse subsidies lukt het zeer moeilijk om werkingen structureel te onderhouden. Als je een werking niet structureel kan onderhouden, kan je ook geen extra aanvullende financiering zoeken in de vorm van ticketinkomsten, in de vorm van sponsoring, in de vorm van wafelbak, noem het maar op. En in heel wat van onze sectoren zitten we daar echt aan een soort ondergrens op dit ogenblik.
11: Maandag is de deadline voor de begroting, dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. In Roeselaren in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt daar wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is intussen opgeheven. Buurtbewoners houden best wel nog de ramen en de deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog onduidelijk op dit ogenblik. Er vielen geen gewonden. In de Zuid-Franse stad Toulouse zijn de lichamen van een pasgeboren baby en 4 ongeboren kinderen teruggevonden in een afvalcontainer voor medisch materiaal bij een universitair ziekenhuis. Dat ziekenhuis is een onderzoek gestart en heeft al 1 medewerker geschorst. Het zou gaan om een medewerker van het mortuarium van het ziekenhuis. De bank Intesa San Paolo, dat is de grootste bank van Italië, is voor tientallen miljoenen euro opgelicht met behulp van artificiële intelligentie. Dieven zijn erin geslaagd om met AI de stem van een advocaat na te bootsen en zo een topman van de bank te overtuigen om een grote transactie toe te staan. 95 miljoen euro werd overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekte snel de fraude en kon een deel van het geld nog recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig wel spoorloos. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Voor Lukebakio werpt de intense voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel meteen zijn vruchten af.
13: Het was zwaar, we hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden, want we hadden niet veel tijd. Dus de trainer heeft natuurlijk heel snel ons laten begrijpen wat zijn idee zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. Ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ik kijk er echt naar uit.
11: Nog in de groep van de Belgen klopte Frankrijk-Turkije gisteren met 0-1. Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maximaal tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig met later wat meer hoge wolken en 25 graden in het centrum. Maandag nog een tikkeltje warmer, maar geleidelijk aan wat regen of enkele buien vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Voilà, zo ben je weer helemaal mee. Dankjewel, Lode.
5: Europabank. De bank die durft.
14: Radio 2, wat een weekend.
0: Sharon Sleegers. Goedemorgen, kom er gezellig bij.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark en Enola Gay. Hele goede morgen. Hopelijk heb je lekker geslapen. In Montreal, in Canada, liggen ze nu nog in hun bedjes. Daar is het op dit moment 1 uur 's nachts, als ik goed geteld heb. Maar straks, ja, moeten de vrouwen daar wel laten zien wat ze kunnen. Die rijden hun wegrit op het WK wielrennen. En die hebben best een lange rit voor de boeg. 180 kilometer met veel hoogtemeters. En je zal dat straks allemaal kunnen volgen in de Sporza-app. Onder andere dankzij onze Maarten van Gramberen van Sporza. Die is daar al de hele week. En die heeft, vertelde hij, al pluizige vriendjes gemaakt.
1: Overal zie je van die superschattige eekhoorns. Zeker in de parken en zo. Ze krijgen ook veel eten van de mensen. Het zijn flinke, stevige eekhoorns. Maar super grappig en mooi om te zien. En wat nog het meest opvalt hier in Canada. Dus ze spreken hier Frans. Maar dat is echt een heel raar Frans. Het is zo'n, ja, een Frans dat Nederlanders zouden praten, maar dat toch ook niet helemaal. Het is Frans en eigenlijk heb je helemaal niet door dat het Frans is. Maar het is toch Frans. Zo'n Frans is het. Heel raar.
0: Hij is er helemaal van onder de indruk, je hoort het. Ik ben benieuwd hoe hij eigenlijk klinkt in het Frans, onze Maarten van Gramberen. Moet ik hem volgende keer eens vragen. Wordt het de Nederlandse Demi Vollering of toch Lotte Kopecky die als eerste over de streep komt? Je kan het vanaf 2:20 volgen op VRT1. En ik ben ook benieuwd of Justine Gekiere ook zal kijken. Want zij kan er door een blessure voor het tweede jaar op rij niet bij zijn. En dat moet toch pikken. Dat kan niet anders. Ik bel haar straks.

0: Queen, Pommy. Niemand doet daar het na, hè. Ongewoon. Zeg, het is weer tijd om aan die weekendcheck te beginnen. Dus open even de app van VRT Max. Ga naar Radio 2 en stuur me daar even de drie woorden door die jouw weekend beschrijven. Drie woorden. Niet meer, niet minder. Dat is een beetje de uitdaging. Je mag creatief en origineel zijn. Hoe klein het ook is, welke grote plannen je hebt, in drie woorden mag je ze doorsturen via VRT Max. En dan kunnen we echt goed beginnen aan dat weekend.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
9: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
10: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
9: Ja. Kom een keer kijken.
10: Amai, oh merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
10: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
10: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
13: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, ja, oh. Ja, schat.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
14: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
15: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
14: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Go Yellow!
17: Yeah. Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
18: Wat was dat?
19: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
18: Flashy.
19: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
20: Het is weer Bol 10-daagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2+1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.

0: dit is er misschien eentje om Peter op te laten dansen tijdens de Radio 2 Dansatom. Dan kan hij zijn innerlijke Backstreet Boy bovenhalen. Dat wil ik wel eens zien, hoor. Hey, jij mag jouw dansplaat tegen kanker nog steeds aanvragen bij Radio 2 op VRT Max.
1: The Backstreet Boys.
0: Ja, dat was... Ja, dat was David de Henao, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sharon.
0: Kan ik voor jou ook bij het, voor het verkeer bij jou terecht, of is dat moeilijk?
2: Dat is moeilijk.
0: Dat is moeilijk.
2: Denk, is er zoveel verkeer nu? Dat denk ik niet.
0: Nee, dat denk ik. Wacht even. Het is geen probleem, hè, dan doen we het zo. Dat is meer jouw ding, hè, denk ik. Het weer. Daar weet jij toch net iets meer over te vertellen. Als ik hier naar buiten kijk, is het hier best nog bewolkt, mag ik dat zeggen?
2: Ja, er is een beetje ochtendgrijs, hè, hier en daar. Mm. Met ja, ochtendgrijs, het is een zwakke storing die voor een stuk ook al ons land aan het binnenschuiven is.
0: Ja.
2: De zon en wolken vandaag, met de meeste zon eigenlijk in het zuidoosten van het land. Dus Vlaanderen is af en toe wel wat toegedekt door wolkenvelden, maar de zon zit daar ook bij. De temperaturen die blijven goed, 19 graden aan zee, een graad of 22, 23 in Limburg.
0: Oké. Okay.
2: En ja, de wind die meestal zwak tot matig is aan zee wel voelbaar. Een windkracht 3 tot 4 uit het noorden. En vandaar dat de temperatuur ja, een beetje lager ligt dan gisteren het geval was. Maar niet zo heel veel ook. En dan ja, morgen, vannacht, krijgen we brede opklaringen. En morgen ook flink wat zon daarbij. Een aantal wolkenvelden mogelijk tijdelijk en plaatselijk wat ochtendgrijs. Maar voor de rest ja, behoorlijk weer. En de temperaturen die gaan al oplopen dan naar waarden rond een 24, 25 graden.
0: Oké. Okay.
2: 26.
0: Ja.
2: Ook maandag houden we dat aan. Er is wel kans op opnieuw een zwakke storing die passeert met hier en daar een buitje. Of de westelijke helft is daar iets gevoeliger voor dan het oosten. En dan ja, dinsdag 8, 29, zelfs een plaatselijke 30 is mogelijk. En ook woensdag trouwens zitten we nog rond ja, 7, 28, 29.
0: Maar...
2: Dan in de loop van de dag, waarschijnlijk na de middag, of in de loop van de namiddag of avond, kansen op een aantal buien. En is het dan woensdag niet, dan donderdag. Ik sluit ook, ja, gezien die temperaturen, onweer niet uit.
0: Mm-hmm.
2: En dan vanaf donderdag redelijk wat neerslag, zoals nu op de kaarten staat. En ja, toch een tiental millimeter zie ik, misschien lokaal wat meer. Maxima die dan terugvallen op 20, 21 graden. Maar daarna is het opnieuw toch heel vaak droog. Zon en wolken die afwisselen. En maxima die dan rond een graad of 18, 19 schommelen. Zo de eerste dagen van oktober, het eerste weekend
0: ja,
2: van oktober.
0: Ja.
2: En ja, dan is het wel gedaan met die zeer hoge temperaturen. Voorlopig toch weer.
0: Kijk, dus een kleine soort Indian summer die we nog krijgen. En misschien wel de laatste kans om je barbecue nog eens boven te halen. Het zou zomaar komen. Ik zou zeggen, profiteer er gewoon van.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.

gezinsuitbreiding zit er daar heel snel aan te komen. Want dochtertje Nova wordt grote zus. Ergens in oktober normaal gezien, dus ja. De Starlings en Up All Night. Ondertussen komen de eerste weekendchecks binnen. Je mag in 3 woorden laten weten hoe jouw weekend eruit ziet. Bij Gert Janssens zijn die 3 woorden lezen, terrasje en luieren. En bij Brigitte Roodhans kermis, vrienden en smoutenbollen. Klinkt al heel goed, vind ik hoor.

Zo'n nummer dat nog lekker de hele dag in je hoofd blijft hangen. Hansen en Mbap. Jouw drie woorden voor de weekendcheck. Nog altijd welkom via VRT Max. Je luistert.

Het is half acht. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De ministers van de Vlaamse regering hebben tot 10 uur gisteravond vergaderd over de begroting. Ze zijn op zoek naar 1,6 tot 1,9 miljard euro om de boekhouding op orde te krijgen. Maar de coalitiepartners, N-VA, CD&V en Vooruit, zijn het nog niet eens over alle maatregelen. En dus moet er voort onderhandeld worden. Maandag is de deadline, dan is er de septemberverklaring in het Vlaams parlement. In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is intussen opgeheven. Buurtbewoners wordt wel nog gevraagd om de ramen en de deuren gesloten te houden. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen alvast geen gewonden. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Italië voor eigen publiek met 0-2. Vooral voor de rust waren de Belgen erg dominant. Mika God scoorde in de eerste helft en Dodi Lukebakio na de rust. Het was ook de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen, maxima tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig en later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.

0: Af en toe een reminder van Wiltura, dat kan geen kwaad. Het zal wel zijn. Maar ons mama zegt altijd, je moet zelf de vlaggetjes ophangen in het leven. Dat is vaak wel zo. Hè. Jullie gaan dat vandaag duidelijk doen. Dat zie ik al aan jullie weekendcheck. De drie woorden die jouw weekend beschrijven, die komen hier vol een bak door. Bij Patrick Brakke is dat zee, terras en uit eten. En bij Christel Scheers is dat genieten, schoolfeest en kleinkinderen. Als jij nog niet goed weet hoe je de vlaggetjes vandaag gaat ophangen, wel zal ik je eens een tip geven om iets te gaan doen vandaag wat jouw dag sowieso mooier gaat maken. Radio 2. Als je vannacht wat slechter geslapen hebt, het is allemaal de schuld van de volle maan. Maar die is er intussen vandoor. En met wat geluk heeft die bij jou al plaatsgemaakt voor de zon. Want die is er ook weer bij vandaag. Je jas mag je thuis laten, want het wordt 22 graden. En dat is dus perfect weer om leuke plannen te maken. Dit bijvoorbeeld.
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Het zou leuk kunnen zijn om naar Borgerhout te gaan vandaag, want de reusjes komen weer buiten. Zoals elk jaar rond deze tijd is dat ze weer een vrolijke optocht houden met praalwagens langs de straten en pleinen in Borgerhout. Meer dan 1000 reuzenbouwers, reuzenfans en vrijwilligers die lopen mee in die stoet om die reuzen tot leven te laten komen. Dat is echt heel bijzonder om te zien. En naast de stoet zijn er daar ook twee braderijen in de buurt. En de dag wordt ook nog eens afgesloten met een afterparty.

0: De enige echte Céline Dion. En ne partez pas sans moi. Ja, André, maar die is sinds woensdag niet meer te stoppen, hoor. Radio 2. Die heeft het nu echt eens de hele tijd over Céline Dion. Ze heeft haar natuurlijk live gezien in Parijs. En ik kan alleen maar zeggen dat de superlatieven hier nog altijd rondvliegen op de redactie. Maar ja, het is natuurlijk toch nog leuker als je dat nu zelf eens allemaal met je eigen oren en ogen zou kunnen meemaken. Wel, daar kunnen wij voor zorgen. Ja. Het enige wat je moet doen is even naar VRT Max gaan, naar de pagina van de Radio 2. En heel belangrijk, ons daar volgen. Dat doe je door op het hartje te duwen en dan kan je meespelen met de wedstrijd. Door daar je drie favoriete nummers van Céline door te geven, dan maak je kans op zo'n duo-ticket, want je mag nog iemand meenemen. Vervoer naar daar heen en terug en ook nog eens overnachten in een 4-sterren-hotel. Wat blieft? Ja, dat is heel graag gedaan allemaal.
1: Oh, dit wordt een heel mooi moment.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Welkom DJ Brahim.
3: Lieve vriend, grote broer.
2: Peter van de Verre.
1: Wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
4: Ah ja.
1: Al bekend.
4: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: Goedemorgen James.
3: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
3: Is waar. Maar ik ook van jullie zien. Ik wil alle twee keer weer blinken.
5: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja. Yeah.
5: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
6: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
7: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
6: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
7: Leon, wat doe jij hier?
6: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
8: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
6: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
9: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik niet uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
11: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
12: Hallo.
11: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
12: Ja, ik wil autotechniek studeren.
11: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
12: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
11: Ja.
12: En dan krijg ik misschien wat centjes.
11: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
13: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
14: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
15: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
16: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
17: Radio 2.

0: Deze topkerel is jarig vandaag. Brian Ferry wordt al 81 jaar. Mannekes, mannekes, de tijd gaat snel. Radio 2. Check, check, weekend check. Dat is de bedoeling natuurlijk. Even checken wat jullie gaan doen, wat de plannen zijn. Dat doe je door 3 woorden door te sturen die jouw weekend beschrijven via VRT Max. Sandra Nolis heeft dat gedaan. Die stuurde wandelschoenen, jumping en vrienden. We kregen ook nog een berichtje van Vanessa Sterks. Volleybal, volleybal en nog eens volleybal. En Giovanni Braam zegt werken, genieten, wandelen. Klinkt allemaal goed, maar er was één berichtje dat toch net iets meer mijn aandacht trok. En dat is dat van Hans Barmaker uit Brugge. Hans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Jouw 3 woorden zijn vandaag vrachtwagen poetsen.
1: Ja, ja, jammer genoeg.
0: Ja. Ah ja, ik hoor dat hij er eigenlijk niet naar uitkijkt dan.
1: Nee, ik ben geen poetsvrouw, ik ben een vrachtwagenchauffeur.
0: Ja, dat snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n ding ook wel vuil wordt na verloop van tijd.
1: Ja, ik heb ook altijd een hondje mee, een Yorkshire.
0: Ah, je hebt een hondje bij. Ah ja, oké. Ja. Ah, dat is leuk, dan heb je eigenlijk een beetje gezelschap altijd.
1: Ja. En iedereen is er hek op. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook een vrachtwagen poetsen. Ja. En het probleem is, ik rij in het slip, dus dat wordt

0: Ja, het is overal besparen natuurlijk, hè Hans. Dat, ja, dat is
1: de,
0: zo, ja.
1: En de bal zegt, ik betaal geen interieur, wel de buitenkant en zo, en dan naar de car was gewoon.
0: Oké.
1: Okay. Maar ja, als chauffeur moet je je vrachtwagen binnen proper houden, hè.
0: Ja.
1: En vandaag is de dag, mag poetsen.
0: Ja, niet iets waar je naar uitkijkt. Hoe lang ben je daarmee bezig, Hans?
1: Oh, dat is ongeveer een uur, anderhalf uurtje. Okay. Dat is weer proper.
0: Ja, en dan ben je er weer vanaf. Allee. Goed,
1: ja.
0: Ik zou zeggen, veel succes daarmee, veel sterkte. Ja, laat Radio 2 opstaan, hè. Dan gaat dat toch net iets vlotter.
1: Ja, natuurlijk. Radio 2 staat altijd op.
0: Kijk, en met een beetje goede muziek, dan gaat dat helemaal in orde komen, Hans. Dan ben jij weer helemaal...
1: Ja, maar
0: proper.
1: Radio 2 is best op ze... En de nacht, he. Tussen 22 uur en 6 uur.
0: Is het waar?
1: Jullie allemaal te staan en heb je gewoon constant muziek.
0: Ah, maar dat is heel fijn dat je dan ook naar ons luistert. Dat hebben wij heel graag, Hans. Zeg, veel succes daar en merci voor de toffe babbel.
1: Jullie ook. Ik luister al 30 jaar naar jullie. Dus, geen probleem.

0: Ja, Hans die gaat dus zijn vrachtwagen vandaag mogen poetsen. Ik hoop dat jij leukere plannen hebt. Misschien naar het WK wielrennen kijken? Kan ook, hè. Radio 2. Vandaag een belangrijke dag daar in Montreal in Canada, want de vrouwen rijden hun wegrit. 180 kilometer, een heel lang parcours met best wel wat hoogtemeters, dus dat gaat best de moeite zijn, denk ik. Maar op dit moment liggen ze daar nog allemaal in hun bedje te slapen. Straks vanaf 2:20 kan je het volgen op VRT1. En ik ben eens benieuwd waar Justine Gekieren dat allemaal gaat volgen. Justine, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Sharon.
0: Want voor alle duidelijkheid, jij bent er niet bij, hè?
1: Nee, ik ben er helaas niet bij dit jaar.
0: Nee, het komt door een blessure aan jouw knieschijf dat je er niet bij bent. En dat is al de tweede keer.
1: Ja, klopt. Vorig jaar ben ik ook door een valpartij. Dat ik eigenlijk niet kon meedelen aan het WK. En nu dit jaar opnieuw 3 weken voor... Voordat we gingen vertrekken, ben ik gevallen in een wedstrijd en barstje in de knieschijf.
0: Oh, maar Justine, maar dan, als je dan dat nieuws krijgt van het is weer van dat, je gaat weer niet mee kunnen, hoe voelt dat dan?
1: Ja, je wereld stort wel even in. Zeker na dit seizoen al, dat ik eigenlijk al een heel voorjaar heb gemist door een valpartij.
0: Ja.
1: En dan had ik dit wel als een heel groot doel gezet nog. Dus ja, dat was een serieuze teleurstelling.
0: Ja, heb je een beetje last van FOMO nu? Nu dat je weet dat zij daar allemaal zitten en jij er dan niet bij bent?
1: Ja, toch wel. Je ziet heel mijn Instagram staat vol Canada. Dus je ziet superveel verschijnen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat doet wel een beetje pijn, maar ja...
0: Dat snap ik. Maar je kan van thuis uit wel supporteren natuurlijk. Het is vandaag de wegrit bij de vrouwen. Waar ga je kijken?

0: Ja, ik ga samen met mijn ouders skaten. Ja, ik wil het wel al van begin tot een allemaal zien.
1: Ja, dat snap ik. Het is best een pittige rit. Ik zei het al, 180 kilometer. Als jij zo'n beetje moet kijken en inschatten wie het goed gaat doen, ja, naar wie kijk jij dan?
0: Oh, ja, ik denk toch wel inderdaad dat de kloppende vrouw misschien Demi Vollering zal zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dat parcours ligt daar wel supergoed, maar ja, het zijn toch zeker toch vijf, zes, zeven namen dat je ook kunt noemen die zeker ook voor die titel kunnen gaan. Dus ik denk echt dat het heel spannend gaat worden. Ja, we gaan zien of dat gelijk vorig jaar ook weer naar elkaar gaan beginnen kijken of niet.
1: Ja.
0: Het kan heel veel scenario's zijn, dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, dat snap ik. En we hopen toch misschien met z'n allen ook een klein beetje op een Belgische overwinning. Hoe schoon zou het zijn als bijvoorbeeld een Lotte Kopecky daar als eerste over de lijn of over de streep komt. Ja, dan, dat is dat chauvinisme. Heb je dat ook, Justine? Dan is het toch altijd fijn, hè? Laat ons eerlijk zijn.
0: Ja, sowieso. Uiteindelijk denk ik dat we Lotte zeker ook niet mogen... ze mogen haar ook niet onderschatten.
1: Nee.
0: Ze is wel twee keer wereldkampioen geworden, dus... En op een hele goede dag is dat parcours ook iets die er ligt. Dus
1: absoluut,
0: ik zet ze zeker ook wel tussen de kanshebbers voor vandaag.
1: Het zou zo schoon zijn als dat zou kunnen gebeuren. We gaan het allemaal kunnen volgen dan. Hoe is het ondertussen met jouw knie eigenlijk, Justine? Want dan ben ik wel heel nieuwsgierig natuurlijk. Heb je nog veel pijn?
0: Nee, eigenlijk niet. Maar eigenlijk echt blij zijn hoe dat de revalidatie gaat.
1: Mm-hmm.
0: Ik zit al voorzichtig terug op de fiets zelf. Dus het gaat eigenlijk allemaal heel goed. En de dokter was heel positief over het herstel.
1: Ja.
0: Dus dat is goed.
1: Je gaat me nu toch niet zeggen dat je er eigenlijk even goed wel had kunnen bij zijn dan? Of,
0: Nee, dat ging niet gelukt.
1: Nee, oké. Okay. Het is een goede beslissing geweest. Het is een goede beslissing geweest, ja.
0: Ja. Het ging niet gelukt zijn, maar ik ben al heel blij dat dat sowieso niet zo een probleem wordt voor mijn wintervoorbereiding en voor het volgende seizoen. Dus,
1: ook belangrijk natuurlijk, hè. Straks beentjes omhoog, ja. Justine, en lekker meegenieten vanuit de zetel samen met je ouders.
0: Ja, ga ik doen.
1: Merci voor de fijne babbel, hè.
0: Nee, geen probleem. Merci.

0: Als dat de zaterdag niet goed beginnen is, dan weet ik het ook niet meer, hoor. Lionel Richie en All Night Long. En zometeen gaat hij gewoon lekker verder met Ruben en de Radio 2 Weekwatchers. Met de geweldig toffe Linde Merkpoel. En ook de broertjes Wouters die zijn erbij voor muziek. Om lekker te genieten van je ontbijt. Blijf dus hier bij Radio 2 en zet de televisie misschien op VRT Canvas.
1: Vanavond op VRT1.
2: Mijn ma kon heel goed naaien, hè. En ze had in Brussel een job gevonden. En de tweede opdracht die ze kreeg, dat was sekslingerie. Wat had ik daar, hè? Als de pasteur, die kwam af en toe bij ons een keer wat babbelen. Hè. Dan moest dat allemaal rap weg en in de kast gefoefeld worden.
1: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen zijn beste verhalen en moppen prijs. Op VRT Canvas in Irving Welsh's Crime wordt er gejaagd op een moordenaar. En op VRT Max vind je nog meer misdaad met de serie Cooper & Fry. Alvast veel kijkplezier.
3: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Helene van der Beken.
1: Een AI-programma zet de beelden van gebruikers online. Dat was een programma van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Het computersysteem zou ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT op het internet gepubliceerd hebben. Het is niet duidelijk wie of wat er op die beelden te zien is en of het gaat om beelden van echte mensen of beelden gemaakt door artificiële intelligentie. Het bedrijf zou de meeste gegevens intussen offline gehaald hebben. Eerder waren er nogal incidenten met AI-programma's. Verschillende tech-specialisten en toplui van bedrijven hebben al opgeroepen om een rem te zetten op de ontwikkeling van artificiële intelligentie. En dieven hebben met artificiële intelligentie de grootste bank van Italië opgelicht voor tientallen miljoenen euro. Ze bootsten met AI de stem van een advocaat na en overtuigden een topman van de bank om een grote overschrijving toe te staan. 95 miljoen euro werd zo overgeschreven naar buitenlandse rekeningen, voornamelijk in China en Hongkong. De bank ontdekte de fraude wel snel en kon een deel van het geld recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig spoorloos. In Roeselaren in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust en het gemeentelijk rampenplan is intussen wel opgeheven. Buurtbewoners houden de ramen en deuren best nog gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Mika Gods en Dodi Lukebakio scoorden de doelpunten. Charlotte de Ketelaere zag dat de Rode Duivels een hoog niveau haalden.
2: Een match van hoog niveau. We spelen heel goed. Zeker de eerste helft. Creëren veel. Konden meer scoren. Maar ik denk dat we zeer blij mogen zijn in de tweede helft. Ja, moeten we een beetje afzien. Maar dat is ook normaal. Want je voelde wel dat ze sowieso gewoon goede spelers hebben van hoog niveau. En dat is normaal dat je ook een beetje moet afzien.
1: Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

Goedemorgen vrienden en vriendinnen. In augustus staat Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion, maar vanochtend komen ze zich bij de Weekwatchers al even opwarmen. Daarnet bij het ontbijt vertelde Koen welke nummers ze vanochtend gaan brengen. Ik weet niet of ik het mag verklappen, maar goed, we gaan dat toch doen. Ik ga me niet aan de regels houden, dat is ook niet mijn sterkste punt, maar aan de regels houden. Ze zingen straks een Nobelprijs. Ja, als ze de mooiste is, gaan ze ook zingen. En we gaan helemaal wakker worden met het derde nummer en dat woord. En dans, goedemorgen. Nossa, nossa.

0: Paisetje Vago van de Braziliaanse Michel Teló. Hoe goed is jouw Portugees, Lindemerkpoel?
1: Muito bom.
0: Ah, oké. Okay, dus
1: nee, echt niet eigenlijk.
0: Paisetje Vago, weet je nog wat het betekent?
1: Nee, totaal
0: hebben dat
1: niet.
0: Duizenden keren gezongen, hè, dit nummer?
1: Ik heb... Of heb je... wat wou dat zeggen?
0: Dat was, oh, als ik je te pakken krijg. De zomer van 2012. Het is gelukt om jou te pakken te krijgen als weekwatcher. Wij heten haar heel graag officieel welkom. Dames en heren, onze weekwatcher Lindemerkpoel. Welkom in de Abdij van Vlierbeek. Wij zijn hier namelijk op uitnodiging van de Belgische Cardiologische Liga naar aanleiding van de Week van het Hart. Jij bent er ambassadrice van.
1: Klopt.
0: Ja, hè? Je hebt er een podcast over gemaakt.
1: Ja, ik heb een podcastreeks gemaakt over...
0: Hartstikke goed.
1: Hartstikke goed, zo heet hij. En ik zou hem zeer, zeer,
0: aanraden?
1: Zeer hard aanraden. Maar ja. Het is echt waar, ik heb daar heel veel bij geleerd.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Over het hart.
1: Over het hart, uiteraard. Ja. Over hoe we ervoor kunnen zorgen dat dat zo goed mogelijk marcheert. Maar ik heb vooral heel veel bijgeleerd over het vrouwenhart. Geen mij natuurlijk als vrouw zijnde heel nauw aan het hart ligt. Bijvoorbeeld, wat ik niet wist, jouw vriendin, heeft zij last gehad van zwangerschaps... suikerziekte tijdens de zwangerschap?
0: Niet dat ik weet, nee.
1: Ja. Dat bijvoorbeeld, als je dat ooit hebt gehad, is een rood vlagje dat gaat wapperen.
0: Voor later voor je
1: Voor later, dan moet je dat echt wel goed in de gaten houden. Hoe dat, want dat wil zeggen dat je een extra gevoeligheid hebt voor op latere termijn hart- en vaatziekten. Dus dan moet je dat extra monitoren. Dat soort zaken. Ook zo hoe we ons kunnen soigneren met ons eten. Over suikers en vetten. Hoe dat precies... zit
0: maar
1: je
0: bent wel een specialiste zaken geworden. Ongelooflijk.
1: Maar luister maar naar de podcast, daar zitten de echte specialisten. Maar ik heb er wel echt heel veel uit bijgeleerd.
0: Hartstikke goed, de podcast die Linde gemaakt heeft. En wij zijn hier dus te gast naar aanleiding van de Week van het Hart. Ik zie dat je heel flink geluisterd hebt deze week. Dat doet mij ook plezier. Je hebt drie voorwerpen meegebracht. Ik heb dat namelijk gevraagd. En ja, braaf als je bent, heb je dat toch meegebracht. Ik zie een gordijnroede liggen.
1: Ja, klopt.
0: Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven. Zo'n staaf.
1: Ja, dat is inderdaad een gordijnroede, Ruben. Goed.
0: Ja, dat is een raar woord. Ik denk niet dat ik dat ooit al één keer in mijn leven heb uitgesproken.
1: Voilà,
0: vanochtend dus wel. De gordijnroede. Ik zie toegangspasjes... accreditaties, zoals wij dat in het vak noemen.
1: Ja, dat ken jij. Hè? Zo van die lintjes voor rond je nek te hangen, dat je op de ergens binnen mag.
0: En gewichten ook nog.
1: Ja.
0: Boeiend, ja, dat moet dan blijkbaar iets met jouw week te maken gehad hebben, dus we gaan het daar uitgebreid over hebben. Maar eerst een paar snelle vragen om jouw week te overlopen. Ik ga een klokje starten. 1 minuut, lieve Linde. Jij probeert zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Let's go. Waarmee heb je deze week hard moeten lachen?
1: Mijn dochters, elke dag eigenlijk.
0: Oh, fantastisch. Hoeveel uur heb je deze week gesport?
1: Toch zeker twee.
0: Twee? Oké, waarom niet? Wat is de beste plaat die je deze week zelf op de radio gedraaid hebt?
1: Dat zijn van die vragen.
0: Ja, moeilijk.
1: Olivia Dingskes met...
0: Olivia Newton-John?
1: Andere. Olivia Dean.
0: Olivia Dean. Wat is het minst lekkere dat je deze week gegeten hebt?
1: Hele droge couscous.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Wat was je grootste kleine ergernis deze week? Of heb je er geen gehad?
1: Jawel, zo dat je weer je droogkast zo volledig moet ontpluizen. En dat ding daaruit trekken.
0: Ja,
1: en dan al dat pluis daaruit.
0: Dan met zo'n klein, zo'n
1: ja,
0: klein stokje.
1: Het is gevaarlijk, hè? Veel pluizen in je droogkast.
0: Welke app heb je deze week het vaakst geopend?
1: Ja, WhatsApp.
0: WhatsApp toch? Dat is een logische eigenlijk. Ja. Dat is
1: maar ik twijfelde even. Hè? Ik zei, WhatsApp toch wel.
0: Ik heb ze niet allemaal kunnen stellen, maar we hebben natuurlijk nog 1 uur en 50 minuten. We gaan het allemaal wel te weten komen. Maar dames en heren, dit was de week van Lindemerkpoel in 1 minuut. De Nieuwsweek samenvatten in 1,5 minuut. Dat is ook een van de specialiteiten van de Radio 2 Weekwatchers. Jeremy Vrielink gaat dat namelijk voor ons doen. Was het moeilijk om het te selecteren?
2: Het ging heel makkelijk deze week.
0: Oh, fantastisch. Ja, dat was de stem. En nu gaat u ze horen zingen. Geweldig, toch? We gaan luisteren naar de hoogtepunten gebracht door Jeremy Vrielink. En de Weekwatchers bent. Zing maar mee, gij allen. Oh, wat een week.
3: Sensoa heeft campagne voor condooms opgezet. Dus mijn ochtendkoffie die maakt de plaats voor beschermde tijd in bed. Het Witte Huis heeft ons

Chris wagen zich aan hun allergrootste show. Het stadion van den Boudewijn zal dansen op Clouseau. Een volle tank met diesel, wel, die krijg je niet voor niets.

0: van de week. Jeremy Vrielink, de Weekwatchers Band. Lieve mensen, wie meekijkt via VRT Canvas of VRT Max, ziet een gordijnroede, ziet een stapel toegangspasjes, ziet gewichten. Het zijn voorwerpen van mijn weekwatcher Linde Merkpoel. Linde, wat is het verhaal achter de gordijnstaaf? Laten we hem zomaar noemen.
1: Nee, het is een roede, Ruben. De gordijnroede is eigenlijk de story of my life. Want die ligt ondertussen al heel lang.
0: Het is een story of your life. Ja, dat vind ik een ferme bekentenis.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Verpakt in mijn huis. Wij zijn ongeveer een klein jaar geleden verhuisd.
0: Je hebt hem in de IKEA gekocht, zie ik.
1: Ja.
0: Het is een rekka, zo noemt dat in het Zweeds.
1: Ja?
0: Of heet dat in het Zweeds?
1: Maar ze ligt daar dus. Ik heb er vanmorgen het stof van afgeblazen.
0: Ja.
1: We zijn ondertussen een klein jaar geleden verhuisd. En ons huis staat gewoon nog zo vol met dozen en unfinished business. Ik moet al heel lang gordijnen regelen voor onze living. We hebben twee ramen vooraan en we zitten echt vlak aan het voetpad. Dus nu wordt het weer winter, dus dat wordt weer donker. Wij zitten ondertussen al een heel jaar in
0: Iedereen
1: de etalage.
0: Iedereen kijkt binnen, ja.
1: En mijn man, die wordt daar crazy van. Die kan dat niet aan. Maar het is ook sterker dan jezelf. Als je zo ergens passeert en er hangen geen gordijnen, je weet wat ik bedoel.
0: Ah ja,
1: je moet wel.
0: Gloer jij binnen,
1: je
0: natuurlijk.
1: Moet wel binnenkijken. Dat is, ja, je kan daar niet aan doen. Maar dus,
0: wat is het strafste dat de mensen al gezien hebben?
1: Oh. Ik ben dus
0: is
1: ook
0: het,
1: nooit
0: is het
1: thuis.
0: Is wat ik denk dat het is?
1: Nee, het is het, ah. Dat is het verhaal.
0: Is het
1: ze zien niks. Ze zien mijn kinderen die een enorme liefde hebben voor verkleden. Dus het is altijd wel een schouwspel. Maar ja, s'avonds, wat zien die? Ja, ik heb mijn lief in de zetel die naar de bear aan het kijken zijn of zo. Dat
0: en, maar wacht, mag ik even vragen? Is het door het feit dat jij geen tijd hebt?
1: Nee.
0: Dat je onhandig bent?
1: Nee.
0: Dat jouw man het niet wil ophangen? Wat is het probleem?
1: Nee.
0: Het is maar vijf minuten werk, hè?
1: Ik weet het, maar het is ik die zeg, ja, maar ik ga dat wel doen. Mijn man die dan zegt, zal ik het doen? En ik zeg, nee. Ik ga dat wel doen, want ik heb er ook wel een bepaald idee over van hoe die dan moeten.
0: Je hebt een idee
1: elke vrouw
0: over hoe
1: kent
0: dat moet
1: dit
0: hangen.
1: Verhaal.
0: Volgens mij moet dat gewoon boven
1: een
0: raam hangen.
1: Ja, maar nee, het gaat ook over de soort gordijnen die eraan moeten en tot waar dat die dan moeten komen. En ik doe het liever zelf, maar dat wil dus zeggen dat ik er ook wel gewoon...
0: Ja. Levert het discussies op ten huize?
1: Zeker, okay. Zeker.
0: Wil je
1: zeker,
0: erover praten?
1: Nee, dit is een illustratie van ook gewoon de rest van mijn leven. Het gaat ook over de ingepakte dozen die er staan, over dat er nog altijd moet geschilderd worden.
0: Een extreme vorm van uitstelgedrag. We moeten het kunnen benoemen.
1: Ja, en een drukke, in combinatie met ook wel een drukke agenda.
0: Ja, geef het kind maar een naam. In elk geval, we zijn de weekwatchers en we zijn vrienden, denk ik, van de media. Dus ja, wij proberen jou te helpen langs alle kanten. Eerste.
1: Oh, super.
0: Plakte jij je ramen wat af voorlopig.
1: Oh.
0: En kunnen de mensen niet binnenkijken.
1: Heerlijk.
0: Voilà, met
1: ja,
0: alle details
1: de
0: over de disqualificatie. Voilà, dat is de mensen die dat willen lezen. Dus pak jij die maar gerust mee. Dus
1: hij had zelfs twee laptops mee.
0: Ja. En dus dat is nogmaals het bewijs van mijn eerlijkheid. Hè? Nee, maar dat is nogmaals het bewijs van mijn eerlijkheid. Er was geen kat die dat wist.
1: Ja.
0: Wie denkt dat verteld heeft? In alle oprechtheid en eerlijkheid. Aan de journalist in kwestie.
1: Jij, wie?
0: Ikzelf natuurlijk.
1: Jij zelfs.
0: Voilà. Oh. Anders was dat uiteraard nooit weer
1: kundig
0: gemaakt. Eerlijke man, ongelooflijk.
1: Hij had zelfs twee laptops mee.
0: Ja, één kapotte wel, dus daar kon ik niks mee doen. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. In ieder geval, plak het gerust af de ruiten, zodat jullie geen pottenkijkers meer hebben.
1: Mm-hmm.
0: Nu weten we tenminste het verhaal achter deze...
1: Roede.
0: De gordijnstaaf. Gordijnroede. De rekka alleszins, zo heet het in de IKEA.
1: Ja.
0: Mensen, wij zijn er zo meteen terug.
2: Elke dag telt voor twee. Radio 2 Weekwatchers.

0: Linde Merkpoel, als een van de ambassadrices van de Week van het Hart, weet jij dit nummer?
1: Ah ja, dat is de reanimatie.
0: Dat is het reanimatienummer. Ja. Op de tonen van Staying Alive. Dat is het ritme dat je moet aanhouden als je ooit iemand hartmassage moet geven.
1: En zo wordt het nog plezierig ook eigenlijk.
0: Ja, dat is waar. Je zou bijna hopen dat er iemand neervalt. Nee, dat is niet waar. Nog tot morgen is het de Week van het Hart met extra aandacht voor het vrouwenhart. Want dat werkt anders dan het mannenhart. Daar hebben we het straks misschien nog wel eens over. Linde Merkpoel is mijn wijkwatcher. En de mop van jouw dochter is jou opnieuw te binnen geschoten.
1: Ja, het is op zich wel toepasselijk. Mijn dochter was samen met mijn moeder aan het babbelen. En ze zei tegen mijn moeder... Mijn dochter is 5 voor alle duidelijkheid. Ze zei tegen mijn moeder... Moekie, jij hebt... prachtige oorbellen aan. En waarop mijn moeder zei, bedankt Cleo, dat is heel lief. Waarop ze zei, mag ik ze hebben als je dood bent?
0: Oké. Okay.
1: Dat is de eerlijkheid van een kind.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Maar ze wou het gewoon al even veilig
0: staan. Ja, ze wou het gewoon al even laten weten.
1: In de Week van het Hart hoop ik dat het nog heel lang mag duren
0: voor
1: de oorbellen worden doorgegeven. Maar,
0: dat zal wel zijn. Linde, ga jij?
1: Ga ik.
0: Ga jij mevrouw? Ga jij? Gaat u meneer? Jullie gaan?
1: Ah ja, juist. Ja. Ja, waar ging dat dan eigenlijk over?
0: Heb je op Mars geleefd?
1: Nee. Zeg nog eens.
0: Gaat u, denk er even een paar minuten over na. Het wordt zo meteen allemaal duidelijk. Het mysterie gaat helemaal onthuld worden.
1: Natuurlijk.
0: Ja, ze hebben van op de natuur gezeten. Ze komen zo meteen af.
2: Ondernemen, groeien, innoveren.
3: Onze Vlaamse bedrijven zijn voortdurend in beweging.
2: Dat kan je zelf ontdekken op VOCA Open Bedrijvendag.
3: Kom op zondag 4 oktober langs bij honderden bedrijven in heel Vlaanderen.
2: Voor een unieke blik achter de schermen.
3: Kan je niet kiezen?
2: Luister de hele week naar Radio 2 Middag en maak al even kennis met de boeiendste bedrijven in jouw buurt.
3: Check de volledige lijst op openbedrijvendag.be.
4: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easylease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
10: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
12: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potwalks.
14: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
13: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de Root You app.
2: Radio 2 Wake Watchers.
0: Vrienden en vriendinnen, dit zijn nog altijd Radio 2 Waywatchers. Linde, is het duidelijk geworden ondertussen? Jij gaat, wij gaan, iedereen gaat.
1: Ja, we gaan natuurlijk allemaal.
0: Is het duidelijk? Volgend jaar, 4 augustus, Koning Boudewijn Stadion. Je bent mee, je bent wakker.
1: Ik zal present zijn.
0: Oké. Goedemorgen, Koen en Chris Wouters.
15: Goedemorgen allemaal.
0: Dat zal wel zijn. En goedemorgen, Chris. Ik moet er even tussen komen staan.
16: Dag, goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er zijn. Dank jullie wel om ondanks de drukke week ook nog eens op een zaterdagochtend te verschijnen. Dat getuigt van heel veel moed en zelfopoffering om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Stomme vraag, jongens. Was het hoogtepunt? moment van de week, de lancering? Of is er nog iets beter geweest?
15: Nee, dat was het wel. Ja, eindelijk kunnen zeggen waar we al een paar maanden stiekem mee rondlopen, was een bevrijding. Ja.
0: Weet jullie trouwens nog wanneer de dag was dat dat voor jullie dan officieel was dat het ging doorgaan?
16: Nee, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat we er heel lang op hebben moeten wachten. Omdat er vanuit Brussel er was geen regering onder andere. Ze wisten niet goed wanneer ze dan met de afbraak van dat stadion of de heropbouw gingen beginnen. En dus we moesten maar blijven wachten op een groen licht. En toen dat uiteindelijk kwam, waren wij heel gelukkig.
0: Stel voor dat jullie al deels met de afbraak beginnen op 4 augustus. Geef maar een ferme lap op. Dat is, lijkt me een ideale gelegenheid om dat in te leiden. Het hoogtepunt van volgende week is ook al gekend, denk ik. De ticketverkoop, dat wordt ook... Ja, de dag van de week.
15: Ja, dat is echt spannend. Vooral omdat iedereen rond ons denkt van... Ah, dat gaat wel lukken, dat gaat wel meevallen, dat gaat vlot lopen. En wij denken zo van... dit is wel een heel andere koek dan wat wij en ook wat de mensen gewoon zijn. Want het is toch weer iets nieuws. Wel iets leuks nieuws. Maar ja, we toch even afwachten of de mensen daar ook zo op gaan. Want iedereen zegt wel, ik ga. Maar,
0: hè? Je moet nog gaan.
15: Ja, je moet nog gaan. Hè? Ja. Ja, het is,
0: Ja, ik begrijp het. In elk geval, we hebben er geweldig veel vertrouwen in. Dus je moet er niet te veel zorgen over maken, denk ik. Gaan jullie dat samen volgen? Is dat in een WhatsApp-groep? Een livestream? Ik weet het niet hoe dat gaat.
16: Ik weet het ook niet. Maar ik denk wel dat we op de hoogte zullen gehouden worden. Ik weet nog toen met Cluzo 40, dan waren we ook naar elkaar aan het bellen. Omdat we om de 2 minuten waanzinnige berichten kregen. Zoals zeer leuk. Ik hoop dat het een even leuke dag wordt woensdag.
0: Wanneer gaan gelukkige mensen zijn, Chris?
16: Oh, ik ben sowieso.
0: Oh, je bent er al.
16: Ik ben Ruben, ja.
0: Dat maakt eigenlijk niks uit.
16: Dat hangt daar niet vanaf.
0: Dat is geweldig. Jullie gaan ons in ieder geval heel gelukkig maken. De luisteraar ook vooral heel gelukkig maken. Ga plaatsruimen, jongens. Jullie gaan live zingen. Eentje die allicht niet zal ontbreken in het Koning Boudewijn Stadion. Vrienden en vriendinnen hier, thuis en daarbuiten. Graag het grootste applaus voor Nobelprijs van Cluzo. APPLAUS.

0: god, ik word daar maar zo gelukkig van.
1: Zouden we die niet stilletjes aan hun geven, die Nobelprijs?
0: Oh.
1: Potverdorie zeg. Wat is Clouseau voor jou, Linde Merkpoel?
0: Wel, maar eigenlijk alles.
1: Alles?
0: Maar nee, ik bedoel, als jullie hier naast mij staan en het blijkt plots, en ik was dat precies alweer vergeten, dat ik elk woord kan meezingen. En dat iedereen hier elk woord... Ik vind dat zot. En ik vroeg mij ook af, als jullie dan zo live spelen, uiteraard, iedereen zingt mee, want ik voelde het nu net ook, dat is sterker dan jezelf.
2: Ja.
0: Is dat vervelend?
2: Nee.
0: Want ik zou... Maar nee,
1: ja, dat is een beetje de bedoeling.
0: Maar
2: die liedjes kennen, dat is heel ambetant.
0: Nee, maar ik zou als zanger zo toch soms iets hebben van... Ja, maar... Ik zou dat dan zo, misschien zo soms een keer een klein beetje anders zingen. Om het spannend te houden.
2: Ah, maar dat is
0: snap
2: geen
0: je wat
2: probleem.
0: Ik bedoel?
2: Ja, maar je kan het anders zingen. En de mensen zingen de versie die ze kennen gewoon van op de plaat.
0: Dezelfde tweede stem.
2: Nee, niet echt. Maar dat soms is dan een beetje anders getimed. En dan valt dat weer samen. En dat is gewoon leuk. Ja, want de versie die de mensen kennen zijn vaak zo...
1: De radioversies.
2: Ja, en live zo vaak gespeeld dat je op den duur begint daar wel eigen accentjes
0: in
2: te leggen.
0: Ja, dan ga je daar wat
2: maar
0: mee spelen.
2: Maar dat kan. Dat kan samen gaan, hand in hand.
1: Hand in hand, zo waar. Kijk eens aan, we zijn dikke vrienden allemaal. Koen en Chris, ik vermoed dat jullie telefoon deze week ontploft is, figuurlijk dan. Hoop ik, figuurlijk. Want letterlijk, we hebben hem een beetje nodig op dit ogenblik. Er is iets nieuws bij de Weekwatchers dit seizoen. Het staat daar achter jou. Ah, ja. Dit heet het Rad van Onfortuin. Ja, daar zijn er al een paar over gestruikeld.
2: Zelf bedacht ook.
1: Ik vond niks beter.
2: Okay.
1: Ja, in ieder geval, het is duidelijk denk ik, maar ik zal het toch nog even uitleggen voor de mensen die naar de radio aan het luisteren zijn. Je draait straks aan dat rad.
2: Ja.
1: We komen ergens op een app uit. Dat kan dus de foto-app, de berichten-app, de zoekmachine, de winkelmandje enzovoort zijn. En dan komen we iets te weten. James Cook bijvoorbeeld, dat is natuurlijk een persoonlijke onthulling geweest, heeft ons vorige week bekend dat hij voor de tweede keer in zijn leven een dikpik heeft ontvangen.
0: Hola.
1: Om maar iets te zeggen.
0: Mm.
1: Het zal waarschijnlijk iets...
2: Nog maar twee.
1: Ja, maar... Ja.
2: Ik had wat tegen.
0: Triestig eigenlijk.
2: Ik had wat meer verwacht.
1: Geloofde jij die mens nog? In alle geval.
2: Ik had hem nogthans al meermaals.
1: ja, jullie mogen...
2: Mag ik draaien?
1: Je mag draaien en ik zal er zelfs wat commentaar op geven als je wil. Goeie ruk hoor, heeft hij eraan gegeven.
2: Ja, dat zal wel zijn.
1: Cola, zoekmachine. Ja, je mag... Ja, de zoekmachine.
2: Nog
1: eens,
2: dan.
1: Zeker jongen, zeker. Ja, laat u maar gaan, natuurlijk, je moet niet twijfelen. De agenda-app. Is dat interessant genoeg?
2: Agenda-app. Nee, dat is niet interessant
1: genoeg. Draai maar door, nog eens. Kom aan, ze. En we gaan weer lekker door met het Rad van Onfortuin. De notitie-app. Wat staat er in de notities van de gsm van Koen en Chris Wouters?
0: Oh, ik hoop op een nieuw lied.
1: Muziekteksten waarschijnlijk. Nee? Schrijf je soms geen muziekteksten in notities?
2: Ik wel, ja. Ik neem alles wat ik zo bedenk tijdens een wandeling met de hond. Of s'nachts als
1: jij ook muziekteksten?
2: Dan,
3: ja, ideetjes, hè. Maar hier mijn laatste notitie is één medium frietje. Echt waar.
1: Wow.
3: Eén satéke gekruid, één kipsatéke gekruid.
1: Wat een songtekst.
3: Ja, het zou kunnen, maar dat is mijn laatste notitie.
1: Ah, zo jong. Zeg, en staan er ook, staat er nieuw werk in?
3: Dus er staan wel
1: tekst, er is nog niks officieel.
3: Er staan wel tekstideetjes in, ja, zeker.
1: Daar ben je voortdurend mee bezig. Is dat bijna een non-stop proces, Koen? Teksten schrijven?
2: Ik was even afgeleid.
1: Ah, ja.
2: Door mijn eigen notities.
1: Een leuke dikpik.
2: Nee, ik kwam allemaal dingen tegen van mijn lief. Dat ik denk van, hè?
1: Wat heeft dat er achter je rug toch niet ingezet, zeg?
2: Nee, de eerste letter van elke lettergreep en de laatste letter van het woord. En je zet een punt na elke letter.
1: Ben jij nog mee?
2: Dat gaat over afkortingen. Ja, iets heel raar. Swat, dat heb ik er niet gedaan.
1: Weg ermee.
2: Ja.
1: Maar het proces van tekstschrijven, is dat iets ongoing bij jou? Is dat iets dat voortdurend zich afspeelt?
2: Ja, want er zijn altijd wel dingen die je ziet of hoort of opmerkt die je triggeren. En dan wordt dat misschien niks, maar voor het geval dat toch iets kan opleveren, neem je toch al snel een notitietje daarvan.
1: Bij de meteor weet ik bijvoorbeeld dat hij dan, als er een ideetje binnencijpelt, textueel, maar auditief, neemt hij dat op voor zichzelf. Doen jullie dat ook? Dat je niet kwijt bent?
3: Nog veel meer dan in mijn tekstapp zit, in mijn recording-appje. Dat zit echt...
1: Jammer dat we daar net niet op gevallen zijn op de recording-app. Dat
2: staat
1: helemaal...
2: er niet bij, hè?
1: Nee, die moeten we er dringend gaan bijzetten. Maar ja. Enfin, in elk geval misschien, ja, want het gaat hier uiteraard ook over de...
2: Nog eens draaien?
1: Maar ja, jongen, laat die manneke gaan natuurlijk. Ja, wat... Je weet het niet, hè. Je weet het niet. Je weet niet wat we uitkomen.
2: Ja, nee, de notitie. Ja, here we go again. Ja, doe maar, bitte, doe maar. Oh.
1: Zeg, maar ik heb er wel nog een vraagje over. Over de notitie-app.
3: Wat staat daar?
2: Je hebt dan nu zelf social media.
3: Ik heb gewoon, omdat het terug op notitie heb, ik gewoon eentje verder.
1: Ik dacht dat je er graag iets over wou zeggen. Over
3: het stond ondersteboven, dus ik kon het niet meteen lezen. Social media, daar kan ik niks over zeggen, want ik heb dat niet.
1: Ah, dat is heel weinig. Ja, maar ik heb nog wel een vraag over de notitie-app. Staan er ideetjes in over het Koning Boudewijnstadion?
2: Nog niet. Maar dat is wel een goeie. Dat moeten we echt wel aanmaken.
0: Ja, daar moet je een speciale doen, hè?
2: Ja, sowieso. Maar dat kan niet anders.
3: Wat
2: eigenlijk
3: bedoel je met speciale?
0: Ja, jij denkt aan de frituur natuurlijk. Maar,
3: Nee. Maar gewoon, wat bedoel je met speciale?
0: Ja, ik denk, daar moet dan wel iets zot gebeuren. Iets epic.
3: Dus spelen voor 60.000 man, dat is niet zot genoeg voor
0: jou. Ja, jawel. Jawel, tuurlijk. Maar daar moet iets zijn met dat je dan zweeft over het publiek.
1: Ja,
0: zweeft,
1: maar dat heeft hij al gedaan in het sportpaleis.
0: Confetti.
2: Ja, maar ik ben toch aan het zoeken naar iets om zo'n beetje...
0: Ja, ik zou dat ook
2: over
0: doen.
2: De mensen
1: er is een dak,
2: hè.
1: Er is een dak, het Koninklijke
2: Boudewijn Stadion.
0: En dat gaat eraf, heb ik gehoord.
1: Zo met Red Bull of zo, met wingsuits of weet ik veel.
2: Ja, maar maakt veel te veel lawaai.
1: Ah, dat maakt al lawaai. Ja, dat wist je al.
2: Ja,
1: hij is toch al bezig geweest. Straks heb ik nog een vraag van Peter van der Veire van jullie, voor jullie. En straks is de beurt aan Linde Merkpoel om te draaien.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Never gonna not dance again. Dat is het motto van onze goede vriend Peter van de Veire, die opnieuw 24 uur gaat dansen voor de goede zaak. De Radio 2 Dansathon vanaf vrijdag 16 oktober. Jij bepaalt de muziek, niet jij Linde, maar jij de mensen thuis bedoel ik. Vraag je favoriete dansplaat aan via VRT Max. En steun, kom op tegen kanker. Heb jij een favoriete dansplaat?
1: Ik heb er veel.
0: Ja.
1: Ik denk Alexandrie, Alexandra. Heerlijk. Van Clo-Clo.
0: Ja, ja,
1: dat,
0: ja.
1: Daar kan ik niet op blijven stilzitten.
0: Nee, snap ik wel. In hetzelfde genre, Les Saint Light de
1: Tropique. Oh, oh, van Gilbert Montagnier.
0: Ah, tuurlijk,
1: ah, oui, bien sûr.
0: Oui, oui, évidemment. Voilà, onze twee platen zijn al aangevraagd. Linde, we blikken vanochtend terug op jouw week. Dat doen we onder andere met drie voorwerpen die de afgelopen week jouw leven een beetje bepaald hebben. De gordijnroede. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. We gaan hem laten rusten nu.
1: Ja, je zegt het altijd zo nadrukkelijk. Volgens mij ben je verliefd aan het worden op mijn gordijn. Volgens mij ga je jij daarmee naar huis op het einde van de rit.
0: Ik ga allemaal nog eens strelen, zijn met een goede vriend hier. In alle geval, dit ga ik er ook bij halen. Want dit zijn toegangspasjes, de accreditaties. Maar wat heeft dat met jouw week te maken?
1: Ik was met een bureau aan het opruimen.
0: Ah, bon.
1: Want ja, dat is ook een deel van het proces om het huis ordelijk te krijgen. Ik volg natuurlijk een beetje het WK ook. WK wielrennen deze week.
0: Vandaag, de wegrit bij de vrouwen. Hè?
1: Ja, en als ik dan met een handvol accreditaties van de voorjaarskoersen in mijn handen sta, dan krijg ik wel een soort van nostalgisch gevoel en heimwee.
0: Ik snap dat.
1: Ja, dat is wel echt professioneel. Zijn dat mijn hoogtepunten van het jaar? Je hebt het voorjaar, dat begint dan met de omloop. En ja, ik kan dat niet goed omschrijven. En jij gaat mij als beste snappen, denk ik. Dat is een soort van kinderlijk excitement dat ik dan heb van, oh ja, het begint weer. En er wordt weer gekoerst.
0: Jawel,
1: en
0: dat... Ja. Ik vind naast de koersen zelf vind ik het, hoe wij het vieren in Vlaanderen, even schoon dan de koers zelf.
1: Maar het is nergens anders ter wereld wordt het zo mooi gevierd als bij ons. Dat zegt iedereen. En ik moet wel zeggen, als ik dan zo terugblik op dit jaar, het is wel een uitzonderlijk heerlijk koersjaar geweest.
0: Parijs-Roubaix. De Amstel Gold Race is deze. Even kijken wat
1: hier de Tour de France zit er ook tussen natuurlijk. Ja, ook belangrijk.
0: Ronde van Vlaanderen.
1: Ja.
0: Dat is ook niet verkeerd. Hè.
1: Ja, en vooral als je daar mag werken, dat is echt het plezierige. Je zit echt op de eerste rij. Je mag ook behind the scenes zoveel meemaken. Ik doe ook heel wat startpresentaties van die koersen. En dat is zo tof om zo dichtbij die toffe
0: dat
1: mensen. Want die renners, dat zijn eigenlijk, ik ken weinig stomme renners. Dat zijn bijna allemaal toffe mensen, toffe vrouwen. En dat is zo leuk om daar zo dichtbij te mogen zijn.
0: Zeg, als je er nu eentje moet redden uit een brand. Allee, ik wens het jou niet toe.
1: Nee, het is geen moeilijke vraag.
0: Nee?
1: Het is de Tour de France.
0: Toch de Tour.
1: Ja.
0: Dus deze hier. Deze ga je redden.
1: Die was voor mij dit jaar wel echt heel uitzonderlijk. Het was een hele mooie Tour de France dit jaar. Ik durf zeggen, en jij zal dat beamen. Je moet wel, want ik heb het nu gezegd. Het was spannender dan bij de mannen.
0: Ik beaam dat.
1: Ja.
0: Nee, maar dat was ook waar.
1: Ja. De mannen was heel duidelijk dat Pogacar...
0: Maar waarom wil je deze er dan redden in de brand?
1: Omdat het
0: zo spannend was.
1: Omdat het zo spannend was, omdat het zo'n goede herinnering waren. We hebben ook echt een hele leuke video kunnen maken met Tadej Pogacar daar.
0: Die is viraal gegaan. 2 miljoen views. Niet normaal.
1: Ik moet u corrigeren. Het is ondertussen 3,1 miljoen. Maar...
0: Sorry.
1: Just fact check, just Ruben. Fact check, ik vind dat heel belangrijk.
0: Jazeker.
1: Maar dat was wel heel, heel, heel plezierig.
0: Dat zal wel zijn.
1: Ja.
0: Ga je het WK volgen deze namiddag?
1: Ja, tuurlijk.
0: De WK hier in Canada vanaf 3 uur.
1: Ja.
0: Start van de wedstrijd integraal te volgen natuurlijk. Heb je deze week al wat gekeken?
1: Ik vind eigenlijk dat het nu al een succes is. Al is het alleen maar omwille van onze jonge beloften en junioren die het daar echt heel goed hebben gedaan.
0: Dat is een feit. 5 medailles hebben we al.
1: Ja, ja, onder andere ook veel vrouwen. Je weet, ik heb een groot hart voor het vrouwenwielrennen.
0: Ik ook, dat weet je ook. Hè?
1: Ja, dat weet ik ook. En ik zag daar gewoon een paar hele toffe types waarvan ik dacht, oh, die moet ik dringend leren kennen. Zoals Jana, help me nog eens met de achternaam.
0: De Kruienaren.
1: De Kruienaren. Dat zag
0: de Kruienaren uit West-Vlaanderen. Echt razzig de West-Vlaamse.
1: Een heel guitig bieken uit.
0: Ja, dat is de juiste omschrijving. Ja. Guitig bieken.
1: En dan die Vic, die kwam uit Lokeren. Ik ben ook,
0: de Vic de Smet.
1: Ja, Vic de Smet. Die heeft zilver gepakt, gehaald bij de junioren.
0: Ja, ja, ja.
1: Die komt uit Lokeren en die had ook echt de schoonste glimlach die ik in tijden had gezien. Maar nu zie ik u natuurlijk natuurlijk. Dus sorry, Vic. Maar...
0: ja, in alle geval, dat zijn de personen die je de volgende jaren weer gaat kunnen leren kennen.
1: Ja.
0: Er is opvolging, ja. Opvolgingsverzekerd.
1: Leuk, toch?
0: Lieve mensen, dit weekend zijn de ogen strak gericht op Canada, op Charibos Zuid, op Lotte Kopecky, op Wout van Aert, Remco Evenepoel. Vandaag zijn de ogen strak gericht op Linde Merkpoel, namelijk de ogen van onze watcher van de weekwatchers. Die bekijkt zo meteen hoe jij het tot hiertoe aan het doen bent. Met argusogen is hij jou aan het volgen en we halen hem er zo meteen bij.
2: Radio 2 Weekwatchers.
3: Ruben van Gucht.
4: Radio 2 Weekwatchers.
3: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober. Tickets via filmfestgent.be. Samen met de morgen, KNAK, VRT en Radio 2.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
9: En voor mijn pensioen?
10: Tweede of derde pijler, juffrouw?
9: Wat
10: lief? En hebt u een VAPZ?
9: Wat?
10: Wat is een VAPZ, juffrouw?
9: Ik weet niet.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
2: Radio 2 Weekwatchers.

0: Nee. Wij denken nog niet aan another day. De Radio 2 Weekwatchers leven in het nu. En vandaag hoor je ons vanuit de Abdij van Vlierbeek in Kesselo. We zijn hier op uitnodiging van de Belgische Cardiologische Liga naar aanleiding van de Week van het Hart. Meegeven dat ieder jaar 14.000 vrouwen in ons land overlijden aan hartfalen, beroertes of een hartstilstand. Want hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Linde heeft er een podcast over gemaakt.
1: Ja, 1 op 3. 1 op 3 vrouwen krijgen er last mee.
0: Hartstikke goed. En jij praat met experten over hartgezondheid enzovoort enzoverder. Dus we richten ons tot alle vrouwen in België. Wees alert.
1: Ja, want de symptomen van vrouwen, als zij last krijgen met hun hart, als zij bijvoorbeeld een hartaanval krijgen, is zo het typische beeld wat mensen hebben, is van, ah ja, je krijgt dan pijn aan je linkerarm en dan druk op je borst. Bij een vrouw is dat totaal anders. En het moeilijke daaraan is, vrouwen die hebben zo wat meer vage symptomen. Dat gaat over misselijkheid. Dat gaat over een soort van pijn tussen je schouderbladen. Tussen vermoeidheid. En een vrouw is een sterk wezen. En is dan geneigd om te zeggen, oh, ik ga gewoon even op mijn tanden bijten. Of even op mijn stoel zitten.
0: Toch maar
1: het is wel echt heel belangrijk om dat serieus te nemen. Zeker als je de menopauze voorbij bent. Begint dat wel echt

0: Deze man heeft ook de media gehaald deze week. Hij stond in de krant, ik weet niet of je het gelezen hebt, met de kop: ik ben te oud en te lelijk voor een tv-carrière. En ik vul dan aan, gelukkig is er de radio.
1: Ja, ik heb me daarin vergist. Eigenlijk was de volledige kop: ik ben te oud en te lelijk voor de televisie. Een beetje zoals Ruben van Gucht. Maar ik ben blij dat ik hier vandaag eens eindelijk op de VTM ben.
0: Welkom.
1: Ja, we kunnen niet meer volgen. Hè. Waar is Ruben wel al geweest, waar niet? Hij heeft nog twee zenders niet gedaan. Dat is Plattelands TV en Dobby TV. Ik weet niet of jullie Dobby TV kennen. Daar maken
0: ik
1: ze
0: moet
1: van
0: jou
1: alles.
0: Verbeteren, Plattelands TV.
1: Heb je al gedaan?
0: Nee, maar Dobby
1: de zenderslet van Vlaanderen, dames en heren.
0: Ja, echt wel.
1: Er staan
0: echt
1: meer
0: wel.
1: Namen in dat zenderboekje dan in dat vrouwenboekje. Maar hij gaat binnenkort een programma presenteren op Dobby TV, namelijk Ruben maakt een kind. Maar, en trouwens, Ruben, die hashtag van Clouseau is een klein beetje gepikt van jou. Hè? Hashtag ik ga.
0: Ik ga.
1: De Ruben, zijn hashtag, hashtag ik kom. Maar ik kwam voor Linde.
2: Hallo.
1: Hebben jullie dit al gezien? De prachtigste, de mooiste, de slimste, de meest intelligente rossen van het land en de lelijkste rossen van het land samen in één programma. Is dat geen applaus waard?
0: Alsjeblieft.
2: Dank u.
1: En Linden is hier voor de goede zaak. Zij komt praten over het vrouwenhart. En zij komt daarmee praten met een man die al meer vrouwenharten naar de kloten heeft geholpen dan eigenlijk eender wie in dit land. Dat vind ik een beetje een ironische zaak. Maar voor de rest, Linde, jij bent goed bezig.
2: Dank
1: je. Ziet er prachtig uit. Je
2: Dank
1: hebt
2: u.
1: Hele mooie sproeten. Wij Rossen weten dat dat een leuk compliment is om te krijgen. En het is intimiderend om naast... Ik wist niet dat er van onze soort mooie versies bestonden.
2: Oh.
1: Dus voilà, dat is het eigenlijk een beetje. En voor de rest, Ruben, wil ik er nog bij vertellen.
0: Wat wilde jij er nog bij vertellen, jongen?
1: Jij hebt het hier weer een vettige boel gemaakt. Het eerste wat je in je handen hebt, is een roede.
0: Ja, roede.
1: Daar zijn jij mee begonnen. En dan begin jij hier over dickpics. Die mens weet niet eens wat een dickpic is. Die heeft nog een dickpic met de fax moeten sturen in zijn tijd. Dus die moet daar nog een beetje over bekomen eigenlijk. En voor de rest, hebben jullie gezien wat Ruben gedaan heeft? Linden heeft een probleem.
0: Hè,
1: de mensen kijken bij mij binnen. De mensen kijken bij mij binnen. En wat doe je? Hij geeft gewoon jouw papier mee. Je oude bal hier meepakken.
2: Met zijn eigen hoofd op.
1: Ja. Zo is hem nou wel.
0: Ja, dat is autoreclame. Hè.
1: En voor de rest nog een groot applaus. Ruben heeft onlangs een dochtertje gekregen.
0: Ja.
1: Groot applaus.
0: Dank u. Het is erbij vanochtend.
1: En onze dochters hebben... Ik heb 3 dochters en 1 zoon.
0: En, ça va?
1: Ja, ça va, zeker en vast. En onze dochters hebben dezelfde naam. Een van mijn dochters heet ook Flo.
0: Wist ik niet. Prachtig.
1: Ik ben trouwens blij dat Ruben eens een dochter heeft gekregen. Dan weet hij binnen 20 jaar hoe dat het voelt als er een oude vetzak rond uw dochter komt. Dus dat gaat hij dan een keer voelen.
0: Allee, wat staat er nog in uw boekje?
1: Ah, van alles, Ruben. Ik heb hier nog... ik heb ook voor de mensen hier... je mocht straks allemaal uw airdrop aanzetten. Ik heb een dickpic naar iedereen gestuurd. Dus het is wel een micro-dickpic. Dus je moet het daarmee doen.
0: Je moet er goed naar kijken.
1: Inderdaad. En Staying Alive, Ruben, dat is inderdaad het nummer voor hartmassage. Dat is een beetje zoals jouw eigenlijk nummer, hè? Wet as pussy. Dus...
0: Ja.
1: Wat is er aan toe, Ruben?
0: Ik ben aan het
1: hopen komt dat testje hoog genoeg, hè, want anders zeggen we precies 4 man in.
0: Ik ben het tempo aan het aangeven voor de hartpassage.
1: Staying alive.
0: Dat is het, hè.
1: Ik wil er ook even bij vertellen. Hebben jullie dat eigenlijk daarnet goed gevoeld? Jullie hebben Clouseau van dichtbij meegemaakt. Ik had het gevoel dat jullie daar niet volledig van op de hoogte waren.
0: We konden ze ruiken,
1: bijna. Mogen jullie nog een oorverdovend applaus voor de one and only Clouseau?
0: Het zal wel zijn. En voor Roel Steno. Graag tot straks, Roel.
1: Dankjewel.
0: We zetten een paar stappen naar rechts. Of ik ga dat toch doen, Linde, want daar staat Jeremy Vrieling klaar.
3: Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Elke dag telt voor 2. Radio 2.
0: En de Jeremy die gaat een lied brengen dat uiteraard iets met de actualiteit te maken heeft. Laat ons beginnen met het lied. En dan kunnen de mensen al beginnen nadenken. Wat zou het met de actualiteit te maken hebben?
4: Het lied is Blauw van de Scene.
0: Maar mega. Oké, goed. Daar kijken we nu al naar. Het is een beetje een doordenkertje, Linda. Blauw van de Scene. Wat zou dat met de actualiteit te maken kunnen hebben? Blauw, blauw, blauw.
2: Blauw.
0: Nou, wat denk je? Wat associeer je met blauw?
2: De zee.
0: Heel weinig.
2: Nee, heel weinig op dit moment.
0: Okay, ja.
2: Het is nog vroeg, hè?
0: Ja, je lijkt een beetje in een trance
2: wazig,
0: verzeild.
2: Ja,
0: ja Roel Steno heeft jou ergens in een fase gebracht die wij nog niet kenden van jou. In elk geval, het gaat denk ik over de politiek.
4: Absoluut. Egbert Lachaert die gaat nu niet meer mee met de politiek. Die gaat apart gaan zetelen. En die kwam van de blauwe partij natuurlijk, van Anders. Dus die gaat nu apart in het parlement.
0: Zo is het. En dan denk ik dat Blauw van de Scene daar een ideaal nummer bij is. We gaan luisteren, mensen, naar Jeremy samen met de Weekwatcher Band. Dit is het geweldige Blauw.

0: blijft een winnaar. Blauw, een kleur die we niet meer op Egbert Lachaert kunnen plakken. Die heeft deze week aangekondigd dat hij de politieke partij anders verlaat om onafhankelijke lid van het Vlaams parlement te worden. Lindenmerk Poel, er is geen ontkomen meer aan.
1: Oh, het rad
0: van onfortuin wacht op jou. Geef er een ruk aan.
1: Oké, doe ik.
0: Alsjeblieft. Dank u wel. Here we go. Stevig hoor. Stevig aangedraaid. Ja, ja, we zijn nog altijd aan het draaien. En we komen bij de fotogalerij. Van wat heb jij allemaal foto's of filmpjes gemaakt de voorbije week?
1: Nu ben ik benieuwd.
0: Ja, wij zijn vooral benieuwd, denk ik.
1: Oh, mijn fotogalerij geeft mij veel stress.
0: Ja, ja, ja, ja. Zo random. Wat?
1: Oh. Wel.
0: Wel.
1: Ik heb een foto genomen van de zonsopgang vanmorgen, want die was prachtig.
0: Ja, dat is waar.
1: Kijk.
0: Hey.
1: Dat is mooi, hè?
0: Schitterend.
1: Dan heb ik een foto, mijn dochter foto's laten nemen van... het menu van het ijskraam waar we gisteren stonden aan te schuiven, dat staat erop.
0: Vind ik wel niet mis.
1: Ja.
0: Maak je ook filmpjes of is het alleen foto's? Bij jou?
1: Wacht, er zit zeker... Oh my god. Dat is super cringe. Dat is een filmpje van mezelf. Dat ik 's morgen, ik heb heel veel, ben veel vroeg opgestaan vanmorgen, omdat ik vroeg op de VRT moest zijn voor de radio. Ik presenteer op Radio 1 en ik begin graag vroeg. En dan maak ik 's morgens, terwijl ik van de verre, verre parking, dat weet jij, van de VRT naar het gebouw loop, dan maak ik filmpjes voor mijn dochters.
0: En dat stuur je dan door?
1: En dat stuur ik dan door en dan wens ik hen succes met de veldlopen en zo.
0: Ah, met de veldlopen.
1: Ja?
0: Ze doen dan veldlopen.
1: Ja, en ik heb ook een foto van mijn dochter. Maar eerste grote mensentand die erdoor begint te komen. Maar het is een degoutante foto. Kijk, ze heeft eten in haar mond.
0: Ja, ja, dat is niet erg. Oh, jongens, oké. Okay. Het kleine inkijk in het leventje van Lindenmerk Poel op die manier. Ja, het rad van onfortuin is voorbij. Het is van korte duur.
1: Ben er vanaf.
0: Korte pijn. Lieve mensen, straks is er het tweede uur van de Radio 2 Weekwatcher. Dan komen nog van alles te weten. Onder andere, wat doen die gewichten hier in het leven van Lindenmerk Poel? Tot zo.
2: Zeventig jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
3: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
2: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
4: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
5: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukenstapdij.
6: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
7: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
6: Och, jongen, serieus?
8: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.

0: Er was alweer een incident met artificiële intelligentie. Een AI-programma zette beelden van gebruikers ongevraagd online. Dat was bij het bedrijf OpenAI, legt onze technologiejournalist Tim Verheijden uit.
1: OpenAI heeft AI-agents in dienst, programma's die zelf taken uitvoeren, die in principe werken in een afgeschermde onderzoeksomgeving, geen data mogen naar buiten brengen. Dat is toch gebeurd. Waarom, weet eigenlijk niemand. En zo zijn dus 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen zelf aan ChatGPT hebben gegeven. En die agents hebben die foto's op websites gezet waar je die kunt uploaden en dan een link krijgt om ze verder te delen. Wat er op die foto stond, wie erop te zien is, dat is op dit moment nog niet bekend. Het meeste zou ook verwijderd zijn.
0: Er waren eerder nogal incidenten met artificiële intelligentie. Techspecialisten en toplui van bedrijven hebben opgeroepen om daar een rem op te zetten. En dieven hebben met artificiële intelligentie de grootste bank van Italië opgelicht voor 95 miljoen euro. Ze bootsten de stem van een advocaat na en overtuigden een topman van de bank om een grote overschrijving toe te staan naar buitenlandse rekeningen. De bank kon een deel van het geld nog recupereren, maar 36 miljoen euro blijft voorlopig spoorloos. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander Van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. De overgrote meerderheid van de verdachten zijn Belgen, maar Vlaams Belang wil dat ook de herkomst van daders wordt geregistreerd, zegt Van Hoeken.
2: Eigenlijk zijn we met die nationaliteitscijfers bitter weinig. En om een probleem aan te pakken is het vooral belangrijk dat we het probleem kunnen benoemen. En dat kan eigenlijk enkel als we een duidelijk zicht hebben op welke gemeenschappen zijn er eventueel oververtegenwoordigd in die cijfers.
0: In Roeselare in West-Vlaanderen is de brand onder controle die vannacht was uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Er wordt wel nog nageblust. Het gemeentelijk rampenplan is opgeheven. Buurtbewoners houden wel nog best de ramen en deuren gesloten. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Er vielen geen gewonden. In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze wonnen de wedstrijd tegen Italië met 0-2. Luke Bacchio scoorde één van de doelpunten. De zware voorbereiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel werkt, zegt hij.
3: We hebben hard gewerkt, maar dat is zeker wat we nodig hadden. Want we hadden niet veel tijd, dus de trainer heeft snel ons laten begrijpen wat zijn ideeën zijn. Ik denk dat het nu goed gaat zijn voor mij met deze trainer die mijn kwaliteiten kent. Ik wil echt belangrijk zijn voor ons land, dus ik kijk er echt naar uit.
0: Vandaag overwegend droog met wat wolken vanuit het westen en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer, met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
4: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
5: Vrienden en vriendinnen. Wie nu pas luistert, heeft de live versie van Nobelprijs al gemist. Allee zeg. Maar er is goed nieuws. Ze komen nog twee keer live zingen bij ons. Dat ze de mooiste is, staat nog op de planning. En ik zie ook dat onze zwangere weervrouw Jacot ondertussen net binnengewandeld is. Benieuwd of zij zich straks volledig gaat laten gaan op En Dans. Want dat komt er ook nog aan. En Linde Merkpoel is er. En Jeremy Vrielink is er. Mensen, alstublieft, wat een programma.
6: Radio 2,
5: Big
6: Matches. Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Reçois

0: Bonjour, pardon, merci Céline Dion. 26 concerten geeft deze vrouw in Parijs. Ook niet te onderschatten natuurlijk, zien we daar ook. Linde, in Parijs, Céline Dion, is dat iets voor jou?
1: Nee. Durf wel alles meezingen.
0: Ja, maar je hoeft het niet per se live te zien.
1: Nee, ik hoef
0: het
1: niet per se live te zien.
0: Enfin, we hebben een gratis duo-ticket liggen. Je had het kunnen winnen, maar ja, je hebt net aangegeven dat je er eigenlijk geen interesse in
1: hebt. Geef het dan liever aan iemand die echt wil gaan.
0: Inclusief in de rit met de Eurostar mensen. Naar Parijs, alles erop en eraan. Blijven maffaginder en alles wat daar dan te doen is. Via de app van VRT Max, Radio 2 volgen. Daar stem je op je drie favoriete Céline Dion-nummers. Een onschuldige hand zijn de Anja Daams. Redelijk onschuldig.
1: Ja, redelijk.
0: Ja, daar kunnen we eigenlijk weinig over zeggen. Ja. Dus dat is
1: ken ze nu niet genoeg om echt volledig met hand in het vuur te steken. Maar
0: kijk naar Anja Daams
1: onschuldig.
0: En dat is de onschuld die daar uitschreef. Ja, dat is zo. Dus die haalt er een winnaar uit. Straks draait ze ook muziek van Céline Dion. Want het is het Céline Dion weekend bij Radio 2 vanaf 1 uur in de namiddag. Swat, deze week is de herfst officieel begonnen. Dat is wat anders. Hè. Maar voelen we dat ook aan de temperaturen? We gaan het vragen aan één vrouw die daar altijd een antwoord op heeft. Goedemorgen, Jacqueline Brokken.
2: Hallo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Jackie.
0: Jackie?
1: Ja.
0: Jackie.
2: Ja, heeft een Jackie, hè, dus dat is...
0: Schitterend.
2: Ja, die is naar mij vernoemd. Ja.
0: Ah, op die manier. Zeg, mogen wij dit weekend al overschakelen op pompoensoep of is het nog ijsjesweer?
2: Oh, het is echt nog wel ijsjesweer, het is een beetje van de twee eigenlijk. Vandaag gaan we dat al zien. Hebben we wat meer bewolking over het westen van het land. Provincies West-Oost-Vlaanderen. Misschien een stukje van Antwerpen. Ook wat licht gedruppel. Dus daar wat grijzer weer vandaag. 19 graden daar. In het centrum 21 graden. En zeker als we dan naar het zuidoosten gaan. Ik weet niet wat de mensen hier in Leuven straks van plan zijn. Neem de auto, rij richting zuiden. Want daar 25 graden vandaag. Heel veel zon ook. Of je kan ook wachten tot morgen, want dan komt die 25 graden ook bij ons in het centrum van het land en in de rest van het land. Meer zon morgen, wordt echt een topdag.
1: Leuk!
2: Om dan maandag weer richting dat wisselvallige te gaan, richting toch wat grijzer weer, af en toe periode met regen ook maandag. En ook ietsje frisser van temperaturen. Een 23 graden. Maar dan dinsdag, dat is zeker en vast nog niet de tijd voor pompoensoep, want dan krijgen we maxima tot 28 graden.
0: Jacot, hallo.
2: Ja,
0: wat gebeurt er?
1: Indian summer.
2: Ja, een klein nazomertje. Maar na die dinsdag zou het dan wel geleidelijk aan gedaan moeten zijn.
0: Ooit moet het stoppen natuurlijk.
2: Ja, op woensdag zijn er nog een beetje maxima, misschien tot 5, 26 graden. Maar er komt een regenzone aan. Dus afhankelijk van wanneer die regenzone bij jou is, het is van west naar oost, gaan die temperaturen weer dalen. En dan, vanaf donderdag zijn we aan oktober aanbeland. Dus dan gaan de temperaturen meer richting een normale 19, 18 graden. En dan, ik zou volgend weekend, zou ik die pompoenen bovenaan. Oh,
0: kom eens wat meer naar ons, zeg. Je hebt altijd goed weer mee. Merci, Jacob Brokken. Oké. Okay. We gingen maar aan het tijd komen.
3: Ruben van Gucht.
0: Ja. Loop niet te snel weg, want er is mij iets opgevallen. Iedereen heeft het gezien, maar we kunnen er niet om. We moeten het zelfs benoemen. Anders zou het belachelijk
1: zeg het maar.
0: Zijn. Voor de mensen die niet aan het kijken zijn, maar alleen aan het luisteren, die twee vrouwen hier hebben exact dezelfde trui aan. Ja, sorry, hier is kwaad opzet, wou ik zeggen. Maar
1: supergoed opzet.
2: Soms
1: goed
2: kan dat gênant zijn, maar nu was dat wel expres.
1: Ja. We hebben het gisteren ook wel zo afgesproken.
2: Ja.
0: Even gebeld.
1: We hebben elkaar gezien zelfs op de redactie. En we hebben afgesproken dat we alle twee onze trui van de cardiologische liga gingen aandoen. Het is een... Nee, ik ga het jou laten zeggen. Wat vind je van onze trui, Ruben?
0: Het is een prachtige kleur. Hij staat jullie geweldig met een heerlijk accentje op de borst vooraan. Jongens, dit is mode. Dit is schitterend.
2: Het is een soort van abstract hart dat je op de voorkant ziet. Met daarin een rits die ook echt op de plek zit. Mocht je een hartoperatie ondergaan, dan heb je daar ook je litteken, een soort van rits. Dus die zit speciaal daar. En je kan er ook iets insteken als je wilt.
0: Ik concludeer, jullie zijn allebei ambassadrices.
2: Ja.
0: Kijk eens.
1: Het is een collector's item. Ze zijn ook in beperkte oplagen verkrijgbaar. Op dit moment uitverkocht. Maar als je de socials van de cardiologische liga in de gaten houdt, dan kan je er toch nog eentje op de kop tikken. En het is de moeite, want ze zijn mee ontworpen door Olivia Bourlet. En van haar is geweten dat een vrouwtje met stijl is.
0: Dat zal wel zijn. Het is een mooie kleur, alleszins. Ik ben grote fan. Ik moet een vraag stellen. Ik wil die vraag stellen, maar dat ben gewoon geweldig geïnteresseerd. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met de baby, de buik?
1: Dubbele hartjes daar.
2: Zeer goed. Ja, ik draag twee hartjes momenteel.
1: Ja?
2: Mijn hart klopt extra hard, ook voor die baby. Het gaat zeer goed met de zwangerschap.
0: Oh.
2: Maar het is ook wel een thema nu tijdens de Week van het Hart. We hebben het over hoe hart- en vaatziekten de grootste doodsoorzaak zijn bij vrouwen. vrouwen. Ik heb daar zelf ook bij ontdekt dat er 3 fases zijn in een vrouwelijk leven die superbelangrijk zijn. Je hebt de fase dat je met anticonceptie begint, als tiener, als twintiger. Je hebt die menopauze die ook een heel belangrijk effect heeft. Maar daartussen meestal zit ook de zwangerschap. Dus ik bevind mij op dit moment in een grote risicovolle fase, wist ik niet.
0: Voor je hart?
2: Voor mijn hart, okay. Ja. Want er kunnen dingen naar boven komen die eigenlijk daarvoor een beetje onder het oppervlak bleven. Zoals zwangerschapsdiabetes, hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging. Die kunnen tijdens de zwangerschap een groot risico zijn, maar die kunnen evengoed ook na de zwangerschap nog voorbijkomende gevolgen zorgen.
1: Het zijn red flags eigenlijk.
2: Ja, hele grote red flags die tijdens een zwangerschap naar boven kunnen komen en die je ook na die zwangerschap nog steeds in de gaten moet houden.
0: Verdorie.
2: Dat zijn dingen die ik heb bijgeleerd en die ik bij deze ook wel heel veel mensen
0: gedeeld met een miljoenen publiek zelfs.
2: Ja,
0: ongelooflijk.
2: Voilà,
0: ja, het heeft een boodschap bereikt. Een voorspoedige zwangerschap gewenst.
2: Dankjewel.
0: Baby's voor in januari, denk ik.
2: Ja.
0: Gaat dat snel zijn.
2: Dan gaat het wel soepseizoen zijn, denk ik.
0: Ja, dat is absoluut zo. Veel succes. Graag tot snel. Jacob Brokken, dames en heren. Ja, daar gaat ze. Ons Jacot. En waar zij ons verlaat, komen er 2 andere kleppers in de plaats. Koen en Chris Wouters. Clouseau, dames en heren, geef die ook nog maar eens een geweldig applaus. En het volgende nummer dat ze hebben klaarstaan zou zomaar geschreven kunnen zijn voor iedere vrouw die nu aan het luisteren is. Sorry dat ik even dit van jullie gestolen heb. Dat ze de mooiste is. Graag je applaus nog eens voor Clouseau.

0: Wat denk je, Linde? Moet dat op de playlist staan in Koning Boudewijn Stadion?
1: Wel, ik denk dat ik nog nooit echt zo goed naar die tekst had geluisterd. En dat ik nu met verscherpte aandacht aan het luisteren was. En dat ik dacht, my jong, dat is weer een schoon nummer.
0: Dat is geweldig geschreven.
2: Jan Leijers.
1: Oh, goed gedaan, Jan.
2: Zijn ook, allereerste Nederlandstalige liedje. Dat
0: ook een talentje, hoor, de Jan. Ja, ja. We gaan er nog van horen.
2: Je zou het kunnen maken.
0: Ja, we gaan er nog van horen.
1: Wordt gezegd.
0: Zeg, het is misschien het moment om verzoekjes te vragen voor volgend jaar. Wat zou jij willen dat er op
1: de
0: playlist?
1: Ja, Domino blijft mijn all-time favorite.
0: Ja. Ik ga er eentje vragen dat waarschijnlijk in die playlist gaat staan. Tweesprong. Vind ik echt een, ja. Ik heb mij daar heel vaak zo op bepaalde momenten wel.
2: We hebben het deze zomer heel vaak gespeeld.
0: Toch? Ah, ja. Ik vind dat een heel, heel goed nummer.
2: Ja, en dat is een momentje in de set, toch altijd.
0: Ah ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Het was het nieuws deze week, kon er niet omheen natuurlijk. Clouseau gaat naar het Koning Boudewijn Stadion volgende zomer, 4 augustus. Stond overal, kon er niet omheen. Het was zodanig overal dat ik mij op een bepaald moment aan het afvragen was. Linde, wat moet ik aan die mannen nu nog vragen? Ja, die hebben 100.000 interviews gedaan. Gelukkig was daar collega Peter van de Veire.
1: Op hem kan je altijd rekenen.
0: Ik heb die mensen om hulp gevraagd, dit was het antwoord.
3: Clouseau komt morgen. Fantastisch natuurlijk. Allee, we zijn super dankbaar. Maar ik vraag me af, wat moet ik aan die mensen nog vragen? Ik bedoel, ik heb het gevoel dat alles gezegd is.
4: Wat ik mij altijd afvraag, hoe slagen Koen Wouters en Chris Wouters erin om hun haar nog altijd niet grijs te hebben?
1: Dat is waar.
0: Enfin, bij de Chris is dat anders. Maar ja, dan gaat de vraag naar Koen.
2: Natuurlijk. Geen flauw idee.
0: Natuurlijk.
2: Ja, blijkbaar is dat een van de meest gestelde vragen aan de mensen die de make-up en de styling en zo doen. Zeg die Koen, die zal zijn haar wel verven, zeker?
0: Ah ja.
2: Ik denk het ook. Ja. Niet dus, maar er zijn wel, Linde kan misschien zoeken, maar er zijn dus wel grijze haartjes te bespeuren. Aan mijn bakkenbaartjes.
1: Heel goed moeten zoeken. Ja. Maar ik zie alleszins geen uitgroei, kan ik bevestigen. En ik zie ook nog geen zo... Kaal in de kruin kan ik ook niet zeggen. Niet.
2: Toch een beetje. Ik kan u zeggen... Ik
1: het wordt een beetje dunner.
2: Zeker. Ik zat op een bepaald moment op de linkerstoel van de Voice. En dat is de plaats waar de kraan zo over de studio gaat. En dan heb je vaak topshots. En dan zag ik mezelf zo hier wat kalend worden.
1: Ah, ja, ambetant wel.
2: Dus ik dacht, ik laat het groeien.
0: Ja, dat is duidelijk.
2: Ik doe er alleen maar haar over. Zo.
0: Zeg, en gaan we terug naar eind jaren 80, begin jaren 90? Of gaat het zover niet... komen met dat haar?
5: Bij mij in elk geval niet.
0: Ja, dat is duidelijk. Er is geen plan.
2: Maar voor Clouseau vind ik, op het podium vind ik dat heel leuk. Dan kan dus een beetje mee zwaaien. En maar voor tv vinden ze dat minder plezant.
0: Ah, ja, okay, maar je hebt nog een jaar om te beslissen. Dus
1: en Chris doet dat met zijn baard, hè? Zoals zwaaien.
2: Ja.
5: Ja, daar begint links en rechts een klein grijs haartje.
0: Ja, ja, maar het is bijna niet merkbaar.
5: Dat is ook niet erg, Ruben.
0: Nee, zeker niet. Zeg, we moeten nog even iets factchecken. Ook belangrijk, show gaat dus door op 4 augustus. Hè. Maar volgens mijn bronnen is de 60ste verjaardag van Koen Wouters op 17 september.
2: Dat is correct, uw bronnen zijn correct.
0: Ja, maar ja.
2: Dat was de bedoeling ook om het op 17 september... Dat is een vrijdag. En ik dacht, oh ja, op mijn verjaardag 60.000 man, happy birthday. En toen bleek dat het stadion dan dus wordt gerenoveerd... En de beste datum die we dan naar voren toe konden krijgen, was 4 augustus. En ik had wel, het is wel omdat Chris zijn 60ste gevierd heeft in het Sportpaleis, met 18.000 mensen die voor hem gezongen hebben, dat ik dacht...
1: Dat wil ik toppen.
2: Waarom kan ik dat niet toppen?
0: Je gaat dat toppen ook.
2: Maar ja, er zal geen happy birthday gezongen worden.
0: Nee, wat er misschien gaat gezongen worden, alhoewel nee, we gaan het nu gewoon zingen. De primeur van de week, want we hebben nog een klein primeur van de week. Kom aan, let's go jongens.
6: Van de week.
0: Ja, die bestaat nog altijd. Af en toe halen we die eens van onder het stof. Ja, ik heb deze week al die video's van Ik ga gezien.
2: Ja.
0: Maar het heeft daar een beetje mee te maken.
2: Ja, want dat waren natuurlijk allemaal vrienden, collega's, bekende mensen die veel bereik hebben. En we wilden natuurlijk heel graag het nieuws zo breed mogelijk verspreiden. Maar nu is het aan de fans, dachten wij. Want zij zijn per slot van rekening degene die hopelijk massaal gaan komen. Dus... willen we ook vragen aan fans, niet-fans ook, iedereen die zich geroepen voelt, om met de hashtag Ik Ga een leuke foto of een videootje te maken waarin ze bekendmaken dat ze komen. Ludiek, sympathiek, iets geks, iets origineels. En we gaan dan een paar tientallen daarvan belonen met een exclusieve t-shirt van Ik Ga.
0: En dit is de jury?
2: Ja, wij zijn de jury. Ah, ja, zijn de onschuldige jury staat voor u.
0: Prachtig.
1: Ja. Ik vind Anja Daams toch onschuldiger.
2: verzet. Anja Daams al doet al iets.
0: Dat is dan wel echt de top als het over onschuldige jury's gaat. Maar ja, jullie zijn zeker
2: maar
0: een goed alternatief.
2: Voilà, zoveel mogelijk video's waarin ze zeggen... Kijk, ik ga en misschien wel waarom. En
0: gaat het over originaliteit? Of gaat het over het verhaal? Of...
5: Het kan ook gewoon iets heel moois en hartverwarmend zijn. Ja. Het kan ook gewoon een fotootje zijn.
0: Ja, ja.
5: Het hoeft geen video te zijn. Okay. Het gewoon de intentie dat je wil gaan... Ja, dat's,
0: hoe sturen ze het in? Niet onbelangrijk als ze
1: met
0: willen
1: meedoen. Met de hashtag, Ruben. De hashtag, ik ga. Ja, misschien kunnen ze jullie ook taggen. Dat is gemakkelijk.
0: Ja. We gaan je aanwerven als social media manager.
1: Ja.
0: U bent bij deze aangenomen.
2: Voilà. Dankjewel.
0: Fantastisch. Mensen, het komt helemaal in orde. 4 augustus wordt er eentje voor de geschiedenisboeken. Clouseau, die als eerste Belgische band, laat ons dat toch vooral niet vergeten, in het Koning Boudewijn Stadion.
5: Eigenlijk was dat de primeur van de week, hè?
0: Zeker, tuurlijk. Hij hoort je graag, hè? Kom aan, Pieter. Klein beetje Jos Bosmans, mag altijd. Enfin, u moet erbij zijn. Tickets zijn te koop vanaf woensdag 30 september.
7: Radio 2 Week Watchers. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
8: Oh, zalig, hè?
9: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
8: Oh, oei, met een enkel.
9: Schat, ça va?
8: Nee.
9: Wat kunt er nog op staan?
8: Zo'n beetje.
9: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
8: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
9: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
12: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Love me just a little bit more, please.
1: Oké, okay, dan Ruben.
0: Voilà,
1: Dolly Dots. Nog a little bit more.
0: Jazeker. Straks brengen Koen en Chris nog één nummer voor ons. Gaan we nog eens even alles geven. Net voor 10 uur zal het zijn.
1: Ah ja, het was en dans.
0: Ja, geweldig.
1: Leuk.
0: Hè? Linde Merkpoel, hoe goed heb jij het nieuws gevolgd deze week?
1: Oh, ik ben soms echt wel echt een niet zo'n goede nieuwsvolger.
0: Dat is jammer, want we gingen het net testen.
1: Oh nee.
0: Er is alweer een nieuw format in deze show geschreven dit seizoen, de 90 seconden quiz.
1: Ja.
0: Ja, 90 seconden tijd, daarin willen we dus te weten komen hoe goed jij de week hebt gewatcht. En deze keer nemen we de quiz zeer serieus. Aan het eind van het seizoen zal er een trofee te winnen zijn. Er zijn uiteraard al een paar mensen die jou zijn voorgegaan. Ik geef even de tussenstand mee. Je kijkt nu al met bange ogen naar mij.
1: Ja, ik ga die niet winnen.
0: Ja, ik kan niet alles winnen in het leven ook niet. Hè.
1: Ik ga die verre van winnen.
0: Maureen van Herbergen staat op kop.
1: Ja.
0: Samen met James Cook.
1: Tof.
0: 180 punten.
1: Goed.
0: Voilà, ik geef al mee. Nog snel even de regels. 10 punten per vraag. 1 bonusvraag voor 30 punten onderweg. En ik geef meer keuze, maar als je het eerder al weet, mag je het natuurlijk al zeggen, want het gaat natuurlijk op tijd.
1: Wacht, 1 bonusvraag. Hoe zit dat dan?
0: Dat komt gewoon en cours de route.
1: Ah ja,
0: en dan is dat even voor 30 goed. Punten. Ben je er klaar voor?
1: Nee.
0: Nooit, nooit, nee, nooit, nooit. 90 seconden, het is zo voorbij. Here we go. Oh, here we go. Deze week, lieve vrienden, lieve Linde, startte in Hasselt een grootschalig drugproces dat eerder deze maand nog vertraging opliep. Waarom? A. De rechter werd ziek. B. Iemand had de verkeerde datum genoteerd. C. De opnames van de telefoontaps waren vervangen door tekenfilmpjes.
1: Oh, ik hoop C.
0: Ja, het was ook C. Dus 10 punten. Wat was er deze week aan de hand in Gent? A. Het water in de stad zag plots groen door een explosie van eendenkroos. B. Uit officieel onderzoek bleek er meer West- dan Oost-Vlaams te worden gesproken in Gent. C. Dua Lipa was undercover in de stad.
1: B.
0: Nee, het was A. Dat is niet erg. Dus van dat explosie van het ene kroos. Vraag 3, bonusvraag voor 30 punten. 1 persoon mocht Dolly Parton op haar sterfbed zien. Wie? Haar visagiste? B. Haar personal assistant? C. Haar beste vriendin?
1: Haar visagiste.
0: Haar visagiste is juist 30 punten erbij. Vraag 4, het nieuwe Guinness Book of Records ligt vanaf deze week in de winkel. Een Limburgse bakker bakte met 1057 kilo de grootste taart ter wereld. Was dat A, een smurfenvlaai? B, een abrikozenvlaai? C, een kersenvlaai?
1: Smurfenvlaai?
0: Nee, het was een abrikozenvlaai. Dat is niet erg. Vraag 5, in een gestolen wagen in Schaarbeek vond de politie deze week A, 500 zakjes cocaïne, B, 75 katten, C, een gestolen Franse bulldog. Ja, stee. Ja, hij was gestolen uit een woning in Halle. Vraag 6. Vanaf vandaag verkoopt supermarktketen Aldi een product voor het goede doel. Wat was dat? A. Een cd met nooit eerder uitgebrachte nummers van Clouseau. B. Een reproductie van een kunstwerk van Delphine Boel. C. Diepvriespizza's gemaakt door Jeroen Meus.
1: Nee, B.
0: B, dat is helemaal juist. Weet niet meer. Vraag 7. Meer dan... Zijn we er ook? Ja, meer dan 5 kilo Belgische appels dreigen verloren te gaan. Ik ga ze nog stellen, sorry, maar het was mijn fout. Omdat de supermarkten ze niet willen. Waarom? A. Ze zijn niet groot genoeg. B. Ze zijn te klein. Of C. Er was hagelschade.
1: Hagelschade.
0: Hagelschade is juist. Er is een interessante tafel, heb ik die. Er is een goede connectie met de verste tafel.
1: Ik heb goede connecties met diverse tafels hier.
0: Ja, ja. Het was wel juist. 10 punten. En ik ga even... 70 punten is voorlopig de balans. En nu zal je denken, oh my god, en die andere had 180.
1: My.
0: Kan dat? Ik heb goed nieuws. Je kan zo meteen verdubbelen, als je wil.
1: Oh.
0: Je kan ook halveren.
1: Oei.
0: Ja. Je hebt helaas geen keuze.
1: Een wereld van emoties.
0: Ja, ja, het is ofwel dolle vreugde ofwel diepe tristesse. Het is een van de twee.
1: Okay.
0: Er is nog één vraag. De verdubbelaar of de halveerder, zoals wij het wel eens zeggen. Je kan dus kiezen om de ultieme vraag ook niet te beantwoorden. Dan hou je de 70 punten vast.
1: Ja, we gaan ervoor.
0: We gaan ervoor.
1: Toch?
0: We moeten ervoor gaan. Ik stel de vraag. De ultieme vraag. Wat raakt uit onderzoek 20% van de mannen nooit aan? A. Hun partner. B. Het wasmachine. C. De volle pamper van hun kind.
1: C.
0: Je bent helaas de eerste winstpunten gehalveerd.
1: Oh nee, het was een wasmachine. Hè?
0: Het was een wasmachine.
1: Oh.
0: Het was een wasmachine.
1: Ik dacht, ik ben toch hoopvol dat we al iets geëmancipeerder bezig zijn. Dan Nee.
0: Dus voorlopig is de ranking 1 Marien van Herbergen, 2 James Cook, 3 Tom Bonen, 4 Linde Merkel.
1: Ja, kijk, niks aan te
0: doen. Ja, is niks aan te doen. Hé, kop op.
1: Hé, als je niet speelt, dan kan je niet winnen. Jammer genoeg wel verliezen.
0: Oh. En ongeluk in het spel is geluk in de liefde. Oh. Enzovoort enzovoort. We zijn er al over.
1: Kijk.
0: Zo snel gaat dat.
1: Raak jij de volle pamper van je kind aan?
0: Nog niet zo vaak, maar ik ik heb het wel gedaan,
1: doen,
0: maar niet zo vaak.
1: Doen,
0: ja,
1: hè?
0: Zo
1: en vaak. De wasmachine?
0: Ja, heel vaak.
1: Ja, ja. Ook heel veel korte enkelsokjes die je moet wassen natuurlijk. Op een
0: nee, dit zijn lange. Ik plooi
1: van
0: die om.
1: Die strakke witte broek.
0: Ja, maar ik plooi die om. Doe jij dat niet? Ik heb geen korte enkelsokjes.
1: Nee, ik ga je nu even iets vertellen, want ik zag het daarnet van die sokjes, die malle sokjes van jou. Mm-hmm. Het is ondertussen wel echt oké voor een man om gewoon normale sokken te dragen.
0: Nee,
1: die enkelsokjes, dat hoeft echt
0: niet. Nee. Maar dat is het ding. Dat is het ding. Ik ben ook persoonlijk, ik trek maar geen lap van aan.
1: Kijk,
0: wat mensen
1: en
0: erover vinden.
1: Dat siert je dan ook weer.
0: Geen zak. Nee. Vrienden en vriendinnen, we gaan naar een volgend nummer luisteren, want daar staat alweer een volgende klant klaar. Applaus voor de Weekwatchers Band en Jeremy Vrieling met Grenade. Dat is een

0: Jeremy Vrieling, potverdorie, geen gemakkelijk nummer om te zingen, maar heeft het wel helemaal tot een goed einde gebracht. Maar dat had dus iets met de actualiteit te maken, Linde. Heb je een idee wat de grenade van Bruno Mars met de actualiteit te maken heeft?
1: Gaat het over Borgerhout?
0: Ja, dat is een goede gok, maar voor één keer toch niet. Mm-hmm. Wat heeft het wel mee te maken?
2: We zijn in Riemst. Daar hebben parkwachters van het recyclagepark een handgranaat gevonden bij het tuinafval of het gevaarlijk afval ergens in hun park. Dus
1: echt
2: vandaar,
1: verkeerd gesorteerd eigenlijk.
0: Klein fedivertje. Ja. En dus zingen wij gewoon Grenade van Bruno Mars. Gaan we hem een geweldig applaus geven. Jeremy Vrieling.
1: Goed gedaan, Jeremy.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Voor wie nu pas inschakelt, grote schande natuurlijk. Maar allee, kom, voor één keer zien we het door de vingers.
1: Het is zaterdag, Ruben. Laat de mensen
0: zeker,
1: eens uitslapen.
0: Zeker, zeker. Ja, live vanuit de Abdij van Vlierbeek. Daar zitten we met de geweldige Linde Merkpoel. We zitten hier dankzij de mensen van de Belgische Cardiologische Liga. Want het is de Week van het Hart. Vooral het Vrouwenhart staat centraal. Linde Merkpoel is ambassadrice van die Week van het Hart. Maar ze is niet alleen een goede ambassadrice. Ze is ook een goede weekwatcher. Enfin, buiten sommige nieuwstopics, maar gewoon
1: paar zwarte gaten.
0: Als gezelschap bedoel ik dan. Hè? Want je hebt ook 3 voorwerpen meegebracht. We hebben het over de fantastische gordijnroede. Ik wil het toch nog eens gezegd hebben. Toegangspasjes en dan nu het pronkstuk van de collectie. We hebben het nog niet over gehad. Dit zijn fitnesstoestellen.
1: Ja, ik heb 2 halters meegenomen en halters. Een foam roller. Mm. Het ding is... Ja, mijn man heeft ons weer ingeschreven voor een Hyrox.
0: Zijt voorzichtig, hè.
1: Ja.
0: Zijt voorzichtig.
1: Maar ik heb er al één gedaan.
0: Toe je broek voor dat je het weet.
1: Ja.
0: Kan je het misschien even omschrijven? Want Hyrox, dus, iedereen gaat dat kennen.
1: Een Hyrox is, ik ging zeggen de nieuwe trend, maar ondertussen de sporttrend van het jaar, mag ik het gerust wel noemen. Het is het zijn wedstrijden die georganiseerd worden waarbij krachtoefeningen gecombineerd worden met lopen. Altijd volgens dezelfde formule. Dat is altijd dezelfde oefeningen. Dat is dan...
0: Je bent op de hoogte, dat is duidelijk.
1: Nee, ik ben wel op de hoogte. Zo zakken in uw nek en dan lunges doen. En dan van die zware wallballs. En dan 1 kilometer lopen tussen al die oefeningen. En dan met hele zware gewichten
0: gaan. En dat is voor plezier, joh.
1: Maarten van Grambieren zou zo trots zijn dat ik dit nu ook nog eens op de radio ga zeggen. Maar hij heeft het mij altijd heel duidelijk gezegd. En dat is zo. Op een bepaalde leeftijd wordt kracht belangrijker dan conditie. En dat is zo.
0: Ben jij al op die leeftijd? Zit je aan dat punt?
1: Het is gewoon voor iedereen tout court wel belangrijk. Ik heb vroeger heel veel gelopen, altijd al. Ik loop heel graag. Maar ik merk wel nu, als ik dat wil blijven doen, dat die krachtoefeningen, dat wel echt extreem belangrijk is. Want anders...
0: Eigenlijk moet je man dankbaar zijn.
1: Ja, zeker. Zeker,
0: zeker. Ik ben hem uitgestreken gezien.
1: Ik ben hem dankbaar. Ik zie nu gewoon een beetje op. Kom van ver. Het was een drukke zomer. Ik heb niet echt superveel gesport. Dus ik moet het nu wel echt terug opbouwen. Maar ik zei daarnet, ik heb deze week 2 uur gesport. Dus ik heb 1 uur krachttraining gedaan en 1 uur gelopen. Jij weet ook, voor een Hyrox is dat voorlopig nog te weinig.
0: Dat is zo.
1: Maar we zijn in opbouw. Het is pas in december in Gent.
0: Dan is de bevalling in december.
1: En dan gaat het gebeuren. Dus,
0: en je gaat voor een podiumplaats.
1: Niet zot. Nee, maar ik moet wel zeggen, mijn eerste tijd was niet slecht, hoor. Wij doen dan zo een mixed double. Dus dan is een man en een vrouw samen. En wij hadden, en ik had daar niet zoveel voor getraind, 1:20 of zo.
0: Dus, ik heb daar kan ik nu moeilijk inschatten wat dat is. Dat is goed.
1: Vertrouw mij.
0: Dat is ongelooflijk. Goed. We zijn heel benieuwd wat dat gaat geven
1: goed.
0: In december.
3: Radio 2 Weekwatchers.
4: Ruben van Gucht. Radio 2.
0: Lieve Linde, er zijn heel veel geruchten over mensen met rode haren. Dat...
1: Die kunnen kussen, dat is niet mis.
0: Schijnt, ja, en dat soort dingen meer. Maar er zijn mogelijk nog meer geruchten over Van Gucht. Nieuwe rubriek ook, het gerucht van Van Gucht.
1: Goed.
0: Ja, er wordt veel gezegd over mij natuurlijk. Mm-hmm. En ik dacht, we moeten af en toe toch kunnen bevestigen of ontkennen wat er allemaal verteld wordt. Factchecken, heel belangrijk. Dus mensen mogen een gokje wagen of mogen een inzending doen via VRT Max. Dus ze hebben een berichtje binnengehad van Sabine van Gestel uit Ypres. Schreef, ja, dag Ruben, ik heb onlangs gehoord dat je samen met een dame op restaurant zat en dat daar plots een boze man een glas wijn in jouw gezicht zou hebben gegooid. Is dat waar? Dat is een gerucht. Denk jij, Linde, zou dat waar kunnen zijn?
1: Drama.
0: Hoop je dat het waar is misschien?
1: Maar ik wou zeggen, dat had ik wel graag zien gebeuren, maar ik denk eigenlijk niet dat
0: het
1: waar,
0: waar is. Laat gerust weten wat u denkt, mensen. Of als er nog andere zaken zijn die u ter oren zijn gekomen. Kijk, het gerucht van Van Gucht. We bevestigen of ontkrachten het via de app van VRT Max. En zo meteen ontdekt u de waarheid.
1: Spannend.
4: Jan Smit, 30 jaar in Vlaanderen.
3: Zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselaar.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
3: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
4: Radio 2 nodigt je uit op Het Vergeten Eiland.
5: Ik ben Jo.
6: Ik ben Raisa.
4: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
7: Waar zijn wij?
8: Welkom op Vergeten Eiland.
4: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
8: Oh nee.
4: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
6: Ik zal u nooit vergeten.
4: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
9: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: Radio 2 Weekwatchers.

0: Ja, ja hoor, de Spice Girls bij de Radio 2 Week Watchers. En spicy zijn ook de geruchten die dus over mij eronder doen. Elke week doe ik daarom een fact-check. Dus er was Sabine uit Ieper die had horen waaien dat ik ooit een glas wijn over mijn hoofd gekieperd zou hebben gekregen bij dineren. Ja, het is deels waar, deels niet waar.
1: Het was een half glas.
0: Nee. Het is ook niet recent gebeurd, het is al langer geleden. Maar het was wel een man die binnenkwam die een fles water over mijn hoofd. Over mijn hoofd, over mijn... Zo, over mij,
1: en hoe kwam dat?
0: In de progressieve stad Gent.
1: Wat had jij die man misdaan?
0: Ik had met iemand afgesproken en ik dacht dat die persoon die had mij
1: single
0: laten...
1: Was.
0: Ja, die had mij laten weten dat ze single was.
1: Oh,
0: en die was niet
1: en dat
0: single.
1: Was die persoon met wie jij aan tafel zat?
0: Ja,
1: oh.
0: Ja dat was even verschieten. Oh. Ja, en dan ineens van, wie is deze persoon?
1: Amai.
0: Ah ja, ik moet u iets vertellen. Wow, oké. Okay. Dan ja.
1: Maar een goed verhaal. Dan heb jij wel nog chance.
0: En dat is ongeveer een jaar geleden. En ik heb gisteren een berichtje gekregen van die gasten. Want ja, ik bleef daar een beetje verweest achter. Ja, wat wil je? En er waren drie gasten uit de buurt van Ronsen die ook aan de tafel waren. En die hadden dat gezien. Die is van, wow, ongelooflijk. Ja, we hadden die gast al een tijdje zien ijsberen hier voor de ruit van het restaurant.
1: Wat wil je? Ja. Zijn lief zat met, ja,
0: maar
1: ja, met Ruben
0: kon,
1: van Gucht op
0: ja,
1: restaurant.
0: Hoe kon ik dat nu weten? Ja, ik kon het niet weten, ze hadden het niet gezegd. Enfin, in alle geval, ze riepen mij bij hun en heb ik met die mannen gezellig geneerd. Heb er nog heel gezellig om gelachen. Nou, nadien had ik...
1: Koen, deze man is toch onverbeterlijk eigenlijk?
2: Zoals je zegt, chance dat maar een glasje water was.
0: Ja,
2: was
0: ja.
2: Mijn lief geweest, vriend. Je ging je nu al zo presenteren.
0: Enfin, we hebben het overleefd en we kunnen het navertellen. En, ja, dus is dat dan waar of is dat dan niet waar?
1: Ja, ik vind dat wel redelijk
0: waar
1: eigenlijk.
0: Sabine.
1: Dat is geen wijn. Dat zijn andere wijn. Vlekken natuurlijk.
2: Nou, we keuren het goed.
0: We keuren het goed, Sabine, we keuren het goed. Lieve mensen, de voorpagina vandaag allemaal kan alweer gedrukt worden.
1: Maar het straffen is dat jij dan zelfs na zoiets nog altijd je eigen wasmachine niet aanraakt. Dat iemand anders dan nog altijd
0: Nee, dat is niet waar. Hè. Het ging over de pamper. De wasmachine raak ik altijd aan.
1: Ah ja.
0: Nee,
1: ja,
0: oh.
1: Juist, zwaar.
0: Kuisen,
1: ja, oh,
0: wassen.
1: Ah ja, ja, juist, dat is jouw ding.
0: Nee, dat is echt mijn ding.
1: Ja.
0: Oh, hey.
1: Ik was dat vergeten.
0: Vertellen over
1: dat
0: hij
1: al eens graag een dweilke sloeg.
0: Dat
1: dus
0: zal wel zijn. Dat de heren van Clouseau ontzettend veel zin hebben in hun concert in het Koning Boudewijnstadion op 4 augustus. Dat is geen gerucht, dat is gewoon keiharde waarheid. Volgende woensdag start de ticketverkoop. Wat zijn de beste plaatsen, jongens? Of zijn alle plaatsen gewoon ja, goed?
3: Allemaal goed.
0: Het is allemaal
3: staan
0: goed.
3: In het midden. Het is allemaal goed.
0: Oké, okay, de tickets vanaf volgende week woensdag 10 uur te koop. Alle info via de website van Clouseau of ticketmaster.be. Hier nog een laatste keer. Mensen, het dak mag er af. En het zal er ook afgaan met het geweldige en dans van Clouseau.

0: Lang leven Koen en Chris Wouters en Dans van Clouseau. En jij zei dan net tegen mij, als ze zo kort bij jou staan, besef je pas hoe groot de levende legendes
1: ja,
0: zijn.
1: Ja, het is ook heel plezierig om jou echt zo blij als een kind echt heel luid te horen meezingen.
0: Ik vind dat ook toffe muziek. Kan dat niet aan doen. Ik vind dat gewoon tof.
1: Dat is goed.
0: Koning Boudewijn Stadion, 4 augustus. Dan is het te doen. Mochten jullie daar op een of andere manier niet aangeraken of niet weten waar je moet zijn, op de website van Clouseau, ticketmaster.be was het. Daar kan je het allemaal vinden. Heren, dankjewel. Altijd een enorme eer dat jullie naar de Weekwatches komen. En dan gaan we nu zeggen, kom erbij. En Zwans, Roel Steeno, dames en heren. De watcher van de Weekwatchers. Die deze ochtend alles met argus ogen heeft gevolgd.
2: Ja, ik heb een beetje proberen te volgen. Ik wil nog een groot applaus voor de mannen van Clouseau.
0: Ja, ja. En toch ook een extra applausje voor de Weekwatchers met in het bijzonder Jan de Kombele. De gitaarsolo was van Jan.
2: Ja. Een groot applaus. Ik heb jullie geobserveerd. Het leukste is, mensen, ik ben publieksopwarmer, dus ik moet altijd heel goed observeren. Jullie kijken altijd naar wat er hier gebeurt. Maar het leukste gebeurt op het moment dat je niet kijkt. Ruben is bijvoorbeeld tegen dit stokje gebotst tijdens het dansen.
0: Hilarisch dat vind
2: ik dat. Dus ik ben een dakwerker dankbaar. Ik wil mij ook excuseren. Ik ben vandaag niet zo goed in vorm. Ik heb gisteren nogal een zware avond gehad. Ja, ik heb naar Happy Hour gekeken. Moppig ben ik ervan. En voor de rest, het was een... Linda was top. Maak ik een groot applaus voor Linda. En al die clichés die er bestaan over rosse mensen, het zijn uiteindelijk maar complimenten. We kennen ze allemaal. Hoe roestiger het tak.
1: Hoe natter de kelder.
2: Hoe natter de kelder. Ja. Rosbloed.
1: Poept goed.
2: Ruben, moest jij een rosse gast zijn, jij zou nog wel kunnen knallen.
0: Ja, ja. Helaas, helaas.
1: Maar dat wordt gezegd helaas. Over rosse vrouwen, hè?
2: Ah, oké. Okay. Mijn excuses. Ja. Ja. Over rosse mannen, micropenissen. Maar we gaan erover zwijgen.
0: Ja, het is dat.
2: Voor de rest, Clouseau, top. Ze hebben mijn lievelingsnummer niet gespeeld. Brandweer.
1: Oh,
0: je kan niet alles hebben in het leven.
2: Ik wil graag even door de tekst gaan. Hey. Dag, mijn lieve kleine meid.
0: Ja.
2: Weet je nog wie ik ben?
0: Mm-hmm.
2: Wel, ja, het is al een hele tijd. Vreemd dat jij me nu nog kent.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben de vrouw die jou bent gaan haten. Je bent de man die jou bent gaan haten voor een ander avontuur. Je hebt verlaten.
0: Wat is het, jongen?
2: Over wie gaat het? Die kende Ruben niet... van Gucht al voordat hij geboren was.
0: Ik was nog niet geboren.
2: En nog een heel leuk weetje. Linden heeft iets aangekaart dat gênant is. Mannen, raak het wasmachine aan en ververs de pamper van uw klein. Het leuke was, moeder en kind waren in de ruimte. Voor de vraag af was, stond Charlotte al te knikken. Nee, nee, nee, hij helpt niet.
0: Ik heb ook de waarheid gesproken. Ja, pamper niet, wasmachine wel. Ja. Of van pamper bijna niet.
2: En waarom de pamper niet, Ruben?
0: Of, ja, waarom niet? Ja, ik heb er eigenlijk geen idee waarom niet. Ja,
2: dus... Ik doe het op...
3: Ik heb het niet gehoord.
0: Het is blijkbaar iets heel grappig.
2: Het is blijkbaar iets heel grappig. Ja,
0: er zijn mensen die grappig zijn, Roel.
2: Rustig, hè, vriend.

0: Er zijn ook mensen die met pampers werken. Hè? Ik werk met Erik van Looy. Ik heb er veel moeten verversen.
1: Schitterend.
0: En trouwens, de mensen van VTM, ik heb dat deze week aangekaart op Instagram, die hebben mij gewoon nageaapt. Die hebben Ruben van Gucht uit de verraders geschot.
2: Ja.
0: Ik, dames en heren, heb Ruben van Gucht uit de slimste mens geschot.
1: Jij was de trendsetter.
0: Jij was de trendsetter.
2: Ja. Ja, we moeten het zeggen like dat is. Jij was de trendsetter. Okay. Maar het is een mooie, vruchtbare ochtend geweest. Enfin,
0: het is een hele leuke... Het is altijd fijn om hier te komen. Radio 2, de grootste familie. Jammer genoeg ben ik niet geadopteerd, want iedereen mocht hier op de groepsfoto, behalve ik. Maar voor de rest... was
3: het zielig.
0: Ja, het was een beetje triestig. Hè. Zo die lelijke rossen gaan we er gewoon aflaten.
2: Goed dat je dat nog eens zegt, want lelijke rossen, dat is de titel van jouw show.
0: Lelijke rossen is de titel van mijn show, dus iedereen van harte welkom.
2: Dat zal wel.
0: Niemand gaat komen, dat is duidelijk.
2: Ja.
0: Maar
2: bon,
0: ze zijn bijna uitverkocht, hè?
2: Hey, fantastisch,
0: toch, man. Ja, ik heb nog twee die moeten uitverkocht geraken.
2: Start in januari, tickets te vinden via captaincomedy.be.
0: Klopt helemaal.
2: Just
0: klopt
2: of just. Helemaal juist. Hoogte. Dankjewel voor het bezoek.
0: Zeg, en doe ons een plezier. Bots is wat harder tegen dat stokje. Met een beetje geluk zijn we binnenkort van die Ruben van Gucht.
3: Hard.
2: Zouden jullie dat willen?
0: Voilà, ik moest normaal op een begrafenis zijn. Het was de begrafenis van mijn moeder en ik ben hier voor jullie.
2: Ja, dat is oké. Dan is het goed gekeurd. Dankjewel, Roel Steeno.
1: Linde Merkel, we gaan stillen naar het einde van de show. Het is bijna 10 uur, ja, 5 voor 10. Dus
3: ja, en ik heb nog een cadeautje voor
1: een
3: jou.
1: Een cadeautje? Is het voor mij of is het...
3: Nee, het is, ja, het is voor de baby natuurlijk. Ah. Het is voor Florence. Ik had jullie kaartje gekregen, maar ik had nog niet gestort op de pamperrekening.
1: Dat hoeft ook helemaal niet.
3: Nee, dat weet ik dat pampers voor u niet moeten.
1: Nee, voilà.
3: Maar ik heb een voorleesboek meegebracht voor jou.
1: Het komt heet... goed, kleine krap.
3: Ja, het is een van de favorieten van mijn kinderen. Het is ook... een boek dat zij zelf hebben gekregen, maar dat ik nu doorgeef.
1: Oh,
3: ja,
1: een doorgeefboek.
3: Ik geloof in tweedehands. Maar
1: is
3: het
1: duidelijk.
3: Is een heel lief, schattig boekje. En ik zou jou willen aanraden, Ruben. Ik weet, jij was al vader, maar nu misschien toch een beetje op een andere manier.
1: Iets dichterbij alleszins.
3: Ja. Voilà, en geniet daarvan. En s'avonds voorlezen voor je baby, je kan daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat is echt waar. Dat is
1: kan
3: niet
1: dat nu al bij wijze van spreken?
3: Ik zou, nu
1: is nog iets
3: nu
1: vroeg.
3: Is vroeg, maar wij zijn daar op ongeveer een half jaar mee begonnen. Ah, ja. Dat is gewoon een gezellig warm momentje.
1: Okay.
3: Samen nog even lezen voor ze gaan slapen. En dit is alvast een heel goed begin
1: mooi.
3: Van haar bibliotheek.
1: Ik vind het zo lief dat je eraan gedacht
3: hebt. Het is een van de classics van mijn kinderen. Die vonden het echt super. En alles komt goed.
1: Kleine
3: is de boodschap.
1: Krab en grote krab wonen in een klein poeltje tussen de rotsen.
3: Ja.
1: Vandaag gaan ze naar de zee.
3: Kijk, hij is al begonnen.
1: Dit wordt echt geweldig.
3: Kijk.
1: Zegt de kleine krab.
3: Straks een klein luistermoment met Ruben.
1: Ze gaan tik, tik, tik over de rotsen. Plons, plons. Plons, plons. Door de poeltjes. En splash, splash, splash.
3: Splash ook.
1: Door het glibberige, slijmerige zeewier.
3: Dat
1: gezellig. Ik zie het zitten. Ik voel nu al een warm dekentje over mij heen komen.
3: Keigoed.
1: Linde Merkpoel, mag ik jou hartelijk bedanken voor de komst naar Vlierbeek?
3: Ja, met heel veel plezier.
1: U was niet alleen een geweldige week, maar u bent ook een geweldige ambassadrice voor de Week van het Hart. Zullen wij jou dan een hart onder de riem steken en een daverend applaus geven aan deze Linde Merkpoel?
3: Dank u wel.
1: En nu wij toch aan het bedanken zijn, dikke dankjewel aan Clouseau. Natuurlijk veel succes met het optreden 4 augustus. Roel Steeno, Jeremy Vrielink, Jacob Brokken. Zometeen is er de zoete inval met Luc Appermond. En volgende week zitten we opnieuw hier in Vlierbeek. Xavier Taverne komt langs, Christophe zorgt voor de muziek. Tot dan, lieve vrienden. Bye bye.

0: 2. Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukenstapdij. Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben en VRT Potwalks.
1: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
0: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
2: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
3: Nu kunnen we samen lezen.
2: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
4: Kan je nog lang lezen?
3: Denk het wel.
2: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
4: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
3: Gezellig, hè?
2: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedacht!
6: Marcel! Wat doet die windmolen in onze naaf?
7: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
6: Och, je was serieus?
8: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
9: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Verdachten van homohaat zijn vaak minderjarig. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. Vorig jaar werden 600 van die haatmisdrijven geregistreerd. Dat zoveel daders minderjarig zijn, is opvallend, zegt Van Hoeken.
1: Dat is iets dat we eigenlijk bij weinig andere misdrijfcategorieën dat we zien terugkomen. En een tweede iets dat bijzonder opvalt, is dat er duidelijk wel clusters zijn. Dus we zien bijvoorbeeld dat meer dan 1 op 6 van alle feiten in Brussel wordt geregistreerd. Kijken we dan naar Brussel zelf, dan zien we dat een kwart ongeveer in Molenbeek zit bijvoorbeeld. En op de tweede plaats komt dan Antwerpen en op de derde plaats Gent.
0: Er is alweer een incident gebeurd met artificiële intelligentie. Een AI-programma van het bedrijf OpenAI heeft beelden van gebruikers ongevraagd online gezet. Intussen zijn de meeste wel weer offline gehaald. Onze technologiejournalist Tim Verheijden legt uit wat je kan doen om je tegen zoiets te beschermen.
2: Dus er zijn 53 foto's van gebruikers online terechtgekomen. Het ging om foto's die mensen aan ChatGPT hebben gegeven van accounts met toestemming voor het trainen van data. Maar je moet weten, bij de meeste chatbots staat die toestemming voor training standaard aan, tenzij je die zelf uitzet, dus dat kan misschien geen kwaad.
0: Tech-specialisten en toplui van bedrijven hebben onlangs ook opgeroepen om een rem te zetten op de ontwikkeling van AI. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om en bijna 6000 anderen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen. De zoekactie naar de vermisten en de hulpverlening ligt op dit ogenblik stil, omdat het erg hard regent in Nepal. Dat vertelt correspondent Davy Boerema vanuit het rampgebied.
3: Dit zijn berghellingen en rivieroevers die dus door die vloed al volledig verzadigd zijn geraakt. Dus de angst is dat met meer regen ze nog verder verzadigd raken en opnieuw aardverschuivingen ontstaan, overstromingen ontstaan. In verschillende gebieden is reizen nu helemaal verboden. Andere wegen zijn afgesloten en daardoor is de hulpverlening compleet stil komen te liggen.
0: In het voetbal hebben de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in de Nations League gewonnen met 0-2 tegen Italië. Doelman Senna Lammes is blij met het resultaat en met de coaching van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
4: Het heeft heel veel deugd, zowel voor mij individueel als ook voor de ploeg, denk ik. Ik denk dat heel het land wel zag dat er vandaag een ploeg stond die kwaliteit brengt. En ik ken Mark natuurlijk ook een beetje van bij Antwerpen. En dat is ook natuurlijk een van zijn sterktes, is in communicatief heel duidelijk zijn. En dat was vandaag, zag je dat ook wel, dat er een ploeg stond die wist wat ze moest doen.
0: Vandaag overwegend droog met wat wolken en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
5: Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Wezenbeek tot Tervuren. Daar wordt gewerkt. Op de buitenring door die werkzaamheden ook 15 minuten extra van Leonard tot Tervuren. Op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen.
6: Europabank. De bank die durft.

0: De Zoete Inval.
1: Het legendarische spelprogramma van Radio 2.
0: Luc Appermond.
2: Welkom, welkom, welkom. De Zoete Inval is vandaag te gast in cultuurcentrum Het Perron in Ieper. En ik ben dan ook Ieper-enthousiast om je aan mijn panelleden voor te stellen. Jelle de Beulen, Annelien Korevits en Jan Verheijen. Welkom. De herfst is bezig. Jelle, wat betekent dat voor jou?
3: De depressie die begint, hè, natuurlijk. Ik vind de lente en de zomer zodanig leuk. En dan ze dat half jaar herfst en winter. Ik moet me daar echt door worstelen. Depressie is veel gezegd, maar het scheelt wel niet veel.
2: Annelien, heb jij er ook last van?
4: Minder. Voor mij is het een aanleiding naar kerst. Ik ben een heel grote kerstfan. En het is er bijna. Voilà.
2: Ik zie Jan een duimpje omhoog doen.
5: Ja. Oh, ik ben zo van de kerst, Luc. Dat kun je je niet voorstellen. Want je moet wachten met je kerstboom te zetten tot Sinterklaas is geweest. Dat is zo, ja, bij ons was dat de regel vroeger. Maar dat trek ik niet. Ik heb ook totaal niet. Ik vind herfst en zelfs winter heel fijne seizoenen. Omdat ik zie graag films. Dat is nog altijd een heel grote hobby, passie van mij. En in de zomer, als je dan zo in de namiddag in je zaaltje gaat zitten om de film te zien, dan moet je zo daar precies schuldig om voelen. Als het zo mooi weer is buiten, dat heb je in de herfst dus niet, dan laat ze mij gerust.
2: Ik ga jullie niet met rust laten, want ik heb een heleboel vragen. Straks de eerste. Ben je...

0: Jan Verheijen, Annelien Korevits en Jelle de Beuren zijn helemaal klaar om op zoek te gaan naar de juiste antwoorden. Een vraag van Steffi de Grave uit Waasmünster. Steffi heeft een tip om tot 50% te besparen op je boodschappen. Wat moet je daarvoor doen?
1: 50% minder kopen.
0: Ja, het lijkt me evident, maar dat is niet de tip van Steffi.
2: Je voedingsgewoonten aanpassen?
0: Nee.
3: Heeft het iets te maken met kortingsbonnen of zo?
0: Nee.
1: Ah, ik weet het, je hebt zo in sommige winkels nu zo een handscannertje. Mm-hmm. En waar je de prijzen moet scannen. En je moet de helft niet scannen en stelen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Zo doe ik het altijd. Ja.
2: En het is legaal, hè, voor alle duidelijkheid, wat zij voorstelt.
0: Het is legaal.
2: Ja.
0: Ik zal jullie...
1: Ah, wacht, ik weet het. Zo een deel van uw boodschappen in een andere kar leggen en dat zij dat betalen als ze buiten komen. Zo zeg, doe ik het altijd.
0: Jij doet nogal veel.
1: Maar ja, bedoel, het leven is duur, hoor.
3: En misschien gewoon zo'n mandje nemen in plaats van een winkelkar.
2: Oh, hey, dat vind ik ook goed.
1: Dat is een goeie.
0: Het zijn allemaal tips die zeer valabel zijn, maar dat is niet wat we willen horen.
1: Wel een goeie.
0: Je moet er iets voor laten. Je moet er iets voor laten.
1: Alcohol?
0: Je bent...
1: Alcohol, dat is duur, hè?
0: Ja.
1: Als ik alcohol koop, het is altijd over de 400 euro. In totaal, hè?
0: Ik keur het helemaal niet
3: goed, vaak per week,
0: je geeft wel een richting.
2: Aha.
0: Je moet er iets voor laten en jij zei...
1: Een verslaving.
0: Het is een drugs. Je kunt het niet eten, je kunt het alleen maar
3: drinken.
2: Ah, je koopt geen vloeibare dingen meer.
0: Vooraleer dat je gaat aankopen doen... Zorg je ervoor dat je thuis of waar je ook bent iets laat.
3: Water.
1: Ja, je drinkt een fles water waardoor je minder hongergevoel hebt, waardoor je minder koopt.
0: Nee, laat iets.
2: Zodat
0: geen
2: water.
1: Frisdranken.
3: Ja.
1: Geen koffie.
0: Toch. Goed geraden door het panel. Ik reken het goed wat Annelien door... Je moet dus om 50% te besparen op je boodschappen... ervoor zorgen dat je zeker geen koffie met cafeïne drinkt.
3: Hoezo?
0: Bij een Amerikaans onderzoek kregen 100 klanten een kopje koffie met cafeïne... en 100 klanten een kopje zonder cafeïne. Wat bleek? Degenen die koffie met cafeïne hadden gedronken... gaven tot 50% meer geld uit. En meestal nog aan niet noodzakelijke producten. Drink jij cafeïnevrij?
3: Ik drink altijd deka, ja.
0: Altijd deka?
3: Altijd.
0: Dan kan ik je alvast zeggen dat je daar wat voordelen aan hebt. Beter korte termijn geheugen en een beter humeur.
3: Humeur klopt.
0: Jij drinkt veel koffie, Jelle?
1: Ja, wat was de vraag met een korte termijn geheugen? Is niet zo. Ik heb eigenlijk de ene verslaving door een andere vervangen. Ik ben ooit gestopt met roken en toen dronk ik nooit koffie en sindsdien wel.
0: Met cafeïne?
1: Met cafeïne,
0: ja. Dan moet je opletten voor slapeloosheid, voor hartkloppingen, maagklachten en onrust.
1: Het is je boodschappenlijstje van bij de dokter, Luc.
0: Jan, jij?
2: Ik drink geen koffie, ik drink thee, maar theïne blijkt toch ook niet zo heel gezond te zijn, heb ik begrepen. Ik vind trouwens, het zal allemaal wel, maar ik vind het... Ik weet niet of die 100 personen, of dat nu een voldoende breed samengesteld panel is om dit soort conclusies te kunnen trekken.
0: Of dat
2: trekken.
0: Representatief is voor de globale bevolking.
1: Zalen sceptisch, hè? Toch? Hè? Ja. Ik heb de indruk...
0: Hoe winkelen jullie het liefst, online of fysiek de winkel binnengaan? Ja, jij hebt al een kar gestolen, jij hebt al...
1: Ik winkel het liefst te stelend.
0: Ja.

0: Vandaag in het panel van De Zoete Inval Annelien Korevits, Jelle de Beulen en Jan Verheijen. Een vraag van John de Mulder uit Schoten. De Britse Debbie Wood is ziekelijk jaloers. Dat heeft haar man aan de lijve moeten ondervinden. Wat deed ze?
1: Zo, daar zijn nu wel een aantal creatieve mogelijkheden voor, hè? Zegt de naam Lorena Bobbitt jullie nog eens? Die heeft de piemel van haar man afgesneden.
2: Oh. Ja.
1: En is daar zeer beroemd mee geworden. Hij is dan nog beroemder geworden, want die penis is er dan terug aangezet. Oh. Functioneerde nog en is een carrière in de porno-industrie begonnen. Echt waar.
2: Tot zover jaloezie dan, hè?
1: Ja, dus maar het is ook een voorbeeld van ziekelijke jaloezie. Is klassiek kleren kapot knippen.
0: Wat deed ze met hem?
1: Met hem.
2: Vastbinden of zo? Of
3: ja, ik jongens, een leiband of zo. Ja?
0: Ze legde hem...
3: Een leiband?
0: Nee, maar ze legde hem
3: aan de
0: wel...
3: ketting?
0: Niet aan de ketting.
3: In een hondenkooi?
0: Nee.
3: In een...
2: Het gaat te dicht bij jouw privéleven,
0: Harry. Ze legde hem... Ik geef nog één tip aan.
2: Aan.
0: Ze legde hem aan.
2: Electroshocks.
0: Nee.
1: Legde hem aan.
2: Aan.
1: Een infuus.
0: Om te achterhalen of hij trouw was.
3: Ah, een leugendetector.
0: Goed gedaan door Annelien Korevits.
2: Mooi.
0: Ze legde inderdaad, omdat ze zo jaloers was, haar man regelmatig aan de leugendetector. Ze leerde hem kennen via Facebook in 2011... En ze controleerde zelfs zijn telefoon, e-mails, bankafschriften. Hij mocht ook niet naar televisieprogramma's kijken met aantrekkelijke vrouwen.
2: Wat?
0: En de pers kwam dat te weten, dat ging online. En van toen af aan werd ze de meest jaloerse vrouw ter wereld genoemd. En eigenlijk is het een ziekte. Want zij is ziekelijk jaloers en dat noemen ze het Othello-syndroom. Genoemd naar Othello, een figuur...
2: Hotelketen in...
0: Othello, een figuur van Shakespeare... die zo jaloers was op zijn vrouw... dat hij uit jaloezie, zonder dat hij besefte, haar heeft vermoord. Hij had geen enkel bewijs, maar toch heeft hij het gedaan. Dat is het Othello-syndroom. En voor zover wij weten, zijn ze nog steeds getrouwd. Gelukkig durf ik er niet bij zeggen, maar ze zijn nog altijd getrouwd.
1: Ik ken een acteur, ik ga geen namen noemen... die op zijn borstkas het... hoofd van zijn vrouw getatoeëerd heeft.
3: Oei.
1: Zodanig, als die zou vrijen met iemand anders... ja, dan liggen er dus te kijken naar
0: zijn vrouw. Heb je het over Ruben van Geucht?
1: Zoveel plaats is er niet op de borstkas van Ruben van Geucht. Nee. Maar dat is een echt...
2: Die heeft dat zelf gedaan. Dat is niet dat die vrouw dat stiekem gedaan heeft.
1: Nee. Dus ik neem aan dat dat in gezamenlijk overleg zal gebeurd zijn. Maar dat is heel vervelend. Want ja, dat betekent dus, als die in een film of een reeks... met ontbloot bovenlijf moet spelen... de schminkster is daar even mee bezig, hè, om dat te vermommen.
0: Hebben jullie ooit aan een leugendetector gehangen?
3: Ik wel.
1: Nee. Ja, serieus?
3: Ja, maar het was een programma.
1: Ja.
0: En wat wilde men testen?
3: We moesten eigenlijk die leugendetector testen voor kandidaten. En toen hebben wij dat getest.
0: Ah. Dus, en denk je dat dat klopt?
3: Dat weet ik dus niet helemaal. Het was wel in het buitenland, dus ik weet niet of dat helemaal kosher was toen.
0: Geloof je erin?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat je bij bepaalde trillingen of vibraties of ja, hoe gaat dat met je hartritme, denk ik ook, die versnelt of vertraagt, dat wel een indicatie kan
0: geven. Maar dat kan ook van zenuwen zijn.
3: Ja, maar daarom stellen ze eerst allemaal normale vragen.
0: Heren, hebben jullie te maken gehad met jaloezie? Jan?
1: Nee, ik ben niet het jaloerse type. Ik heb allerlei andere gebreken, maar dat niet.
0: Jelle?
2: Ik ben totaal niet jaloers. Zolang ze geen contact heeft met mannen, met praat of in een buurt komt, is voor mij allemaal prima.

0: Hij was 12 toen hij zijn eerste single uitbracht. En nu, 11 jaar later, scoort hij eindelijk een grote hit. Cheerio van Justin De Wild. Radio 2. Annelien Korevits, Jelle De Beulen en Jan Verheijen. Hoe zien jullie eruit als jullie gaan zwemmen?
1: Oef. Ik zwem liefst naakt.
0: Oh, wat een leuke leugen.
1: Nee, dat is niet waar. Maar dat is niet waar. Ik zwem maar thuis. Hé. Ik bedoel, ik zwem graag als ik naar een openbaar zwembad ga of in een hotel, dan niet. En dan is het een boxershort. Want zo, alleen een speedo, die een tijd is voorbij.
2: Ik heb die tijd nooit gehad.
0: Annelien?
3: Ja, ik zwem niet zo heel vaak. Ik zwem eigenlijk het liefst in de zee. Dus als ik dan toch zwem, dan is dat gewoon met een badpak of een bikini.
2: Ik zwem met een zwembandje, maar dat is omdat ik hier opzij zo een beetje gewicht heb.
0: In Minnesota namen ze in de jaren 20 iets bijzonders mee naar het zwembad. Straks mogen jullie raden wat.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
7: Radio 2.

0: Ze krijgen 90 seconden om het antwoord te vinden op een vraag die een luisteraar ons heeft bezorgd. Jelle de Beulen, Jan Verheijen en Annelien Korvits. Een vraag van Mark Soetens uit Willebroek. In de jaren 20 namen ze in Minnesota wat ongewoons mee naar het zwembad. Wat?
1: Minnesota, is dat belangrijk?
0: Nee, maar het was de eerste plek waar dat gebeurde. Het was een praktisch iets. Praktisch. Heel praktisch iets.
2: En was het naar een zwembad of meer een meer of een zee? Of een zee of
0: je hebt gelijk. Ik noem het een zwembad, maar dat is eigenlijk dichterlijke vrijheid van onze Mark Soetens, die de vraag heeft ingestuurd. Het was eigenlijk een groot rond bad.
2: Een groot rond bad.
0: Heel groot.
3: Had het iets met de zeden te maken of zo?
0: Nee. De jaren 20. Ja.
2: Met eten of drinken?
0: Nee.
1: Met hygiëne?
0: Nee.
1: Met muziek?
0: Nee. De jaren 20. Dat was iets nieuws op de markt.
1: Ging je ermee in het water? Of was het ook om aan het meer, aan de rand?
0: Nee, je ging ermee in
1: het water.
0: In dat grote bad.
3: Heeft het te maken met de drooglegging?
0: Nee, ik zei groot. Immens groot.
1: Immens groot. Een kompas.
2: Iets van een
3: nijlpaard.
2: Iets van een luchtmatras of een boot?
0: Nee,
3: een stoomtrein. Stoomboot.
0: Ja, maar dat zeg je zoiets.
3: Stoom? Iets met stoom?
0: Nee. Het is niet trein. Ook niet trein.
3: Een voertuig, een automobiel. Iets met de auto.
0: Ja,
3: zo'n krik voor die auto aan te draaien.
2: Een pedalo, een waterpedalo.
0: Een voertuig.
1: Om je mechanisch voort te bewegen.
0: Dat
1: je
0: niet
1: zelf moet zwemmen. De jaren 20. Het was de stoommachine.
3: Een waterscooter. Een toeter op een waterscooter.
0: Een groot bad.
3: Een boot met zo'n rad.
0: Ik moet één boot.
3: Oh.
2: Nee.
0: Het eerste autowassalon. We gaan even kijken. Dat is een immens groot bad. Beschrijf even wat je ziet, Jelle.
3: We zitten 2 jaren 20, klassieke auto's inderdaad, in een groot bad rondrijden. En er staat auto wash bowl boven. Dus het is een soort rare car wash eigenlijk. Mensen rijden met een auto in een zwembad.
2: In plaats van te zwemmen, inderdaad.
1: Maar dat heb je toch... Ik wil niet moeilijk doen, meneer Jury. Maar dat is letterlijk gezegd met de auto.
0: Ja,
1: in het...
0: maar car wash, heb je dat gezegd?
3: Nee, jawel, ik geloof het wel, hè. Ja. Dacht het wel.
1: Nu werkt zijn korte termijn geheugen weer wel, ja.
0: Dus wat nam men mee in de jaren 20 in Minnesota voor de allereerste keer na een bad? Ik zei wel zwembad. De auto. Je mag niet vergeten, toen waren er nog geen geasfalteerde wegen. Ja. Van onder zat dat vol met modder. Dus om heel die modder los te weken, reed je een rondje met de wagen. En eens keer uit dat bad werd dan de wagen aan de bovenkant, de ramen en zo, ook nog gekuist. Meester,
3: ik stak mijn vinger op, alle kwartier trouwens. Ik heb een vraag. Als jij vraagt, wat nam men mee in Minnesota naar het zwembad? En ik zei tijdens de raadronde, ik zei automobiel. Waarom is dat dan niet juist, meester?
0: Ja.
3: Dus was het juist dan?
0: Ik reken het goed.
3: Jee! Ah.
0: Maar nu even naar jullie zelf. Jan, was jij de wagen zelf of ga jij naar de car wash?
1: Ik ga naar de car wash.
0: Ja.
1: We hebben een hele mooie, leuke car wash. Enfin, leuk, gewoon.
0: Je ging zeggen een leuke wagen.
1: Een efficiënte car wash. Ook een heel vriendelijk mens. Dus, en ik heb dan zo gekoopt een abonnement. Dus ik ga naar de car wash.
0: En jij, Annelien?
2: Ik hetzelfde. En als we tijd hebben, doen we ook een self-car wash. Ja. Want mijn kinderen vinden dat heel leuk om zelfs met die hoge druk te kunnen...
0: Nu ga ik aan Jelle een vraag stellen die ik aan jullie niet ga stellen. Hoe ziet jouw wagen van binnen eruit?
3: Is dat weer voor een vooroordeel? Ja, het klopt wel, uw vooroordeel, denk ik. Ja, dat is echt... dat is een rijdende vuilbak. Dus, als ik in het containerpark ga, dan doen ze die gewoon opzij in een container en dan rijd ik weg.

In de zoete inval hebben we natuurlijk ook altijd een muzikale gast. En die heeft de laatste maanden niet stilgezeten. Want hij heeft namelijk een nieuw album uit. En dit is de titelsong. Vintage and Old School. Hier is Bart Herman.

0: Bart Herman. Ja, Bart, vintage en old school, maar het klonk wel heel hedendaags. Prachtige song.
1: Dankjewel.
0: Ja. Wat zijn de plannen voor de komende maanden?
1: De komende maanden zitten helemaal vol met repetities voor onze show die we gaan opvoeren in de Elisabethzaal in Antwerpen op 17 oktober. Dat is een show die heet 50 jaar muziek. Dus ik sta 50 jaar in het vak.
0: Het is je niet aan te zien.
1: Dankjewel. Maar ja, we gaan daar een verzameling doen van de liedjes die ik zong toen ik 15 jaar was. Tot vintage en old school vandaag. Dus
0: heel
1: iedereen
0: mooi.
1: Welkom.
0: Heel mooi, heel mooi. Heb je zin om, nu je toch hier bent, een rondje mee te spelen met ons
1: ja,
0: panel?
1: Ja, super. Ik stond daar net te luisteren. Ik heb er echt helemaal zin in.
0: Neem maar plaats.
1: Mag ik meedoen? Ja, oké.
0: Een vraag van Hilde Paridans uit Weert. Hieronymus of Jeroen Bosch is een van de meest raadselachtige schilders uit de Nederlandse kunstgeschiedenis. Hij schildert monsters en fantasiefiguren, maar hij componeerde ook muziek.

0: En Hilde Paridans heeft ontdekt dat dit muziekstukje een naam heeft. Namelijk kontmuziek. Waarom? Kontmuziek.
1: Eerste vraag, is het kont met een D?
0: Nee, het is kont met een...
1: Met een T.
0: T.
2: Maar verwijst het woord kont, K-O-N-T, ook letterlijk naar het menselijke achterste? De derrière?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
3: Heeft het iets te maken met een toiletbezoek?
0: Nee, gelukkig. Nee.
4: Dat geluid, dat klonk... Wordt er geluid voortgebracht met de kont?
0: Kun jij dat?
4: Ja, ik kan dat, maar om dan hier...
0: Nee, laat zitten. Ja.
1: Hij was de eerste schilder die ooit een bloot achterwerk heeft geschilderd. En daarom alles wat je...
0: Het begint zo goed, maar daarna ben ik je kwijt.
1: Het begint altijd ongelooflijk goed en dat eindigt altijd slecht. Zie mij hier zitten.
3: Dus het begin was goed. Hij heeft een bloot gat geschilderd.
0: Okay. Met... Waarom heet dit kontmuziek wat we daarnet gehoord hebben?
2: Ah, dat penseel zat in zijn
0: bilspot.
2: Ik dacht echt, ik heb het. Ik wou het niet zeggen. Maar noemde Hieronymus Bosch de kont?
0: Nee. Hij was zich daar niet van bewust. Ze hebben dat pas in 2014 ontdekt.
4: Ze hebben zijn kont ontdekt.
0: Een student bekeek dat schilderij.
1: En ze zag een trompet uit die...
0: Och, jongens, schippen.
2: Ja, maar sorry, maar dat is... Dat zou pure Bosch zijn.
0: Wat een gedachte.
1: Dat was de stijl toen.
2: Kontmuziek.
4: Maar het is gebaseerd op een specifiek schilderij. En ze zag daar de partituur op. En die hebben ze dan aangespeeld.
0: Waar stond die partituur
4: op? De kont.
0: Goed geraden door Jelle de Beulen. Ik moest het woordje partituur of noten op kont geschilderd horen. Want, kijk even mee naar dit prachtige drieluik van Hieronymus Bosch. Je ziet hier een veelkleurig schilderij met allemaal gekke figuren. Zie je dat cirkeltje staan? En nu gaan we dat even vergroten voor de mensen hier in de zaal.
4: Wow.
0: En dit is het achterwerk van een geschilderd figuur... En wat zie je, Jan?
2: Noten, een notenbalk.
0: Voilà.
2: Op zijn kont.
4: Maar zijn noten zelf zie je niet, want zijn benen zijn tegen elkaar.
0: En in twee...
4: Wel voor de mensen thuis, hè.
0: En in 2014 pas heeft een student die dit schilderij van heel dichtbij bekeek en bestudeerde, want er staan honderden figuren op, naaktfiguren. En daar was één achterwerk te zien van een figuur en ze zag dat daar muzieknoten op stonden. En ze is die beginnen te analyseren en heeft het muziekstukje... Moet je het nog eens horen?
2: Ja,
4: dat is wel een heel cool verhaal dit.
2: Ja.

0: Klopt het helemaal, Bart Herman?
1: Ik heb een schrijffoutje gespeeld, maar dat is begrijpelijk.
2: Het is in de spleet dat een beetje moeilijk leesbaar is. Ja.
0: Mag ik je hartelijk bedanken voor het meedoen. Dames en heren, Bart Herman.
2: Bart.

0: Jelle de Beulen, Jan Verheijen en Annelien Korevits. Hebben jullie een favoriete geur? Jan?
1: Goh, ik ben zo niet van de geuren. Je hebt zo mensen die in interviews kunnen zeggen van... Ja, ik herinner me, ik stond op een weide in Glasgow... en daar kwam de geur van vers gemaaid gras gemengd met regen en schapen.
2: Wat, daar gaan mijn anekdote. Allee,
3: ik ook.
1: Dus dan ben ik soms jaloers, want ik denk, ik riek dat niet.
0: Jelle?
3: Ja.
2: Wat je wel kunt hebben, zo... geurherinneringen bijvoorbeeld.
0: Wat Jan daarnet zei.
2: Ja, maar nu denk ik dat hij mij bekakt gaat vinden omdat ik een geuranekdote heb.
1: Maar nee. Vertel maar eerder.
2: Ik stond dus bij in Glasgow. En ja. Zo bijvoorbeeld, van huizen van vrienden vroeger, die hadden altijd een specifieke geur. En als je dat later terugruikt, 20 jaar later, dat die geur nog altijd hetzelfde is. Dat vind ik zo nog wel cool.
0: Heel herkenbaar. Ja. Heb jij een bepaald parfum, een bepaalde geur?
3: Wel, ik ging net zeggen, ik heb dan vooral mijn mannenparfums. Dus bijvoorbeeld de geur van mijn grootvader vroeger, als ik dan nu, jammer genoeg is die gestorven. Als ik die geur nog ergens ruik, dan instant kan ik dat linken met bepaalde mensen.
0: Ik heb straks een vraag over een geur van ajuinen.
4: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
7: Als de muur konden praten.
6: Al de hits van Wiltura in één concert. Op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
8: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
9: Geef 8 hamburgers.
8: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Iedereen in

0: kids op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jan?
5: Ja?
4: Jan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2. I love you.

0: zijn naam alle eer aan. Want Suzy Quatro en Chris Norman kwamen nog eens binnenvallen met Stumbling In.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Dit is de Zoete Inval met Annelien Korevits, Jan Verheijen en Jelle de Beuler. Een vraag van Siel Goossens uit Borsbeke. Wat kan je met zekerheid zeggen van een t-shirt dat naar ajuin ruikt?
2: Dat iemand uit Aalst is? Heeft het met het beroep of de werkzaamheid van degene die je draagt te maken?
0: Het heeft te maken met degene die het draagt.
3: Ja. Maar die dan een kok of chef is? Nee,
0: gelijk wie.
2: Zijn er mensen die een bepaalde transpiratiegeur hebben die heel erg naar ajuin ruikt?
0: Daar heeft het mee te maken. En we pakken als voorbeeld een t-shirt, omdat iedereen dat wel eens draagt.
4: Iets van sporten? Een bepaalde activiteit?
0: Ja, ik neem aan dat je dan activiteiten gedaan hebt of doet met die t-shirt aan.
3: Ajuin gesneden.
0: Maar je kunt dat eigenlijk blind... Daar ligt een t-shirt voor jou die gedragen is en dan kun je daar iets van zeggen. Maar als hij ruikt naar ajuin, dan weet je met 100% zekerheid dat het een t-shirt is...
4: Van een man of een vrouw?
0: Ja, van...
3: Een vrouw, omdat die koken...
0: Wat?
3: Nee.
4: Van een vrouw.
0: Goed geraden door Annelien Korevits. De vraag van Siel Goossens was... wat kun je met zekerheid zeggen van een t-shirt dat naar ajuin ruikt? Dat het gedragen is door een vrouw.
2: As simple as that.
3: Dat de man zijn transpiratie heft de geur van ajuin op dan. Is dat de logica? Nee.
0: Nee. Je kan namelijk het geslacht raden van een persoon... gewoon op basis van de zweetgeur. Hè. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt... dat vrouwen en mannen verschillende geurstoffen produceren... wanneer ze transpireren. Vrouwentranspiratie bevat meer zwavelhoudende stoffen. Doet denken aan ajuin. Mannen die hebben meer een vetzuurgeur. En dat lijkt op gerijpte kaas.
3: Oef. Is dat niet het t-shirt dat je ruikt op dat moment?
0: Maar laten we er ook aan toevoegen dat lichaamsgeur ook sterk beïnvloed wordt door wat je eet. Hè. Knoflook, kruiden, of je alcohol drinkt. Genetica heeft ermee te maken. Hygiëne, medicatie, stress. Het heeft alles te maken met de bacteriën. Maar als je een t-shirt ziet liggen en het ruikt naar ajuinen, dan zeg je, dat is van een dame. Ja.
2: Ja. Dat is nu wel iets waar we weinig mee zijn, hè, Luc?
0: Ik weet het
2: niet. In het dagelijkse leven...
0: Transpireer jij veel?
2: Eigenlijk niet zo heel veel. Zo van die okselvijverachtige toestanden, daar heb ik nu...
0: Ik zie jou veel in televisiestudio's, maar ik zie geen druppel transpiratie.
2: Nee. Ik ben blij dat je het opgemerkt hebt. Dat
0: jij,
2: is, inderdaad.
0: Annelien?
4: Nee, ik ben persoonlijk ook geen harde zweter. Nee,
2: dat brengt ons bij Jelle.
4: Ja, Jelle.
3: Ik zweet like een os. Ik zit te zweten like geen een. Ja.
2: Zeg maar, hoe ging, want in onkels heb jij van die protheses.
3: Siliconen die op je gezicht.
2: Ja. Ja. En dat moet dan toch lastig zijn als je zweterkes uit?
3: Ja, dat is eigenlijk vrij lastig. Zeker, we draaien vaak in de zomer als het dan zo 30 graden is. En ik heb zo'n dubbele kin en er zit een holte in.
2: Ah, die vult zich met water.
3: Die vult zich met water. S'avonds trek je dat open en dan komt er iets...
2: Oh my god.
3: Echt gemakkelijk een half glas zweet uitgelopen. En dat wordt liefkozend beulabijzen genoemd.
2: Beulabijzen.

0: tijd om afscheid te nemen, maar graag wil ik van jullie nog eerst vernemen wat jullie gaan onthouden uit deze aflevering. Jan.
1: De ontdekking dat er op één personage in dat gigantisch schilderij van Hieronymus Bosch muzieknoten op de kont geschilderd staan en dat iemand dan die noten heeft ontcijferd en die muziek alsnog heeft kunnen componeren en laten horen. Dat vond ik toch wel een weetje.
0: Fascinerend, hè? Annelien.
2: Ja, bij mij bleef vooral hangen dat een Britse vrouw zo jaloers was als ze haar mannen regelmatig aan een leugendetector legde.
0: Zou jij het ooit overwegen?
2: Ik zou het nooit doen. En ik denk dat mijn vriend in kwestie ook nooit zou toelaten om het te doen. Dus het lijkt mij heel... Ja.
1: Dat is verdacht, hè, Annelien? Oeh, dus die zou dat niet willen.
2: Ja, het is gewoon
3: waarom?
2: Niet gezond, Jan.
3: Waarom? Je bent het verbergen eigenlijk.
1: Ja, wat heeft hij
2: ja,
1: te verbergen?
2: Het is goed,
1: verbergen
2: eigenlijk. En jij, Jelle, had je onthouden.
0: Ja, Jelle.
3: Ja, dus die foto, ik vond die wel fascinerend van in de jaren 20. Dat in zo'n groot rond zwembad al die automobielen rondreden om gewassen te worden. Ik vond het ook heel jammer dat ik die vraag heb moeten winnen op procedurefouten en op...
0: Mag ik jullie bedanken, Jan Verheijen, Annelien Torenbis en Jelle de Beulen. En jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5317.
8: Ja, mijn naam is...
9: Ja, 5317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Hey, ik ben Xavier Taverner. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
11: Win-Win, een boek dat zichzelf terug verdient. Nu in de boekhandel.
12: Iedereen

0: kids op kidnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Zometeen de enige echte Radio 2 top 30 met drie nieuwkomers in de lijst. Hebben we straks ook een nummer 1? Het zijn allemaal vragen die gesteld worden.
5: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
4: Het is 11 uur, tijd voor het VRT-nieuws met Helene.
6: Geweld tegen holibies komt vaak van jongeren. Bijna de helft van de verdachten van haatmisdrijven tegen holibies en transpersonen is minderjarig. Dat schrijft het laatste nieuws op basis van cijfers die Kamerlid Alexander Van Hoeken van Vlaams Belang opvroeg. Uit recent onderzoek blijkt dat steeds minder jongeren verdraagzaam zijn tegenover de holibie- en transgendergemeenschap. Belangenorganisatie Savaria is niet verrast, zegt Thomas Jans.
7: Wij horen van de jongeren zelf dat zij op school bijvoorbeeld nooit iets leren over seksuele oriëntatie of gender. Diversiteit, maar dat zij wel op sociale media continu geconfronteerd worden met negatieve berichten over LGBTQI+-personen. Eigenlijk is dat de enige informatie die zij vandaag krijgen. Misschien moeten we dan niet zo verbaasd zijn dat de acceptatie ook aan het dalen is.
6: Bij een schietincident op de Houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg 1 persoon licht gewond geraakt. 2 mensen zijn opgepakt. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. De burgemeester van Aalst en de korpschef hebben de federale politie gevraagd om de zaak mee op te volgen. Vandaag vindt in Gent de eerste Belgische patiëntendag plaats voor mensen met amyloïdose. Dat is een zeldzame ziekte waarbij eiwitten zich ophopen in organen en weefsels, zoals het hart, de nieren of het zenuwstelsel. Daardoor kunnen die organen beschadigd raken en kunnen er ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. De ziekte wordt vaak laat of niet herkend, zegt bioloog Joost Simkovits.
8: Het probleem met amyloïdose is dat de symptomen zeer diffuus zijn, omdat ze op allerlei organen kunnen ontstaan. Het duurt dan ook lange tijd voordat vaak de diagnose wordt gesteld, dat het om amyloïdose gaat en niet om een andere nier- of hartziekte. De vroege diagnose is van cruciaal belang, omdat de behandeling veel beter werkt in een vroeg stadium voor de schade aan de organen is aangericht.
6: In ons land hebben naar schatting 2500 mensen de ziekte. Het is vandaag exact een maand geleden dat Nepal getroffen werd door een verwoestende aardverschuiving en modderstroom. Meer dan 1400 mensen kwamen daarbij om en bijna 6000 anderen zijn nog altijd vermist, onder wie ook 3 Belgen. De zoekactie naar de vermisten en de hulpverlening liggen op dit ogenblik stil, omdat het erg hard regent in Nepal. Dat vertelt correspondent Davy Boerema vanuit het rampgebied.
9: Dit zijn berghellingen en rivieroevers die dus door die vloed al volledig verzadigd zijn geraakt. Dus de angst is dat met meer regen ze nog verder verzadigd raken en opnieuw aardverschuivingen ontstaan, overstromingen ontstaan. In verschillende gebieden is reizen nu helemaal verboden. Andere wegen zijn afgesloten. En daardoor is de hulpverlening compleet stil komen te liggen.
6: Vandaag overwegend droog met wat wolken en temperaturen tot 21 graden. Morgen na het ochtendgrijs zonnig weer met later meer hogere wolken en 25 graden in het centrum.
4: Dankjewel Helene. Ondertussen 3 over 11 op de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat komt daardoor werkzaamheden. Het verkeer moet daar bovengronds omrijden. Daardoor ook 10 minuten vertragen op de binnenring vanaf Wezenbeek. Op de buitenring 10 minuten extra vanaf Leonard. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het Vierarmenkruispunt, maar moet verplicht naar rechts. Op de E411 richting Namen staat in Overijse ook een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de andere plaatsen wat kleine vertragingen.
10: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
11: Radio 2 top 30.
12: Karen Meijnen.
4: Het is zaterdag voormiddag en dat is al jarenlang traditiegetrouw tijd voor de Radio 2 top 30. Met vandaag 3 nieuwkomers in de lijst. Dat betekent dus dat we ook een beetje plaats moeten maken, want we kunnen er niet 33 in de lijst hebben. Betekent dat er wat platen verdwijnen, namelijk Miley, zijn nieuwste single vliegt eruit, ook Freya Sky en ook deze Antoon, de enige.
13: Verdwenen uit de Radio 2 top 30.

is al snel afgelopen. 6 weken stond ze in de top 30, Freya Sky. En Silent Treatment. We beginnen onderaan met een daler. Dat is Olivia Dean.

0: Nog niet weg uit de top 30, want op 28, Camille. BRT
1: Radio 2. Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Radio 2. Radio 2 Top 30.

week mee en 3 plaatsen achteruit deze week. Op 27 de Material Lover van Sienna Spyro. Maar we zijn ze nog niet kwijt deze week. Nog even geduld en dan wordt het allemaal duidelijk. Teddy Swims die gaat 5 weken mee en gaat er ook 3 achteruit. Op 26 Break Up in Reverse.

Ja, ik vind het zo'n mooi nummer, hè? Teddy Swims en Break Up in Reverse. Maar wel drie plaatsen gedaald. Op 26 kwam hij terecht. En ook Milo moet flink inleveren. Maar liefst 11 plaatsen.

0: Sam Goris en Rak.
1: 1, 2, 3, Rak.
0: En zo werd het 11:30 op de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat komt door werkzaamheden. Het verkeer moet daar bovengronds omrijden, daardoor 10 minuten vertragen op de binnenring vanaf Wezenbeek. Op de buitenring komen er 10 minuten bij vanaf Leonard. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het Vierarmenkruispunt, maar moet daar verplicht naar rechts rijden. Op de E411 richting Namen staat in Overijse een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We zitten ondertussen aan de nummer 23 en dat is de eerste nieuwkomer. We kwamen ze vandaag al tegen met haar mooie stem. Sienna Spyro en Great Expectations.
3: Radio 2 Top 30 Nieuw.

Amy Winehouse is niet ver weg, hè? Bij deze Sienna Spyro, Great Expectation. Deze week de eerste nieuwe op nummer 23. We hebben nog twee nieuwkomers te gaan, maar dat gaat nog even duren, hoor. Dat is pas voor na 12 uur. Dit is K3 en de zomer.

0: 15 weken in de lijsten, van 17 naar 22 deze week. K3 en de zomer van Oh Ja Lele. Zometeen...
1: groeien, innoveren.
2: Onze Vlaamse bedrijven zijn voortdurend in beweging.
1: Dat kan je zelf ontdekken op FOCA Open Bedrijvendag.
2: Kom op zondag 4 oktober langs bij honderden bedrijven in heel Vlaanderen.
1: Voor een unieke blik achter de schermen.
2: Kan je niet kiezen?
1: Luister de hele week naar Radio 2 Middag en maak al even kennis met de boeiendste bedrijven in jouw buurt.
2: Check de volledige lijst op openbedrijvendag.be.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
7: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
11: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potwalks.
12: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
11: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de Route You app.
2: Radio 2 Top 30 21.

Bas Seraing. En all because of you, deze week op 21. Je weet wat dat betekent. Dat wil zeggen dat we toe zijn aan de 20 beste, maar eerst een overzicht. Zo simpel was het, hè? Olivia Dean en So Easy to Fall in Love van 28 naar nummer 30. 30 weken in de lijst en toch weer een plaats gestegen op 29. Alex Warren en Fever Dream. Camille ging een plaats achteruit, kwam op 28 terecht met Nu dat je weg bent. Is ze dus nog niet in de lijst, hè? Sienna Spyro en Material Lover. 11 weken top 30 en ook gezakt naar 27. En ook dit is een daler. Terry Swims en Break Up in Reverse staat er 5 weken in. Vorige week nog 23 en vandaag dus op 26 terechtgekomen. Forever and ever, forever young. DJ-licious. Just remember we're forever young. Samen met Milo en Forever Young. Beetje de zakker van de week. Vorige week nog 14 en vandaag terechtgekomen op 25. Sam Goor is op 24 deze week en dat met zijn grote hit Rak. Dit was deze week de eerste nieuwkomer. Sienna Spyro en haar Great Expectation. 2 keer in de lijst. Zijn er die dat nog doen? Misschien, maar dat is voor later. Dit was nummer 22, ook een daler. 15 weken in de top 30, vorige week 17 en vandaag op 22 dus. K3 en de zomer van Oya Lele. En Bas Seraing hoorde je net op 21, staat er 9 weken in met All Because of You. Betekent dus dat we toe zijn aan de 20 beste. En 20 is meteen een daler, maar hey, hij voelt zich goed. Dit is Jerry Roll.

Imagine Dragons, Alex Warren en Emerald Eyes. Maar die Bruno Mars, ja, die klinkt ook al zo swingend. En daarom even de verwarring. Oeh, sorry, Bruno.

0: Kerstdraai. Een animal op 16.
1: Je informeren voor je gaat renoveren?
2: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
1: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
2: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
1: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: We hebben nog twee nieuwkomers in de aanbieding in deze Radio 2 Top 30. Wie oh wie maakt zijn entree? Dat hoor je zo meteen allemaal.
3: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Het is 12 uur, tijd voor het WRT nieuws met Helene van den Berke.
4: In Aalst is iemand gewond geraakt bij een schietincident. Op de houtmarkt in Aalst in Oost-Vlaanderen is vanochtend vroeg geschoten en een man van 23 is gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is niet in levensgevaar. Twee verdachten, mannen van 23 en 24 jaar, zijn opgepakt en ze zijn intussen verhoord. Het verdere onderzoek zal nog moeten uitmaken of ze ook aangehouden worden. Het parket heeft een wapendeskundige aangesteld. Vandaag vindt in Gent de eerste Belgische patiëntendag rond amyloïdose plaats. Bij die zeldzame ziekte hopen eiwitten zich op in organen zoals het hart, de nieren en het zenuwstelsel, met soms ernstige schade tot gevolg. Omdat de klachten vaak vaag zijn, wordt de ziekte niet altijd snel herkend. Nochtans is behandeling mogelijk, zegt moleculair bioloog Joost Simkowitz.
5: Sinds een aantal jaren is er een eerste medicament op de markt voor amyloïdose, maar een bepaalde vorm van. En net zoals bij kanker gaat het om verschillende subtypes van ziektes en we kunnen één daarvan nu behandelen. En dat vrij effectief.
4: CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld een warmtepomp. Dat schrijft Nieuwsblad. Wie zijn gasmeter en gasaansluiting definitief wil laten weghalen, moet daar nu bijna 1.000 euro voor betalen. Daardoor durven mensen niet altijd over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Robrecht Potuinen.
6: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050, wil overschakelen naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu 1.000 euro moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
4: Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen. Dit keer in het zuiden van Rusland. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat er 3 mensen zijn gedood. Oekraïne heeft al de olieraffinaderij al heel vaak aangevallen. Het is een van de grootste in die regio. Van zijn kant heeft Rusland de voorbije uren meerdere luchtaanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne, waarbij minstens 6 doden vielen, verspreid over het land. In de hoofdstad Kiev raakten 5 mensen gewond. Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en warm tot 25 graden.
0: Dankjewel. Op de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat komt daardoor werkzaamheden. Het verkeer moet daar bovengronds omrijden. Daardoor 15 minuten vertragen en dat op de binnenring vanaf Wezenbeek. Op de buitenring komen er 10 minuten bij vanaf Leonard. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het Vierarmenkruispunt, maar moet verplicht naar rechts. Op de E411 richting Namen staat in Overijse een defect voertuig op de linkerrijstrook. Richting Brussel komen er 10 minuten bij vanaf Hoeilaart. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen.
7: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
3: VRT Radio 2.
1: Radio 2 Top 30.
2: Karen Meijne.
0: Ja, we zitten ondertussen aan de nummer 15 in onze Radio 2 Top 30. En ook dat is een hele fijne, hoor. Blijf zeker luisteren, want er komen nog 2 nieuwkomers aan. Eerst gaan we naar Toy Story. Dit is Taylor Swift.
1: Top 30. 15.

Taylor Swift. I knew it, I knew you. 6:12 geworden. We zijn op weg naar de nummer 1 in de Radio 2 Top 30. Met straks twee nieuwkomers. Taylor Swift, die hoorde je net op 15. En dit is een nieuwe op 14. Het is zo'n tof liedje. Ik krijg er zo'n ethisch gevoel van. En vooral naar het einde toe, want daar is zo meteen een saxofoon. En echt, die klinkt lekker hoor. Radio 2 14 is dus een nieuwkomer en die komt van Jamie Miller. Je wordt daar meteen vrolijk van. Dit is het leuke Baby Doll.

nummer 14 met zijn baby doll. En ik zie hem zeker nog stijgen, hoor. En het bazaar gaat terug omhoog. Na 6 weken toch weer de goede richting uit. Van 15 naar 13. Tja, ooit komt er een dag dat dat dus gebeurt, hè.

0: Pazárom 13. Úgy komt We zitten ondertussen aan de hoogste nieuwkomer in deze Radio 2 Top 30. Eergisteren, toen was hij nog op bezoek bij mij in Radio 2, Olala. Die hoogste nieuwe, die komt van Berre. Onze topsong van de afgelopen week, Loving Each Other. Het klinkt heel romantisch, maar dat is het niet. Het gaat over een relatie die een beetje op de klippen loopt. Hè? Maar Berre die gaat het ontzettend druk hebben. Hij is aan een Europese tour begonnen en 4 oktober. Dan is hij gelukkig nog even in ons land. Dan staat hij in de botaniek. Kijk eens aan. Hoogste nieuwe op 12. Dit is Loving Each Other.
1: Radio 2 Top 30.
2: Nieuw.

Klinkt altijd een beetje triest, hè, die bergen. Maar ik vroeg het hem donderdag. Ik zeg, Berre, je bent toch gelukkig, hè? Ja, hij was heel gelukkig. Godzijdank. En dat zal wel dat hij gelukkig is als hoogste nieuwe op nummer 12 met Loving Each Other. En dit is de nieuwe Niels.

Haasbader onderweg op nummer 11. Zometeen de top 10. Maar eerst een overzicht. Van 20 naar nummer 11. Dit was de nummer 20. Jerry Roll. En I'm Good staat ondertussen toch ook al 27 weken in die Radio 2 top 30. Ga je Dit gaat al 32 weken mee, maar flink gedaald. Vorige week nog 11, vandaag op 19. Maxime en Babette. 3 weken Alex Warren en Emerald Eyes. 2 plaatsen gestegen, kwam op 18. En daar word je goedgezind van, hè. 12 weken in de lijst en een plaatswinst voor Bruno Mars. Op 17 kwam hij terecht en dat met On My Soul. Veel kleren hebben ze meestal niet aan, maar hey, ze scoren wel flink. Van 22 naar 16, Cat's Eye en Animal. En Taylor Swift die gaat ook al lang mee, hoor. Mattered, 15 weken in de top 30, vorige week 8 en nu op 15. I knew it, I knew you.

Deze week drie nieuwkomers in de Radio 2 Top 30. Channel Spyro, maar ook deze Jamie Miller. Ah, en daar is de saxofoon. Nieuw op nummer 14, het vrolijke Baby Doll. Ooit komt er een dag. Bazaar en Ooit komt er een dag. Staat de 6 weken in de top 30. Vorige week stonden ze nog op 15. Deze week 2 plaatsen winst op 13. En 12 was de hoogste nieuwe.

0: van die romantische liedjes maken. Alsof de problemen van heel de wereld op zijn schouders rusten. Loving Each Other. Deze week nieuw op nummer 12.
1: Onderweg. Vrienden voor het leven als ik zachtjes zeg. Jij neemt dat even al mijn twijfel.
0: Vorige week toen kwam hij binnen op nummer 9. En helaas al gedaald naar nummer 11. Niels de Stadsbader en zijn Onderweg. Brengt ons bij de 10 beste. En die 10e plaats is zometeen voor Terry Swims.
2: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
3: Radio 2 Dansatom.
2: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
4: Muziek verandert alles. Dan samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansaton.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Radio 2 Top 30.
9: De beste 10.

Maurice Wims. En zijn Mr. Know-it-all. Vraag je je soms wel eens af, zo'n artiesten, waar houden die zich tijdens een tournee wel mee bezig om de tijd een beetje te doden? Gaan die dan bijvoorbeeld elke dag naar de gym of zo, of gaan ze naar de cinema? Teddy Swims bijvoorbeeld, die heeft iemand mee die af en toe backstage met hem een beetje bokst. Ja, dan heeft hij zijn bokshandschoenen aan, zo'n boxshort, en dan zie je hem een beetje rondhuppelen, een beetje sparren, een beetje boksen en zo. Maar dan denk ik soms, stel je voor dat dat zo misgaat, net voor een optreden en zo plots vuur mijn kretsgewijs een toek op je oog. Stel je voor. Wij gaan verder in onze Radio 2 Top 30 met deze Cameron Whitcomb. Kingdom of

0: Ik ken ook zo wel een weg in de buurt waar ze al heel lang mee bezig zijn. Je hoorde Bart Peters, het is een minuut over 12:30. Op de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat komt daardoor werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds ombreiden, daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring 15 minuten vertragen vanaf Wezenbeek. Nog op de binnenring staat in Jette een defect voertuig en dat op de rechterrijstrook. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het Vierarmenkruispunt, maar je moet daar verplicht naar rechts. Op andere plaatsen zijn er gewoon wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Jagger staat sinds de top 30 en ze is op weg naar die nummer 1. Ik voel dat van alles. Vorige week 13 en vandaag doorgestegen naar 6. Linda de Douw en Schaduw van Jezelf. Zometeen de 5 beste. VRT Radio 2.
1: It's a sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
4: Alsjeblieft.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

Als je daar zo'n Belgische versie van maakt. He's choosing Aalst of Sint-Niklaas. Ik voel het. Ella Langley en Choosing Texas. Lekker nummer toch, hè? 6 weken in de lijst. Daar stond ze vorige week in doorgestegen, dus naar nummer

Lofty en Boston staat 11 weken in de lijst en ook zij ging omhoog van 5 naar 4. Daar moet dan iemand een beetje de gevolgen van dragen. We hebben al een hele hoop klimmers gehad, maar dit is een daler. 17 weken in de lijst, ex nummer 1 en vandaag van 3 naar nummer 2, Meteor.

Meteor van 2 naar 3. 17 weken top 30 achter de kiezen met zijn nooduitgang. En dit zou best wel eens een keer de nieuwe nummer 1 kunnen worden. Maar vandaag is het nog niet zover. Van 3 naar 2, 10 weken staat hij al in de lijst. Dit is Somber. My body isn't ready. It's the 4th of July. Maar misschien volgende week wel, wie weet.

Amber, My Body Isn't Ready, ging van 3 naar 2. Wie staat er helemaal bovenaan? Dat is de grote vraag. Radio 2, top 30. Oh, I wish I was a Mr. Lonely. Maar eerst een overzicht van 10 naar nummer 2. Met op 10, Teddy Swims. Cameron Whitcomb, 21 weken in de lijst met zijn Kingdom of Fear op 9. Vier weken, Bart Peters. Vorige week 7. En vandaag op nummer 8. En we zijn ermee bezig.

binnen de Dow en schaduw van jezelf. 3 weken top 30, gestegen van 13 naar nummer 6 deze week. She's from Texas, I can tell by the way. He's two stepping round the room. Vorige week nog 10, vandaag op nummer 5. En Choose in Texas, we blijven rondhobbelen in de country sfeer. Want Stella Lefty, die ging deze week van 5 naar nummer 4. Gaat ook al 11 weken mee met het leuke Boston.

0: doorgeknipt en hij zakte naar nummer 3. Meteor en zijn nooduitgang. Staat hij in de lijst, zal hij er dan 11 weken voor nodig hebben om bovenaan te komen. Hij is op de goede weg, hè? Vorige week 3, vandaag dus op nummer 2. Somber, my body isn't ready. Betekent dus dat we een nummer 1 hebben die daar vorige week ook al stond. 20 weken ondertussen in de Radio 2 Top 30. De enige echte Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Maak er een hele fijne zaterdag van. Geniet van die nummer 1 en zometeen van veel Céline Dion bij Radio 2 Weekend met Anja. Tot volgende week. Bye bye.
1: Radio 2

0: vanavond op VRT1.
1: Mijn man kon heel goed naaien, hè. En ze had in Brussel een job gevonden. En de tweede opdracht die ze kreeg, dat was sekslingerie. Wat had ik daar, hè? Als de pastoor, die kwam af en toe bij ons een keer wat babbelen. Hè? Dan moest dat allemaal rap weg en in de kast gefoefeld worden.
0: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen zijn beste verhalen en moppenprijs. Op VRT Canvas in Irving Welsh's Crime wordt er gejaagd op een moordenaar. En op VRT Max vind je nog meer misdaad met de serie Cooper en Fry. Alvast veel kijkplezier.
2: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukens
3: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
4: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
3: Och, je was serieus?
5: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Wil jij dolgraag naar het concert van Céline Dion in Parijs? Dan zeker deze namiddag luisteren naar Radio 2 Weekend.
8: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
7: 1 uur VRT Nieuws met Helene van der Beken.
9: De Vlaamse regering zit weer samen voor de begroting. Dit weekend moet er overlegd worden tot de finish, want maandag wordt minister-president Diependalen verwacht in het Vlaams parlement om de plannen voor het komende jaar voor te stellen. De ministers moeten 1,5 tot 2 miljard euro vinden via besparingen of nieuwe inkomsten. De gesprekken verlopen alvast in een goede sfeer, zegt Diependalen.
10: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
9: In Gent vindt vandaag voor het eerst een Belgische patiëntendag rond amyloïdose plaats. Bij die zeldzame ziekte hopen eiwitten zich op in organen zoals het hart, de nieren en het zenuwstelsel, met soms ernstige schade tot gevolg. Omdat de symptomen vaak vaag zijn, wordt de aandoening soms pas laat ontdekt. Ook Guy Lippes kreeg de diagnose. Toen hij kampte met aanhoudende vermoeidheid, verwees een huisarts hem door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. En daar kreeg hij een hele hoop tests.
11: En daar een hele hoop testen en onderzoeken en 24 uur stalen enzovoort. En dan zeggen ze, ja, we weten dat er iets verkeerd gaat met uw nieren, maar we weten niet wat. Dus we gaan bij u een nierbiopsie doen. En dan hebben ze ook nog een beenmergpunctie gedaan, om zeker te zijn. Toen, vlak voor ik naar huis mocht gaan, kwamen ze zeggen, ja, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is, we weten wat u hebt. Het slechte nieuws, u hebt amyloïdose.
9: CD&V wil dat Vlamingen gratis hun gasaansluiting kunnen opzeggen als ze overstappen op bijvoorbeeld hun warmtepomp. Dat schrijft Nieuwsblad. Wie zijn gasmeter en gasaansluiting definitief wil laten weghalen, moet daar nu bijna 1000 euro voor betalen. Daardoor durven mensen niet altijd over te schakelen, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Robrecht Potuinen.
12: De Vlaamse regering wil iedereen van het gas af tegen 2050 met overschakelen naar duurzame verwarming. En dat is op zich een goed idee, maar dat moet natuurlijk haalbaar en betaalbaar zijn. En als mensen nu 1000 euro moeten betalen om een gasafsluiting rond te krijgen, dan is dat natuurlijk een heel hoge drempel. Wij vanuit CD&V willen daarvan af.
9: Netbeheerder Fluvius werkt op vraag van de Vlaamse regering aan een plan om tegen 2050 het hele gasnet af te sluiten. Oekraïne heeft opnieuw een Russische olieraffinaderij aangevallen, dit keer in het zuiden van Rusland. Er is sprake van een explosie en een grote brand. De lokale Russische overheid bevestigt de aanval en zegt dat er daarbij 3 mensen zijn gedood. Oekraïne heeft de olieraffinaderij al heel vaak aangevallen. Het is een van de grootste in die regio. Van zijn kant heeft Rusland de voorbije uren meerdere luchtaanvallen uitgevoerd tegen Oekraïne, waarbij minstens 6 doden vielen verspreid over het land. In de hoofdstad Kiev raakten 5 mensen gewond. Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen, temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen, daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden.
7: Op de ring rond Brussel is het de vierarme tunnel beter in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Verder moet er bovengronds omrijden en daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring een kwartier vertragen vanaf Wezenbeek. Nog op de binnenring een half uur erbij van Deelbeek tot Jette. De weg is daar wel vrijgemaakt. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het vierarme kruispunt, maar moet verplicht naar rechts. En op de E411 richting Namen 10 minuten aanschuiven van Oudergem tot Hoeilaart. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
13: Europabank. De bank die durft.
7: Anja Daans. Eén centraal thema. Wie wint een weekend Parijs voor een concert van Céline Dion? Daarvoor kan je nog een heel weekend stemmen via VRT Max. Hey, hey, VRT Radio 2. Ja, onwaarschijnlijk eigenlijk, hè. 9 miljoen mensen willen dolgraag naar haar gaan kijken. En wie weet ben jij binnenkort wel een van de gelukkigen. Hoe zou dat zijn?

Filip laat er weten via de app, je moet niet meer verder zoeken. Ik ben vrij, hoor. Ja, wat is dat toch allemaal, hè? Anne Rijmen, die is euforisch teruggekomen van het concert van Céline Dion. Wat een avontuur ook. Ja, ze trok naar Parijs afgelopen week met twee luisteraars om dat concert bij te wonen. En wat nog geweldiger is, ze is teruggekomen met extra duo-tickets voor het concert. Meer bepaald het concert van 10 oktober. Niet alleen twee tickets zijn er voor die dag. We hebben ook het vervoer, de trein kunnen regelen. We hebben zelfs een 4-sterren hotel geregeld. Maar hoe kan dat Céline Dion weekend voor jou zijn? Wel, het is heel eenvoudig. Philippe, goed luisteren. Je zat al op VRT Max. Blijf daar. Ga naar de pagina van VRT van Radio 2. Volg ons daar, heel simpel, door ons gewoon een hartje te geven. En kies dan voor jouw 3 favoriete nummers van Céline Dion. En voor je het weet zit je op de trein naar Parijs. Wie wint? Wel, dat hoor je morgen tussen 3 en 4 hier op Radio 2.

zijn enige nummer 1 hit bij ons ooit. Eigenlijk onwaarschijnlijk, hè? Een man die zoveel hits bij elkaar gezongen heeft. Zoals Bangerhart Rob de Nijs. Ook nieuws over Stromae. Die heeft namelijk de grens van 1 miljard streams op Spotify bereikt. En daarbij is hij toch wel in een select groepje terechtgekomen. Allemaal dankzij dit hier. Alors, on danse.

0: Jebrahim. Lieve vriend, grote broer. Peter van de Verre. Wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
1: Ah, ja.
0: Al bekend.
1: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
0: En goedemorgen, James.
2: Goedemorgen.
0: Ik word ook gelukkig van je.
2: Is waar. Maar ik ook van jullie zien. Ik wil alle twee keer weer blinken.
3: Luister volgende week opnieuw.
0: Oh ja.
3: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
0: Opstaan is de max.
4: Radio 2 nodigt je uit op het vergeten eiland.
5: Ik ben Jo.
6: Ik ben Raisa.
4: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali. Vol mythische wezens.
7: Waar zijn wij?
8: Welkom op vergeten eiland.
4: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
8: Oh nee.
4: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
9: Ik zal u nooit vergeten.
4: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
10: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
11: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
12: Op, op, alles is op.
11: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
12: Oké,
11: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

Haha, Linda laat weten dat ze vandaag van bij de kapper aan het luisteren is naar Radio 2 Weekend. Linda, geniet er vandaar om je kopje eens goed te laten masseren. En een fotootje van het resultaat kan nooit kwaad, hè. Dat was James Brown en Sex Machine.

0: zijn. Ze heeft haar penthouse in Amsterdam te koop gezet. Prachtig pandje, zo te zien op het internet. Grote kamers, twee balkons. Alleen, ze geraakt het aan de straatstenen niet verkocht. En misschien zou de vraagprijs er iets wel mee kunnen te maken hebben. 1.500.000 euro. Dat is natuurlijk niet niks, hè. Zelfs al is het een appartementje van Emma Heesters.
1: Radio 2 Weekend.
2: Anja Daams. WRT Radio 2.
0: Céline Dion die woont tegenwoordig met haar kroost dan weer in een 5-sterrenhotel in Parijs. Wij hebben een 4-sterrenhotel kunnen bemachtigen voor jou met tickets voor haar concert. Als dat niet fantastisch is.

Ja, hoe maak je kans, hè, op dat weekendje Parijs met concert van Céline Dion? Ga naar VRT Max, naar de pagina van Radio 2. Volg ons daar door ons gewoon een hartje te geven. En kies dan jouw drie favoriete nummers van Céline Dion. Zo eenvoudig is het. Zometeen Duran Duran hier op Radio 2. Maar eerst belangrijk nieuws. Op de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 15 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring 10 minuten vertragen vanaf Wezenbeek. En nog op de binnenring een kwartier erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. Verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het Vierarme kruispunt. Het moet verplicht naar rechts. En op de E411 richting Brussel is bij Leonard een ongeval gebeurd op de busstrook. Op andere plaatsen in Vlaanderen kleinere vertragingen.

0: toch eens even opgezocht over welke girls ze het dan weer precies hadden, hè, daar in de jaren 80. Ah, ik vond terug Kim Basinger in 9½ Weeks, weet je nog, of Glenn Close in Fatal Attraction. Dat waren de girls on film in de jaren 80, hè. En zij waren de boys in de hitparade, die van Duran Duran.
1: Radio 2 Weekend.

0: zou wel zijn. Altijd blijven geloven in je dromen. Hij heeft groot gelijk. Christophe.
1: VRT Radio 2.
2: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Het is tijd voor authentieke verhalen. Door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
7: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
8: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Runaway van One Republic. Oh, even een kleine herinnering. Lang geleden, toen de vogels nog spraken, of hoe zeg je dat, heb ik meegedaan aan een talentenjacht hier op VRT. Sterrenwacht heette dat programma. En waarom ik dat vertel? Wel, deze hier, die is daar toen komen optreden. Lang voor de selfies had ik trouwens toch nooit durven vragen aan Nick Kamen.

0: Vanavond op VRT1.
1: Mijn man kon heel goed naaien, hè. En ze had in Brussel een job gevonden. En de tweede opdracht die ze kreeg, dat was sekslingerie. Wat had ik daar, hè, als de pastoor, die kwam af en toe bij ons een keer wat babbelen. Hè. Dan moest dat allemaal rap weg en in de kast gefoefeld worden.
0: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen zijn beste verhalen en moppen prijs. Op VRT Canvas in Irving Welsh's Crime wordt er gejaagd op een moordenaar. En op VRT Max vind je nog meer misdaad met de serie Cooper & Fry. Alvast veel kijkplezier.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
3: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. Eén ticket kopen, één ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Oh, zalig, hè.
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Wow, ik krijg via VRT Max veel hartjes voor een weekendje Parijs in het spoor van Céline Dio. Ja, je kan blijven stemmen via VRT Max.
11: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
10: Twee uur VRT Nieuws met Helene van der Beke.
12: De Vlaamse regering onderhandelt over de begroting. De ministers moeten 1,5 tot 2 miljard euro vinden via besparingen of nieuwe inkomsten. En dat moet tegen maandag, want dan wordt minister-president Diepedalen verwacht in het Vlaams parlement om de plannen voor het komende jaar voor te stellen. De gesprekken verlopen in een goede sfeer volgens Diependalen.
13: De sfeer binnen is oké. Er wordt ernstig gewerkt en iedereen beseft de zwaarte van de oefening. Maar daar is nog geen onvertogen woord gevallen of wat dan ook. Dus daar is zeker geen probleem.
12: Federaal minister van Gelijke Kansen, Rob Beenders van Vooruit, zegt dat het probleem van haatmisdrijven tegen holibies of transpersonen uit alle lagen van de bevolking komt. Vanochtend bleek dat de verdachten in bijna de helft van de gevallen minderjarig zijn. De Partij Vlaams Belang wil dat bij die haatmisdrijven niet alleen de leeftijd en de nationaliteit, maar ook de herkomst van de verdachte genoteerd wordt. Maar het probleem is breder, zegt de minister.
14: We zien vooral dat bepaalde politieke partijen ideologisch heel sterk proberen die haat tegen holibies te plaatsen in een groep van allochtonen, in een groep van moslims. En uiteraard zit daar ook een problematiek, maar het zit in tal van lagen van de bevolking, vooral ook bij jongeren die twijfelen aan hun identiteit en die eigenlijk daardoor bijvoorbeeld via het internet, via algoritmes geduwd worden in extreme mannelijkheid, automatisch tegen holibies.
12: Vanmorgen is aan de Antwerpse ring een nieuw deel van de zogeheten bypass geopend. Een tijdelijke snelweg die is aangelegd voor de Oosterweelwerken. Het verkeer tussen Antwerpen-Oost en de Afwasdoom rijdt voortaan over een nieuw stuk van de tijdelijke snelweg. Dankzij de bypass kan de afbraak van een volgend deel van het viaduct van Merksem donderdag beginnen. Het volledige viaduct zal pas in 2028 verdwijnen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de vrouwen om 3 uur vanmiddag hun wegrit. Voor ons land is Lotte Kopecky de kopvrouw en volgens Christophe Van de Goor is er een kleine kans op een wereldtitel.
15: Haar tijdrit afgelopen week was goed en het verloop van de koers bij de belofte zal Lotte Kopecky moed hebben gegeven. Als alles mee zit, behoort een derde wereldtitel misschien wel tot de mogelijkheden. Maar toch is er maar één echte topfavoriete, Demi Vollering natuurlijk. Al het hele jaar is die Nederlandse de beste renster ter wereld. De Giro, de Tour, Ronde van Vlaanderen, Luik, noem maar op. Een echte slok op. Alleen die ene wereldtitel ontbreekt voorlopig nog op haar palmares. Kan de Nederlandse Vollering straks de kroon op het werk steken of niet? Dat is de vraag van de dag.
12: Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen. Temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden.
10: Op de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor een kwartier extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring 10 minuten vertragen vanaf Wezenbeek. Het verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het Vierarmenkruispunt, maar moet verplicht naar rechts. Op de E411 richting Brussel is bij Leonard een ongeval gebeurd op de busstrook. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
4: Tegels, natuursteen, parket in Permo.

ongelukkig moet Eric Carmen geweest zijn met deze cover. Ja, hij schreef het in de jaren 70. Het leverde hem al een gouden plaat op. Céline Dion die deed het nog eens over in de jaren 90. En legde er nog wat goud bovenop bij deze All By Myself. Ik ben trouwens aan Anne vergeten te vragen of ze dit nummer ook gezongen heeft afgelopen woensdag. Anne was laaiend enthousiast. Is met twee luisteraars naar Parijs gegaan om dat concert van Céline Dion mee te maken. 2,5 uur duurt het, maar je verveelt je geen seconde. Het is puur spektakel. Ja, en Anne zou Anne niet zijn als ze zichzelf niet binnengezeverd had bij het management. Met als gevolg nog 2 tickets voor 10 oktober. We hebben er meteen ook een treinreis en een hotel bovenop gedaan. Een 4-sterren hotel. Alsjeblieft. Hoe kan je dat pakketje winnen? Wel heel eenvoudig. Je gaat naar VRT Max, naar de pagina van Radio 2. Je volgt ons daar heel eenvoudig door ons een hartje te geven. En dan kan je je 3 favoriete nummers van Céline Dion doorgeven. En morgen, tussen 3 en 4, maak ik de winnaar bekend.

Judith, ja, veel vrouwen precies die naar het concert van Céline Dion willen. Jokke Adriaanse uit Soersel heeft gestemd, laat ze weten. Mich die zegt een weekend Parijs. Wat een mooi verjaardagscadeau. Ja, zou dat zijn, 12 oktober verjaard. Wishful thinking. Ah, inderdaad, hè, Mich. En Martien die zegt nog een concertje, een weekendje Parijs, een beetje shoppen. Het leven kan toch simpel zijn.

0: Nick Yor en Daisy aan het genieten van het najaarszonneke op de sunroof. Zo meteen helemaal op prijs. En dat met Madonna.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op 14 Max.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
12: Wauw. Wow. Ja. Maar ja.
11: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja.
13: Maar ja.
11: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
12: Ja! Maar ja.
11: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Ofol Producties presenteert het zinkgat.
15: Het zinkgat? Wat is dat?
16: Ah wel, dat is vreed en betant.
14: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
17: Goeiedag, ik ben Leon.
15: Jo, wat doe jij hier?
14: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
16: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
14: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
18: Radio 2.
19: Radio 2.

0: Dit weekend Céline Dion in de kijker bij Radio 2 Weekend. Ze logeert in een poepchic hotel aan de Arc de Triomphe, ergens in Parijs. Ja, alle wereldsterren die logeren daar wel. Michael Jackson die was er weg van. En ook deze Madonna was er helemaal weg van. Ze heeft er ooit zelfs een clip opgenomen. Mystify My Love. We moeten eens gaan opzoeken op het internet, hè, hoe dat hotel er dan van binnen uitziet. Niet echt voor onze portemonnee, denk ik. Want een gewone kamer kost tussen de 1500 en de 3500 euro per nacht. En voor een suite betaal je al snel 25.000 euro.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: jou nooit vergeten.
1: Goud van Suzanne en Freek. Heb jij trouwens al gestemd om kans te maken voor zo'n gouden duo-ticket voor het concert van Céline Dion 10 oktober in Parijs? Gewoon even stemmen via de Radio 2-pagina op VRT Max.
2: Radio 2 Weekend.
0: Elke dag ten voor twee.
3: Anja Daams.
1: Heel benieuwd trouwens of dit morgen de top 3 zal halen uit die iconische film. De Titanic, zie je ze nog staan? Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, vooraan op het schip met hun armen gespreid in de wind. En op de achtergrond de stem van Céline Dion. And My Heart Will Go On.

Amai. Veel mensen vinden dat duidelijk een heel mooi nummer. Wie weet kan jij het binnenkort haar wel live horen zingen, hè, in Parijs op 10 oktober. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon naar onze site gaan. Als je ons nog niet liked, ons liken, ons een hartje geven. En dan jouw 3 favoriete nummers doorgeven. En wie weet hoor je dit nummer morgen wel op Radio 2. Op 14 Max wilde ik te zeggen, maar het is Radio 2 natuurlijk. Hè. Op de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring 10 minuten vertragen vanaf Wezenbeek. Het verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het Vierarme kruispunt, maar moet verplicht naar rechts. Op andere plaatsen in Vlaanderen enkel kleinere vertragingen.

fans, begin al maar te sparen voor een citytrip naar Londen. Want daar opent volgend jaar een museum met allemaal spullen van de enige echte Beatles. Zometeen de Radio 2 topsong van afgelopen week na Extreme.

0: Maandagochtend maken we bekend wie de nieuwe Radio 2 topsong van de week is. Maar deze was van vorige week. Berre en Loving Each Other.
1: VRT Radio 2. It's a summer holiday.
2: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Ben je op zoek naar je eerste job?
4: Zo klaar voor.
3: Of is het tijd voor een carrière-switch?
5: Ja, zo klaar voor.
3: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
6: Zo klaar voor.
3: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... miljoenen euro op zak. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de enorme jackpot. Trekking elke dinsdag en vrijdag. Speel online of in je winkel.
8: Jij? Yeah?
9: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
8: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: Elke dag... Telt voor twee.
12: Radio 2.

beetje grooven met Earth, Wind and Fire. Ook nieuws van Lady Gaga afgelopen week. Want plots verscheen ze op straat met een baby in haar armen. Ze was van de ene dag op de andere moeder geworden. Niemand had haar ooit zwanger gezien. De vraag was zelfs, is ze wel zwanger geweest? Wat er ook van zij, ze zag er gelukkig uit. En het zijn ons affaire niet, hè. Helemaal niet. Dat privéleven van Lady Gaga.

Zitten we nu te wachten op Vrijza Zondag? Een liedje over de leuke dagen misschien wel. Hè? Een opvolger van Madi Wodo van Gert en James. Ondertussen ook even vertellen dat Guido Moens toch wel de namiddag van zijn leven heeft. Allemaal muziek van Céline Dion, zegt hij. Mijn dag kan niet meer stuk. En morgen nog van dat Guido. En dat allemaal omdat jij misschien wel naar dat concert kan als je stemt via VRT Max. Dit is Queen.

0: Freddie Mercury en Coeur, Queen en You Don't Fool Me.
1: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
2: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
1: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
3: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.

0: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
1: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
0: Och, jongen, serieus?
2: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
3: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
4: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
5: Kan jij nog lang lezen?
4: Denk het wel.
3: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
5: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
4: Gezellig, hè?
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
6: Bij gezegd!
7: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van €5000 en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten.
8: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
9: He's so boring.
8: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
9: Marianne.
8: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
9: And Willoughby.
8: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
10: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Erik Kolle wil zijn vrouw graag het concert van Céline Dion geven voor haar verjaardag. Stemmen naar Erik via VRT Max.
13: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
12: 3 uur het VRT nieuws nu met Helene van der Peken.
14: We gebruiken te zware schoonmaakmiddelen. Veel mensen gebruiken te snel desinfecterende schoonmaakmiddelen als dat niet nodig is. En dat is riskant, zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Daarom lanceert ze de campagne Poets Veilig. Vooral sinds corona hebben veel mensen zulke poetsproducten in huis die bijna alle organismen doden. Ze zijn slecht voor het milieu en ze kunnen je huid- en luchtwegen irriteren, zegt de overheidsdienst.
15: Als je ze niet juist gaat gebruiken, dan is die kans nog groter. Dus daarom dat er toch ook wel vaak ongevallen gaan gebeuren met zulke producten. Kinderen, wanneer die producten in handen krijgen, dan kunnen er ook ongevallen gaan gebeuren. En daarom benadrukken wij dat voor de gewone schoonmaak thuis eigenlijk water, zeep en een allesreiniger voldoende zijn.
14: Vorig jaar ontving het antigifcentrum bijna 800 oproepen over ongevallen met zulke schoonmaakproducten. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand van afgelopen nacht in Roeselare in West-Vlaanderen is aangestoken. Dat zegt het parket. Gisteravond laat brak er brand uit bij een afvalverwerkend bedrijf. Er vielen geen gewonden, maar een naburig bedrijf werd uit voorzorg wel geëvacueerd. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Wat de brand dan wel veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Het vliegverkeer van en naar het Italiaanse eiland Sicilië is nog tot morgen verstoord door een uitbarsting van vulkaan Etna. Alle vertrekkende en aankomende vluchten op de luchthaven van Catania zijn geannuleerd tot morgenmiddag om 12 uur door de aswolk die afkomstig is van de vulkaan. Vorige maand moesten al honderden vluchten geannuleerd worden toen de Etna opnieuw uitbarstte. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. In Parijs zijn honderdduizenden katholieken samengekomen voor de openluchtmis van paus Leo XIV. De viering zelf wordt gehouden op de Place de la Concorde, vlakbij de Arc de Triomphe en de Champs-Élysées. Daarnet heeft de paus vanuit zijn pausmobiel de aanwezige gelovigen gegroet. Die staan op de Champs-Élysées. Daar kunnen ze de mis volgen op grote schermen. En op dit ogenblik beginnen de vrouwen aan hun WK wielrennen op de weg in het Canadese Montréal. Voor ons land zijn alle ogen gericht op de tweevoudige wereldkampioene Lotte Kopecky. Maar de grote favoriete is de Nederlandse Demi Vollering. Ze gaat deze kans proberen te grijpen, zegt ze.
16: Het is altijd een kans van je leven, een WK. En,
4: Ja, je doet er alles aan, hè, om het waar te maken. Maar dat maakt het ook zo mooi als het dan een keer gelukt. Het is wel zeker een hele mooie kans om in deze positie op een WK te staan. Ik bedoel, dat is niet voor iedereen weggelegd. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor.
14: Vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en warm en tot 24 graden.
12: Op de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard en op de binnenring 10 minuten vertragen vanaf Wezenbeek. Het verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het Vierarmenkruispunt, maar moet verplicht naar rechts. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
3: Europabank, de bank die durft.

geweldig toch uit zo'n festival van 1988. Céline Dion won toen voor Zwitserland. Ja, mocht toen nog, hè, dat je in het buitenland een goede stem ging zoeken om je lang te vertegenwoordigen. Trouwens, heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren op het Songfestival volgend jaar. Maar goed, dat is voor een ander programma. Nu alleen maar goed nieuws. Want 9 miljoen, alsjeblieft 9 miljoen mensen hadden zich voor ingeschreven voor een ticket voor een concert van Céline Dion. Er waren maar 480.000 tickets. Hey, maar twee zijn er misschien wel voor jou, hè? 10 oktober. Tickets hebben we geregeld, ook de trein naar Parijs is geregeld. Het hotel is verwittigd dat je er aankomt. Ingrid Hermans die vraagt via VRT Max. En hoe kan ik dan meedoen voor die tickets voor Céline Dion? En Sarah die doet er nog bovenop. En wanneer wordt bekendgemaakt? Wel heel eenvoudig. Je gaat naar VRT Max, naar de pagina van Radio 2. Je volgt ons, dat is heel, hoe volg je ons? Heel eenvoudig, door ons een hartje te geven. En dan laat je ons gewoon weten wie jouw drie favoriete nummers van Céline Dion zijn. Morgen laat ik die ook horen hier tijdens Radio 2 Weekend. En wat de winnaars betreft, de computer doet de rest. Want tussen 3 en 4 kom je dan ook te weten of jij de winnaar bent van die geweldige prijs.

Porseleinen Jasmin. Och, jaloers op Michiel Watzeel. Hij stuurt van zichzelf een foto in de app. Ja, hijzelf die aan het dobberen is in het water. En hij schrijft erbij: genieten van het mooie weer in Bolnuevo in Spanje samen met Meter Hilde. Amai, goeie meter heb jij, Michiel.

0: innoveren.
1: Onze Vlaamse bedrijven zijn voortdurend in beweging.
0: Dat kan je zelf ontdekken op FOCA Open Bedrijvendag.
1: Kom op zondag 4 oktober langs bij honderden bedrijven in heel Vlaanderen.
0: Voor een unieke blik achter de schermen.
1: Kan je niet kiezen?
0: Luister de hele week naar Radio 2 Middag en maak al even kennis met de boeiendste bedrijven in jouw buurt.
1: Check de volledige lijst op openbedrijvendag.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
2: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online... Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
9: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.

Go Your Own Way van Fleetwood Mac. En nu terug naar dichterbij, ergens in Vlaanderen. Daar is Len Neefs goed aan zijn carrière aan het werken. Zijn muziekcarrière, maar ook zijn werk als model. Ja, hij heeft evenveel stijl natuurlijk, hè, als papa, als deze Gunter Neefs.

hoop dat hij geen gelijk heeft. Stilte voor de storm, Gunter Neefs. Ja, ik heb je deze namiddag nu toch al een aantal tips gegeven voor goede nummers van Céline Dion. Ben je eruit? Heb je het voor jezelf beslist? Wat zijn voor jou de drie allerbeste nummers van La Dion? VRT Radio 2. Laat dat even weten via de Radio 2-pagina op VRT Max. De top 3 is voor morgen.

0: Christa zegt hier, ach, weer zo'n kippenvelmoment. Ja, het is moeilijk om te kiezen tussen al die nummers. En toch, Christa, het is van te moeten, hè. Wil je kans maken op tickets voor haar concert, voor dat concert van Céline Dion. Om de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen nog altijd afgesloten door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. En daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonaard en op de binnenring 10 minuten vertragen vanaf Wezenbeek. Het verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het Vierarmenkruispunt, maar moet verplicht naar rechts. En op de E314 richting Leuven staat bij Zolder een brandend voertuig op de rechterrijstrook. Op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

Ah, House van Madness doet me eraan denken. Morgen weer een nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten. Hè, tussen 9 en 10 hier op Radio 2. Voor de allerlaatste keer ga ik op schoolbezoek. Vanaf volgende week is het terug thuis. Maar vanaf morgen nog eens op schoolbezoek. Samen met Wim de Vilder naar het Sint-Josef College in Woluwe trouwens. Wim kreeg les van zijn vader. En hoe dat is, dat hoor je dus morgen tussen 9 en 10 hier op Radio 2. Trouwens, mijn andere gesprekken van de podcast Als de Muren Konden Praten, die staan online. Die kan je allemaal uitgebreid beluisteren via VRT Max. Ilse de Lange nu.

0: zotte liefde. Klinkt toch goed, hè? Vooral dan die zotte liefde van Bart KL.
1: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nee! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.

0: Ja, ja, binnenkort dan is het zover. Dan gaan we weer dansen hier bij Radio 2. Dansen tegen kanker. Het is te zeggen, Peter van der Veyre die gaat dat doen op vrijdag 16 oktober. Dan gaat hij 24 uur aan één stuk de dansvloer op. En het leuke is, jij mag de muziek kiezen. Het is te zeggen, op welke plaat wil jij Peter zien dansen? Of op welke plaat dans jij zelf tegen kanker? En waarom? Wat is het verhaal bij die plaat? Volg ons op Radio 2, volg Radio 2 Peter op VRT Max. Kies jouw dansplaats en op die manier steun je ook Kom op tegen kanker.
1: Radio 2 danst 24 uur tegen kanker.

misschien nog eentje voor morgen. Morgen maandag bij Caroline de Becker. Ja, morgen tussen 6 en 9 s'avonds kan je Avolonté muziek aanvragen hier op Radio 2. En die Yves Berendsen, die kan er toch altijd in? Dit is Diana Ross.

0: adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ik ga aan de gang hier alsjeblieft.
4: Dat is schieten.
5: Emma?
1: Thijs. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
6: It's a sunweb holiday.
7: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Auffond Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
10: Ah wel, dat is vreed en betant.
8: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
9: Leon, wat doe jij hier?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
10: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
12: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
13: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel.
15: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
16: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
17: Een duo-ticket voor Céline Dion, dat vind je op VRT Max. Maar filmtickets voor een nieuwe film, Het Vergeten Eiland, vind je gewoon hier door te luisteren.
18: Elke dag telt voor twee.
17: Vier uur, dit is het VRT-nieuws met Helene van der Breken.
19: De vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. En de rensters zijn daar nu zowat 30 kilometer ver in de koers. Christophe van der Goor, zijn er al vluchters? En we wachten nog even of we Christophe horen. Christophe van der Goor, zijn er al vluchters? Dat proberen we straks opnieuw. Veel mensen gebruiken te vaak zware desinfecterende schoonmaakmiddelen en dat is niet zonder risico. Zeker als er kinderen in de buurt zijn, dat zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Ze kunnen namelijk je huid en luchtwegen irriteren. Voor een gewone schoonmaak zijn water en zeep meer dan genoeg. Enkel in specifieke gevallen zijn desinfecterende schoonmaakmiddelen nodig. Dat zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
20: Wanneer er thuis een besmettelijke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of COVID, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaars.
19: Rond deze tijd vertrekt in Leuven de Pride op tocht van de regenbooggemeenschap. De onverdraagzaamheid tegen holibies en transgenders groeit. Deze week nog ging een video van influencer Jonathan Medaar viraal, waarin enkele jongeren hem en zijn vriend lastig vielen op straat. Daarom blijft zo'n optocht nodig, volgens het Regenbooghuis in Leuven.
21: Dat gebeurt ook in Leuven. De kleine incidenten, maar ook de grote incidenten. Want 2 jaar geleden bijvoorbeeld was er een aanslag die men ging voorbereiden op de Pride. En daar zijn we allemaal heel erg van geschrokken. Dus je hebt kleine en grote incidenten en we willen eigenlijk daar keren en samenkomen om te zeggen van ja, nee, dat mag niet die richting uitgaan.
19: Deze zomer kwam aan het licht dat er 2 jaar geleden een aanslag werd gepland op de Pride van Leuven. Daarom is er nu meer politie aanwezig. De Brit George Russell heeft de Formule 1 grote prijs van Azerbeidzjan gewonnen. In Baku finishte hij voor Max Verstappen. WK-leider Kimi Antonelli eindigde op de 5e plaats en blijft leider in het klassement. En vanmiddag blijft het droog met wolken en opklaringen en temperaturen tot 21 graden. Morgen kan de dag grijs beginnen. Daarna wordt het opnieuw zonnig tot 24 graden. Ook de dagen daarna wordt het warm.
17: 4:02, goedemiddag. Op de ring rond Brussel is de vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Komt door werkzaamheden. Het verkeer moet daar bovengronds omrijden. Daardoor ook 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonaar. Op de binnenring ook 10 minuten daar, vertraag je vanaf Wezenbeek. En verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het vierarmenkruispunt. Die moeten daar allemaal verplicht naar rechts. Op de E314 dan richting Leuven is bij Zolder de weg vrijgemaakt intussen en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
22: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
23: Radio 2. Radio 2 Weekendwijzer.
0: Romy de Ridder.
3: Sfeer, dat is het ene woord, de rode draad van de komende 2 uur op de radio.

Coldplay en Every Teardrop is a Waterfall. Goedemiddag, je luistert naar Radio 2 Weekendwijzer. En het is lekker zacht buiten, dus ik hoop dat je al buiten bent geweest. In dat geval, een leuke Weekendwijzer-tip is altijd welkom via VRT Max. Zo meteen neem ik je mee naar Leuven, want daar is het Pride, heb je gehoord, in het VRT Nieuws. En de sfeer is daar gegarandeerd. En ja, is voor na deze.

0: Something Happens, Parachutes. Het is 4:10. Ja, na Brussel, na Antwerpen is het vandaag Leuven Pride. De optocht is daar net gestart. En wie daar is, dat is Ingrid Pelsers, voorzitter van het Regenbooghuis Uniek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Neem ons mee, Ingrid. Ik ben benieuwd, hoe is het daar?
1: We zijn net op het Ladeuzeplein in Leuven vertrokken met heel veel volk. We hebben heel veel fijne sfeer. En we gaan een tocht maken door de stad. En dan komen we straks terug op het Ladeuzeplein. En vanaf 5:30 hebben wij in de buitenlucht een gratis show met optredens, met een aantal speeches. We gaan dus groot feest vieren. En vanaf 9:00 hebben we het feest binnen in het depot in Leuven. En daar hebben we ook nog een hele show, tot in de late uurtjes.
0: Een echte afterparty volgt er dan?
1: Absoluut. En nu ook overdag. We hebben ook een springkasteel voor de kinderen. Dus het is echt voor de hele brede familie. Voor mensen van onze community, maar ook alle bondgenoten om samen onze Pride te vieren.
0: Het is zo. Het is intussen al de derde keer dat het wordt gevierd daar in Leuven. Be proud and be safe staat ook op het affiche. Verloopt alles daar tot nu toe ook feestelijk en zonder te veel accidenten?
1: Alles loopt heel goed. We hebben hele goede afspraken gemaakt met de politie en de stad. En de veiligheid is heel erg gegarandeerd. Er is geen indicatie dat er iets zou zijn. En tegelijkertijd is er extra politie voorzien. Dus ja, we voelen ons heel veilig. En ik zou zeggen aan iedereen, kom nog snel aansluiten. Want we gaan door de stad nu. En straks het grote pleinfeest, daar kan ook wel wat volk bij.
0: Zeker, geweldig. Ja, deze week was het wel een thema dat erg actueel was. Hè? Content creator Jonathan Medaar, die deelde een video online. Een verschrikkelijke video na homohaat. Heb je het een beetje kunnen volgen, Ingrid?
1: Ja, absoluut. En dat zijn de verhalen die wij ook in Leuven horen. Hè. Het is niet alleen in Brussel, Antwerpen of Gent dat zo'n dingen gebeuren. Ook in Leuven, dat eigenlijk wel de naam heeft van heel open te zijn. Maar ook hier gebeurt dat, hè, tot mensen nageroepen worden als ze hand in hand lopen. Of als ze hun lief een kus geven, dat men zegt van moet dat nu, je dringt het ons op. En dat mag niet.
0: Nee. En dan weet je waarom hè, zoiets als Leuven Pride elke optocht eigenlijk in Vlaanderen of in België noodzakelijk is. Hè. Nu, om het toch wel positief te houden, Pride breidt zich dan toch echt wel uit. Hè. Meer en meer richting die kleinere steden. We hebben natuurlijk Antwerpen, Brussel, de meest populaire, de grotere misschien. Maar als je nu kijkt, de derde editie Leuven, in Mechelen is er zelfs eentje. Voel je dat ook?
1: Ja, zeker. En dat is net omdat we met z'n allen aanvoelen dat er een verandering bezig is. Men is veel kritischer naar de LGBTQI-gemeenschap dan een aantal jaren terug. En dat is een beweging. En daarom moeten we net letterlijk terug de straat op om te tonen van kijk, hey, wij zijn trots op onszelf, aanvaard ons gewoon. En daarom zie je dat eigenlijk op heel veel plaatsen naar voren komt. Hè. Dus onlangs ook in Turnhout, in Mechelen, maar ook in Wallonië, in Doornik. In kleinere steden eigenlijk, dat mensen de straat op gaan.
0: Ja, laat ons beginnen met vandaag, vooral naar Leuven te gaan. De optocht is daar dus bezig, Ingrid. Ik ga je niet langer ophouden. En straks dan die afterparty. Vertel nog eens één keer waar we moeten zijn.
1: In Leuven, op het Ladeuzeplein. Ja, een heel groot plein. We hebben daar foodtrucks, we hebben springkasteel, we hebben een leuke bar, we hebben toffe optredens. Iedereen is welkom, echt iedereen. Het is een inclusief feest.
0: Geweldig. Ingrid Pelsers, voorzitter van het Regenbooghuis Uniek. Dankjewel en geniet ervan, hè.
1: Dat doen we.
0: Geweldig. Dit is Wim Soetaar en herinnering. 4:15. Goedemiddag.

0: Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Ja, we negeren het mooie weer buiten even, want ik heb een nieuwe film te tippen. Het Vergeten Eiland. Een nieuwe animatiefilm over de Filipijnse cultuur. En Laura Tesoro die spreekt een stem in, de stem van Jo. En je hoort er alles over. Om iets over vijf.
1: Hallo, ik ben Peter van de Veire. En binnenkort dans ik opnieuw 24 uur lang tegen kanker.
2: Radio 2 Dansatom.
1: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max en steun Kom op tegen kanker.
3: Muziek verandert alles. Dans samen met Radio 2 tegen kanker. Radio 2 Dansatom.
4: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of via winkel.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja, kom een keer kijken.
8: Amai, oh merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
10: Bebat.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond Belgische kost.
14: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
13: Oh, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
14: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
16: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
15: Op en top professioneel, met de pro van...
16: Profel.
15: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
17: En er trekt een actieve onweerszone over het land. Met
18: oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
19: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
18: Ja.
19: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
18: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
19: Oef, dat is een pak van mijn hart.
18: Ja, ja, oh. Ja, schat.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
8: Snoeien.
3: Blazen.
8: Maaien.
3: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
15: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
11: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: TikTok, Robin and the Promise You Made. Als je met de fiets ergens naartoe wil, of te voet, wel goed luisteren nu. De Radio 2 DJ's uit jouw buurt, die geven tips.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Antwerpen.
0: Wat is er zoal te beleven in Antwerpen, Els?
3: Wel, voor sfeer, lichtjes en gezelligheid moet je vanavond in Duffel zijn, Romy. Het is daar weer de jaarlijkse tijd voor de ballonnenkestoet. Daar lopen kinderen in mee met hun lampionnen en uitgeholde bieten met lichtjes in. Er zijn de kleurrijke praalwagens van Duffelse verenigingen en scholen. En ook de Duffelse reuzen en het Rosse Bijaard zorgen voor een sfeervolle avond. Die wordt om 10 uur afgesloten met een spetterend vuurwerk. Als je houdt van country muziek en line dance, dan ben je vanavond nog welkom bij de Koninklijke Ruiterclub De Dreven in Kasterlee, waar alles vandaag in het teken staat van het thema Western, nog tot middernacht ongeveer. En morgen is er dan weer in Reti een kleurrijk feest voor de herenfamilie. Kerkrak heet het. Het herencentrum is vanaf 2 uur verkeersvrij en wordt gevuld met kinderanimatie, kraampjes en muziek. 'S Avonds is er dan de Krikkrak Lampionnenstoet, het feestelijk hoogtepunt die de zomer in Reti definitief afsluit.
4: Elke dag telt voor 2.
0: En vergeet niet, volgende zondag is het ook Open Bedrijvendag. Dus elke middag wordt er een bedrijf getipt tijdens Radio 2 middag tussen 12 en 1. Waar je dan naartoe kan, dus ook de moeite om te luisteren naar je radio. Een tip van mij voor jou. Nu intussen, 4:30, op de ring rond Brussel is de vierarme tunnel in beide richtingen afgesloten. Komt door werkzaamheden. Het verkeer moet daar bovengronds omrijden. Daardoor ook 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonaard. Op de binnenring een kwartier vertraag je daar vanaf Wezenbeek. En het verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet rechtdoor op het vierarme kruispunt, dus moet verplicht naar rechts. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

0: Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra. Ja, via VRT Max wordt de vraag gesteld, ja, hoe maak ik kans op die filmtickets van het Vergeten Eiland? Die nieuwe animatiefilm die binnenkort uitkomt, begin oktober. En Laura Tessori die spreekt daar een van de stemmen in. Ah, wel, en zij gaat een belangrijke vraag stellen. Dus je moet vooral luisteren naar mij, maar eigenlijk vooral naar Laura Tessori. Iets over vijf hoor je haar.
1: Ach, dit wordt een heel mooi moment. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Welkom, DJ Brahim.
2: Lieve vriend, grote broer. Peter van de
1: Verre. Ja, wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
3: Ah ja.
1: Al bekend.
3: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: Goedemorgen, James.
4: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
4: Is waar? Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee keer weer blinken.
5: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja. Yeah.
5: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
6: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Hoube in VRT Potwalks.
7: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
6: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
10: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Elke dag.

relax. Ik hoop dat het je goed doet op een zaterdagnamiddag. Lekker relax in de zetel van je auto. Relax. Of misschien voor je televisie. Ah ja. En dan heb ik nog een tip voor jou. Want heel de maand september is het VRT Documenia. Dat wil zeggen veel films en documentaires die je kan kijken via VRT Canvas, maar ook op VRT Max. Nu, ja, de maand september is bijna om, dus je krijgt nog een finale tip. Niet van mij, maar wel van Björn Soenens. En uiteraard heeft die film een Amerikaanse link. Hoe kan het ook anders? Je hoort hem na deze Blondie en Atomic.

0: Blondie en Atomic. Het is 4:15. En ik heb Björn Soenens deze week proberen te bereiken. Als een gek, maar hij was eventjes off the grid. Zoals ze dat dan in het mooie Amerikaans zeggen, denk ik. Onbereikbaar. Maar kijk eens wie ik gevonden heb intussen. Goedemiddag, Björn Soenens.
1: Goedemiddag en terugbereikbaar.
0: Zeker wel. Was het een geheime missie of zo? Want je was echt van de aardbol verdwenen.
1: Ja, wel, dat is dus gezond. Iedereen zou het dus moeten doen, onbereikbaar zijn. Geen telefoon bij, geconcentreerd op wat je aan het doen bent, geen afleidingsmanoeuvres. Uitstekend. We worden aan alle kanten belaagd door aandachtzoekers. Mm-hmm. Gaande van onze telefoon tot onze familie, tot onze vrienden, wat uitstekend is. Hè? Maar soms wordt er te veel getrokken en moet je juist in een stolp terugtrekken. Dus dat is wat ik heb gedaan voor een speciaal project.
0: Een waarover speciaal ik niets kan zeggen. Project. Atypisch, typisch. Nu, gelukkig waar je geen geheim van maakt, is natuurlijk die favoriete documentaire die je kan vinden op VRT Max. Want heel de maand september is het VRT Documenia. En er staan verschillende films, documentaires dus op VRT Max. Jij hebt er een favoriet van, gelinkt aan Amerika. Hoe kan het ook anders, Björn? Verrassing.
1: Ja, zeer verrassend. Ik ben op dat vlak heel voorspelbaar, maar Amerika is een groot land. Het zijn eigenlijk 50 landen, 50 verschillende staten. En de documentaire die ik gekozen heb gaat over een van mijn favoriete delen in het land, namelijk het land met de rijkste geschiedenis van allemaal. Het diepe zuiden, waar heel veel contrastrijke dingen te zien zijn. Dingen die jou in verwarring brengen en dingen die mooi zijn.
0: Ja, het Natchez heet het zoiets, hè? Natchez, ja. Zeg ik het Amerikaans genoeg?
1: Natchez is prachtig. Ik ben daar geweest. Dat is een prachtige plek in de staat Mississippi. Mississippi die heel arm is, maar tegelijkertijd ooit heel rijk was. Omdat er veel katoenplantages waren. Een rijke delta langs de rivier, de Mississippi. Maar met een enorme schaduwzijde. Want om al dat land te bewerken, katoen te bewerken, dat creëerde niet alleen veel rijkdom, maar dat creëerde ook goedkope arbeidskrachten, namelijk slaven. En dat is de diepe, rijke geschiedenis van die plek. Ooit stond daar de op één na grootste slavenmarkt van Amerika.
0: Oké, daar gaat het natuurlijk ook over die slavernij, over het toerisme dat het ook wel trekt. Ik heb er een stukje uitgehaald. Mm-hmm. Luister even mee.
2: Natchez is a complicated little town. Because of tourism, Natchez swallowed a master narrative about the old South. We all want to be rich, and we want to be princesses and live in palaces. If it's a fairy tale, that's one thing. But if it's what you then decide is truth, then that can be much more dangerous.
0: Ja, kan jij even uitleggen wat ze hier zegt? Het is een sprookje, maar met een dikke maar.
1: Ja, want het is een grimmig sprookje. Hè. De Nederlandse titel van de documentaire is ook Natchez, een grimmig sprookje. Dus het is een sprookje met heel veel stekels aan. Hè. Je ziet de mooie oude herenhuizen, die oude plantages. Prachtig, de natuur is prachtig, de huizen zijn prachtig. Er is een soort grandeur. Maar als je de deur open doet, zie je mensen die afgeslagen worden, vermoord worden, als slaven behandeld worden, die geen enkel recht hebben. Dus die rijkdom is een beetje gebouwd op uitbuiting en onderdrukking van mensen. En daar gaat de documentaire over. Wie vertelt het verhaal? Van wie is het narratief van degene die de rijkdom hebben en zeggen, ja, dat moest en dat was, de mensen werden niet onderdrukt. Het was natuurlijk slavernij, maar ze werden goed behandeld. Of degene die zeggen, het was een en al gruwel. Het is een schande dat dit verhaal niet openlijker wordt verteld. En je ziet dat in alles in de maatschappij nu ook. Wie vertelt het verhaal? En de waarheid verschilt vanuit het standpunt van wie het verhaal vertelt. Dus het gaat over ware geschiedenis versus valse geschiedenis. En wie haalt het overwicht? En daar gaat die documentaire over. Je voelt al die verschillende stemmen die een ander verhaal hebben. En de ene smukt het op en de ander vertelt de gruwelijke waarheid die niet altijd prettig is om te horen.
0: Nou ja, nog heel de maand september is het dus VRT Documenia en die Natchez is de tip dus van jou, Björn. Kriebelt het dan niet als je zoiets ziet op VRT Max of op VRT Canvas om toch nog eens een keertje terug te gaan?
1: Maar ik ga nog een keer terug.
0: Zeker.
1: Maar ook daar kan ik niets over zeggen.
0: Missie wel, ja.
1: Over daar kan ik niets over zeggen.
0: Oké, spannend. Ja, zwart. In ieder geval, Björn, geniet nog van je weekend. En dankjewel. Netjes is de tip die we gaan meenemen vandaag.
1: Met groot genoegen.
3: VRT Radio 2. sleutels, vaste deurknop heb ik in mijn hand.

0: Nieuwe Danst. Marco Borsato en Davina Michel samen met Armin van Buren.
1: Radio 2, Weekendwijzer.
2: Romy de Ridder.
0: Ik heb nog één filmticket hier naast me liggen. Hè. Voor die nieuwe film Het Vergeten Eiland. Is iets voor na 5 uur.

0: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
2: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Laura Tesoro zometeen op je radio. Ze gaat een belangrijke vraag stellen en het kan je tickets opleveren voor die nieuwe film Het Vergeten Eiland. Doe misschien Google al open.
5: Elke dag telt voor twee. BRT Radio 2.
4: Nu 5 uur, dit is het VRT Nieuws met Helene van der Beken.
6: De vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. Er is een kleine 2 uur gereden. Christophe van der Goor, wat is er al gebeurd?
7: Wel, van het leidend kwartet schieten intussen nog maar 2 rensters meer over. En dat is niet zo vreemd in deze fase van de koers. Want rensters die in de vroege vlucht zitten, proberen toch altijd die gehoren niet echt tot de top. We hebben een val gezien, een uurtje geleden, van Sandrine Tas. Onze landgenote die eerder dit jaar IJzo na een medaille won als schaatster op de Olympische Winterspelen. Het peloton komt hier dadelijk voorbij. Een eerste keer op het lokale circuit in Montreal. Goede weersomstandigheden. En alle favorietes met daarbij natuurlijk Demi Vollering. En wie weet misschien ook Lotte Kopecky. Zij zitten nog rustig in het peloton.
6: Dankjewel, Christophe. Er is een grote datalek geweest bij softwareplatform Twizit. Dat beheert de administratie en financiën voor 5000 federaties, sportclubs en jeugdverenigingen. Ook Giro Jeugd Vlaanderen, dat 107.000 leden heeft, is daarbij. Marij Germijns, coördinator van Giro Jeugd Vlaanderen.
8: Van Twizit hebben wij te horen gekregen dat de gegevens die gelekt zijn voornamelijk namen zijn en e-mailadressen, mogelijk ook namen van de Giro-groepen die daaraan gelinkt zijn. Maar het zou niet gaan om betaalgegevens en betaalinfo, dus geen bankrekeningnummers of andere gevoelige financiële informatie.
6: Het lek zou intussen gedicht zijn. Giro Jeugd Vlaanderen vraagt wel aan leden en vrijwilligers om extra alert te zijn voor phishing, want de gelekte data kunnen gebruikt worden om frauduleuze telefoontjes te doen of berichten geloofwaardiger te maken. In Leuven stappen zo'n 2000 mensen mee in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Zo getuigen veel holibies en transgenders in de stoet.
9: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
10: Ik vind dat no matter who you are, dat je gewoon met je partner over straat kan wandelen en je doet daar niemand pijn mee.
11: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis. En een gastje van 13, 14 jaar, die dan ja, lesbo naar mij roept. Ja, technisch gezien klopt dat, maar dat is toch intimiderend.
6: In Parijs hebben naar schatting 700.000 katholieken de openluchtmis gevolgd van paus Leo XIV. De mensenmassa stond tot kilometers ver van de Place de la Concorde tot over de Champs-Élysées, waar ze de misviering op grote schermen konden volgen. De paus loofde het enthousiasme van de aanwezige jongeren. De paus is sinds gisteren in Frankrijk. Hij bezocht er onder meer de Notre-Dame-kathedraal in Parijs. Hij reist nu door naar het bedevaartsoord Lourdes in het zuidwesten van Frankrijk. Het blijft droog vanavond en vannacht. We halen tussen 8 en 12 graden. Na lokaal mist. De nacht begint met lokale mist. Daarna zon en hoge wolkenvelden. Morgen natuurlijk. We halen tot 24 graden. 'S Avonds is er kans op gedruppel. Maandag nog grotendeels bewolkt. In het westen kan er wat regen vallen. Maar het blijft warm tot 25 graden.
4: Je kan trouwens het WK wielrennen in Montreal volgen, hè, op VRT1. Ik ben het ook aan het doen hier. Ik ben aan het kijken. 8 laps to go, dat zie ik nu staan. 3 over 5 zijn we intussen. En op de ring rond Brussel is de 4-armen-tunnel in beide richtingen afgesloten. Komt door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden en daardoor ook 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonaar. Op de binnenring 15 minuten vertraag je vanaf Wezenbeek. En het verkeer op de Tervurenlaan van en naar Brussel kan niet recht door op het 4-armen-kruispunt, maar moet verplicht naar rechts. In Brussel staat er in de Belliardtunnel een defect voertuig. Op de rechterrijstrook, let daarop. En op de E19 richting Antwerpen is de Kraaibekstunnel in de rechterrijstrook versperd. Komt opnieuw door een defect voertuig. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
12: Europabank, de bank die durft. Weekendwijzer.
13: Romy de Ridder.
4: En Beyoncé deze keer ook.

Beyoncé en Single Ladies. Single is ze niet, Laura Tesoro. Maar ze heeft wel sinds gisteren een nieuwe song uit, Hyde Park. Hoor je zo meteen na deze Nova Star. Today, Yesterday.

0: Nova Star en Today Yesterday. Ja, binnenkort een nieuwe animatiefilm in de cinemazalen. Radio 2. Het Vergeten Eiland, zo heette de film. Het gaat over twee beste vriendinnen. En één van die twee is Jo. Maar de stem van Jo kan je bekend voorkomen, want het wordt ingesproken, de Vlaamse versie toch, door Laura Tesoro. Goedemiddag, Laura.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, wat doe je eigenlijk niet? Presenteren, acteren, zingen en nu dus ook films inspreken. Het is ook niet de eerste keer dat je dat doet, hè, maar ongelooflijk.
1: Nee. Wel, ik zou mezelf zeker geen actrice noemen, maar zo stemacteur, dat vind ik wel echt heel leuk om te doen.
0: Ja, Het Vergeten Eiland gaat over de Filipijnse cultuur. Dus ik vraag me dan ook meteen af, ben je ooit al eens in de Filipijnen geweest?
1: Nee, ik ben nog nooit in de Filipijnen geweest. Dus ik vond het ook wel interessant om zo wat dingen bij te leren over de Filipijnse cultuur.
0: Ah ja, want hoe heb je je dan voorbereid? Heb je ingelezen bijvoorbeeld?
1: Nee, ik wist ook niet. Je weet, als je aan zo'n film begint, eigenlijk nooit waar die film over gaat, wat de inhoud is. Dus dat, je komt er allemaal te weten terwijl je in de studio staat. Want dat is allemaal super geheim.
0: Ah ja, oh. En wat heb je dan gedaan om er dan in te komen, zeg maar?
1: Ja, niks. Gewoon in de studio, als ik daar was, wist ik wat ik moest zeggen. En dan krijg ik de verhaallijn en dan leggen ze mij dat uit. En dan krijg je die cultuur op die manier mee. Maar ik heb mij daar niet op kunnen voorbereiden.
0: Alright, ja, want het gaat over
1: ik wist dat ook niet op voorhand.
0: Ja, het gaat over een oud Filipijns geloof, over vriendschap. Twee beste vriendinnen, Jo en Raisa, denk ik het zo juist uitspreek, die komen op een bepaald moment een portaal tegen dat hen naar een eiland Nakali brengt. Heel mystiek allemaal. Ja. En ze komen dan ook een gevaarlijke wezen tegen onderweg. En om terug naar huis te gaan, ja, komen ze voor een zwaar dilemma te staan. Hè. Het kost hen mogelijk de herinneringen aan hun eigen vriendschap. Dus het is kiezen tussen de herinneringen van hun vriendschap of een weg naar huis. En ik vraag mij af, wat zou jij doen? Niet als Jo uit de film, maar als Laura Tesoro zijnde. Wat zou jij kiezen?
1: Oh, dat is wel een hele moeilijke, want in de film worstelen ze er ook mee.
0: Ah ja.
1: Nee, je wilt natuurlijk wel terug naar huis, maar je wilt die vriendschap natuurlijk niet kwijt. Want ze zijn echt al besties, ze zijn samen opgegroeid, heel hun leven. Ik zou het moeilijk vinden om mijn vriendschap op te geven, maar ik zou ook wel terug naar huis willen. Ik zou niet op zo'n eiland willen blijven. Dus ja, ik weet het niet.
0: Moeilijk.
1: Kiezen is verliezen in dit geval.
0: Zeker. Ja. Heb je zo'n hartsvriendin die je in je achterhoofd kon houden tijdens het inspreken van die film?
1: Zeker. Ja, mijn beste vriendinnetje Ellen is ook al super lang mijn bestie. Bijna als een zus voor mij. Dus ik zou mij niet kunnen inbeelden dat ik onze vriendschap en al onze herinneringen zou verliezen.
0: Ah, mooi. Ja, wat natuurlijk de twee hoofdrolspelers in de film doen, dat moeten we natuurlijk kijken of bekijken in de film.
1: Voilà.
0: Dat ga ik nog niet verklappen, maar ja, ik heb wel 4 tickets hier liggen, Laura. Ik kan iemand blij maken met gewoon een groot familieticket voor te kijken naar Het Vergeten Eiland, die dus pas vanaf 7 oktober in de cinemazaal te zien is. En ik dacht, we gaan er gewoon een leuke wedstrijdvraag aan hangen. Dus Laura, the stage is yours. Een vraag waar de luisteraar dan op kan beantwoorden.
1: Wel, als de luisteraar de poster opzoekt van Het Vergeten Eiland of van Forgotten Island, dan kunnen ze daar iets op zien dat ook terugkomt in de Filipijnse vlag.
0: Oké, dus er staat iets op het affiche van de film dat ook op de Filipijnse vlag staat. Wat is dat? Oké, dat is duidelijk. Stuur het antwoord op die vraag van Laura door via VRT Max. En zo ga jij met 3 anderen naar die nieuwe film, Het Vergeten Eiland. Luid en duidelijk. Nu, Laura, iets helemaal anders. Ik moet jou nog feliciteren.
1: Dankjewel.
0: En nu kunnen misschien mensen kunnen nu denken, ze is zwanger of weet ik veel wat. Nee, met je nieuwe song. Ah ja.
1: Ja, ik heb gisteren een nieuwe single uitgebracht, dus dankjewel.
0: Zeker, Hyde Park, zo heet die. Voor iemand die het nu voor de eerste keer gaat horen, wat moeten we erover weten voor we gaan luisteren, Hyde Park?
1: Het is geschreven in Hyde Park in Londen op een mega mooie dag waarop dat wij zoiets hadden van hoeveel geluk hebben wij dat wij hier nu zitten in dit prachtige park en letterlijk waar het gras groener is. Terwijl er verschrikkelijke dingen in de wereld gebeuren. Dus daar gaat het eigenlijk over. Even stilstaan bij het privilege dat we hebben en hoe dankbaar ik ben voor het leven.
0: Voilà, met dat in ons achterhoofd gaan we luisteren. Ik ben benieuwd. Deze is de nieuwe van Laura Tesoro, Hyde Park. Merci. In the

0: Clouseau en Louise.
1: Ja, hashtag ik ga, waarschijnlijk. Als ik tickets kan bemachtigen. Intussen is het 5:20 en er wordt zometeen iemand opgebeld natuurlijk. Hè? Iemand die weet wat er op die Filipijnse vlag staat en dus ook op het affiche van die nieuwe film Het Vergeten Eiland.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt, technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: Bij Brico Planet krijg je zaterdag 26 en maandag 28 september 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van minimum 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouw ideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japandi.
9: Ibiza.
8: Ruim.
9: Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glee shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Het is tijd voor authentieke verhalen. Door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
13: Elke dag telt voor twee.
14: Radio 2.

0: Toto Afrika. Gislijn de Grom uit Erpenmeer laat weten via VRT Max. Oh, eentje aan mijn hart, Romy. Toto, kan je nooit fout mee doen. En intussen trouwens in Montreal, WK wielrennen bij de vrouwen. Een massale valpartij. Best vooraan in het peloton, kort achter Lotto Kopecky. Ja, en heel wat rensters zijn onderuit gegaan. Lotte Klaas is betrokken geweest, maar ze is ontsnapt aan erger. Er zijn andere rensters wel blijven liggen, ziet er niet goed uit. Nog 38 rensters blijven over in het peloton. Je volgt het WK in Montreal via VRT1 of Sporza. Nu iets helemaal anders. Wie wint dat familieticket voor de film natuurlijk Het Vergeten Eiland? Een nieuwe animatiefilm vanaf 7 oktober in de zalen te zien. Je moest een vraag beantwoorden en verschillende mensen hebben dat gedaan via VRT Max. Waarvoor dank. En ik ga iemand opbellen uiteraard. Het is maar te hopen dat die persoon in kwestie de telefoon opneemt. Je maakt het allemaal mee? Benieuwd? Als je telefoon nu overgaat, neem op, hè.
1: Hallo, met Jeroen.
0: Ah, dag Jeroen. Jeroen uit Rotselaar.
1: Ja, klopt.
0: Zeker wel. Jij hebt iets via VRT Max doorgestuurd. Vertel.
1: Ja, een zon, hè, van de Filipijnse vlag.
0: Ah ja. Wist je het van buiten? Het was de vraag, was inderdaad, er staat iets op het affiche van de film dat ook op de Filipijnse vlag staat. Wat is het? Inderdaad, een zon.
1: Ja, ik heb gezien dat het een zon was in de...
0: Ja. Maar je hebt een lichte zoekactie moeten doen dan.
1: Ik heb deze gestuurd en dan heb ik gekeken of dat overeen kwam met de affiche. Ja.
0: Dubbelchecken, altijd goed. Ja, jij mag met drie anderen naar de film. Proficiat.
1: Super.
0: Geweldig. Ja, een grote reis is ons wat te duur natuurlijk, hè, voor jou echt naar de Filipijnen te sturen. Maar een 2 uur durende trip vanuit een cinemastoel kan ik je wel geven. Ook fijn, toch?
1: Minstens 7 goed. Ja,
0: ah, wie mag er mee?
1: De dochters. Ja, 2 dochters en dan nog de mama, denk ik.
0: Ah, wel, kijk. Een perfect familieticket dan voor jullie.
1: Zeker, ja.
0: Klaar voor een feestje om dat te vieren, Jeroen?
1: Ja, absoluut.
0: Hier komt-ie. Robin S, Show Me Love. Jeroen, dankjewel om mee te spelen. En geniet van je weekend, hè.
1: Ja, lieve dank. Jij ook.

0: Show Me Love. Ja, liefde, ga je nog horen tijdens deze Radio 2 Weekendwijzer, hoor. Want er is een levensloop aan de gang in Aalst. Ga ik je zo meteen mee naartoe nemen. Maar eerst 5:30 intussen op de ring rond Brussel is de vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Komt door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonaars. En op de binnenring 10 minuten vertraag je daar van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel staat er in de Belliardtunnel nog een defect voertuig. Op de rechterrijstrook moet je rekening mee houden. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dasha en Austin. 20 voor 6 ongeveer. En er is van alles aan het gebeuren in Montreal tijdens het WK wielrennen daar. Ja, Paula Blasi, winnares van de Vuelta, die is gestopt. Blasi die stond heel lang te wachten op hulp na een grote massale val in het peloton. Maar ja, kijk, die hulp die kwam te laat en ze is uit de wedstrijd gestapt. Je volgt het allemaal via VRT1 of Sporza. Nu ja, dichter bij huis in Aalst zijn ze voor de 10e keer de benen van onder hun lijf niet aan het fietsen, maar aan het lopen of toch wandelen. Dat tegen kanker. Je hoort er zo meteen alles over na deze Eddy Grant.
1: Iedereen in de

0: www.ouders.be. Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
0: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Radio 2 nodigt je uit op Het Vergeten Eiland.
4: Ik ben Jo.
5: Ik ben Raisa.
3: Twee beste vriendinnen belanden via een mysterieus portaal op het magische eiland Nakali, vol mythische wezens.
6: Waar zijn wij?
7: Welkom op Vergeten Eiland.
3: Maar hun herinneringen aan elkaar beginnen te verdwijnen. En straks vergeten ze misschien zelfs elkaar.
7: Oh nee!
3: Kom naar de exclusieve avant-première op zaterdag 3 oktober in Kinepolis, Antwerpen.
8: Ik zal u nooit vergeten.
3: Win je tickets bij Radio 2 op VRT Max.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
9: Flashy!
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Nee, let het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
11: Voor de volle 100%. Met de pro van...
13: Profel.
11: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
14: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
15: Hallo.
14: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2+1 gratis. En alleen vandaag pannen van de Meijeren met tot 40% korting op de meest getoonde prijzen. Ga dus snel even bollen.

0: Eddie Grant. En Gimme Hope Joanna. Ja, in het begin van de show zei ik, sfeer is de rode draad van vandaag. Wel ja, de Pride Leuven al, daar hebben we een korte pitstop gehouden. En de volgende is in Aalst te doen. Ah ja. Een hele goede middag, Tom Brakke.
1: Goedemiddag, Radio 2.
0: Ik moet eigenlijk collega zeggen, hè? Je bent de presentator van dienst vandaag.
1: Ja, dat is waar, want dat is een heel hoge en grote eer dat je mij nu toedient. Maar ik presenteer de 10e editie Levensloop hier in Aalst. Dat klopt wel, ja.
0: Ja, geweldig. Ja, voor wie de Levenslopen niet kent, 24 uur wordt er gelopen, gewandeld, gesupporterd tijdens een estafette. En dat allemaal tegen kanker. Hè. Het is inderdaad de 10e editie daar in Aalst. En jij bent er wel vanaf begin bij.
1: Ik heb alle edities meegemaakt in het begin als... Ja, als supporter eigenlijk, als loper, als wandelaar. En sinds vorig jaar mag ik het hoofdpodium presenteren. Dus dat is een ongelooflijke eer dat mij sinds vorig jaar is gevraagd. En uiteraard zet je daar ja op.
0: Mm-hmm, geweldig. Ja, traditiegetrouw start zo'n levensloop ook altijd met een openingsceremonie. Die is vandaag gestart in Aalst om 2:30. Hoe was dat al?
1: Die was ook heel fijn. Er was al heel veel volk. De zon, die was er ook. En plots was daar ook een burgemeester, Christophe Dazy, die was daar plots. Want die man heeft het vrij druk de voorbije dagen. En plots was hij daar, dus dat is wel een meerwaarde dat de burgemeester het startschot kan geven. Dus we zijn goed gestart eigenlijk, ja.
0: Geweldig, ja. Op dit moment wordt er dus gelopen, gewandeld, gesupporterd. Nu, later vandaag volgt er nog een kaarsenceremonie. Allemaal kaarsen die eigenlijk rondom het parcours staan. Is toch altijd wel een heftig moment, heb je mij verteld?
1: Dat is een heel heftig moment. Dan staan we even stil bij de mensen die het niet gehaald hebben of mensen die de strijd nog steeds aan het voeren zijn. En dan wordt het ook zo wat donker in het park, het wordt zo een beetje kouder in het park en dan die kaarsjes daarbij. Er komen ook een aantal getuigen aan het woord. Dus dat is wel een heftig moment. Maar dat is wel een moment, vind ik persoonlijk, waar je voelt, oké, hiervoor doen we het.
0: Mm-hmm. En doe jij dit alles dan ook met een bepaald persoon in je achterhoofd? Denk je aan iemand vandaag en morgen?
1: Ik denk dat iedereen die aan het luisteren is nu, of die hier meeloopt, of wat dan ook, wel ergens iemand in gedachten heeft. Maar effectief, ja, ik heb ook mensen in mijn familie, met mijn collega's, die de ziekte helaas tegen zijn gekomen. Ik heb ook iemand vorig jaar moeten laten gaan, waar ik goed bij mijn vriend was. Dus ja, het zit overal, die ziekte.
0: Ja, zeker.
1: Maar we mogen die strijd niet opgeven. En dat is wel heel duidelijk als je het enthousiasme hier in het Stadspark van Aalst bekijkt.
0: Mm-hmm, ja, morgen gaat het gewoon nog door. Zondag meer van dit. Wat staat er dan precies nog op de agenda?
1: Wel, morgen, het gaat gewoon, van deze nacht gaat het ook gewoon door. Maar morgen vroeg als de zon opkomt zijn er terug live concerten. En dan kan je komen ontbijten voor het goede doel. Je kan een yoga-sessie komen volgen. Er gebeurt van alles. En dan om 3:00 morgenmiddag is de slotshow. Opnieuw in aanwezigheid van de burgemeester. En dan wordt bekendgemaakt hoeveel het zal opgebracht hebben, deze 10e editie.
0: Ah ja, want je bent dus vorig jaar ook presentator van dienst geweest natuurlijk, van de Levensloop in Aalst. Weet je nog het bedrag dat je toen op het podium hebt kunnen roepen?
1: Ik denk dat het toen 180.000 euro was.
0: Oh, wauw.
1: En we zijn om 3:00 deze middag, maar dat is een geheim dat ik alleen maar tegen u vertel, zijn wij met 110.000... Niemand vertelt, geloof ik. We zijn deze middag met 110.000 euro al gestart.
0: Oké, dat is heel mooi. Oh, zalig. Oké. Ja. Dus we gaan misschien voor een recordeditie, kan ik dat dan zeggen?
1: Ik denk dat wel. Het is ook een feesteditie. We dachten, we doen iets speciaals. We hebben ook een Peter en een Meter dit jaar. Dat zijn Lien van Rooyen en de zanger Christophe. Die ook soms eens langskomen hier. Lien komt vanavond tijdens de kaarsenceremonie nog even langs. Dus het is een belangrijke en speciale editie dit jaar.
0: Geweldig. Nee, heel mooi. Eigenlijk is de boodschap gewoon afkomen, hè, richting Aalst. Misschien dan niet
1: natuurlijk
0: meer om mee te lopen of te wandelen, maar wel voor te supporteren. Hè. Ah, ja.
1: Zeker en vast, kom naar hier. Het gaat morgen ook heel mooi weer zijn. Dus kom naar hier, lopen, wandelen, drinken, eten. Alles voor het goede doel. Zeker. Niet twijfelen, zou ik zeggen.
0: Alles tegen die rotziekte kanker. Ja, Tom Brakke in Aalst. Die levensloop, geniet daarvan de warmte, zou ik zeggen.
1: Gaan we zeker doen. Dat is mooi gezegd, inderdaad. Dankjewel.

Axel Red en Kennedy Boulevard. Ja, geniet van die laatste dagen VRT Documania hè, op VRT Max. Vind je de favoriete documentaire van Björn Soenens over het Amerikaanse Natchez in Mississippi?

0: Zometeen wordt dit verbannen op je radio. Enkel nog muziek uit de 80s, de 90s en de Nilies zijn welkom hier op Radio 2 vanaf 6 uur. Veel plezier met Dirk Gijs.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. Hey, hey.
3: Radio 2.
4: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten.
5: Keukens
6: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben en VRT Potwalks.
7: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
6: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de Root You app.
8: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
9: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
8: Och, je was serieus?
10: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
11: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
12: Nu kunnen we samen lezen.
11: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
13: Gaan ze nog lang lezen?
12: Denk het wel.
11: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
13: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
12: Gezellig, hè?
11: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
14: Bij gedacht!
15: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Antwerpen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be.

0: steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: De zaterdagavond maak je borst maar nat en voor 4 uur het beste uit de jaren 80, 90 en de Nillies. En heb je een suggestie uit die periode, stuur ze maar.

0: Vrouwen rijden het WK wielrennen in Canada. Er moeten nog meer dan 70 kilometer worden gereden daar in Montreal. Christophe Van de Goor, het meest opvallende was een serieuze valpartij in de tweede plaatselijke ronde.
1: Ja, dat klopt, met grote gevolgen zelfs, want daardoor een opgave van Paula Blasi, de Spaanse die dit jaar onder meer de Vuelta en de Amstel won. Kim LeCour uit Mauritius, een van de schaduwfavorieten, wel, die was daar ook bij betrokken en zal waarschijnlijk niet meer in het peloton geraken. En ook de Canadese titelverdedigster is uitgeschakeld. Nog 70 kilometer inderdaad, de Nederlandse ploeg neemt nu al een uur lang het WK in handen in dienst van topfavorieten Vollering natuurlijk. En voor België zitten nog 3 renners in het fel uitgedund peloton: Kopecky, Bossuyt en Van Pachtebeke.
0: We zullen zien wat het wordt. Dankjewel, Christophe. Er is een grote datalek geweest bij softwareplatform Twizit, dat gebruikt wordt door 5000 federaties, sportclubs en jeugdverenigingen, zoals Giro Jeugd Vlaanderen. Er zijn geen bankrekeningnummers gelekt, maar wel namen, e-mailadressen en profielfoto's en mogelijk de Giro-groepen waar ze bij horen. Daarom vraagt Giro Jeugd Vlaanderen leden om op te letten, zegt de coördinator.
2: Het belangrijkste is eigenlijk dat we vooral meegeven aan onze Giro-groepen dat ze alert moeten zijn voor phishing in de komende tijd, zeker als dat te maken heeft met informatie die specifiek over een Giro-groep bijvoorbeeld gaat. Maar ook verwijzen wij door naar Save on Web als zij verdachte mails krijgen of telefoons, zodat ze die daar kunnen rapporteren.
0: Ook leden van jeugdvereniging KLJ en van Koor en Stem zijn mogelijk getroffen. Het lek zou intussen wel gedicht zijn. Veel mensen gebruiken te vaak zware desinfecterende schoonmaakmiddelen. En dat is niet zonder risico, zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Want ze kunnen je huid- en luchtwegen irriteren. Meestal zijn water en zeep meer dan genoeg om te poetsen. Alleen in specifieke gevallen zijn desinfecterende middelen nodig, zegt de overheidsdienst.
3: Wanneer er thuis een besmettelijke ziekte is, zoals bijvoorbeeld buikgriep of COVID, wanneer je huisdier uitwerpselen heeft doen belanden op de vloer, wanneer er schimmel zijn, dan is het wel nuttig om te gaan desinfecteren, maar ook enkel op de specifieke plekken waar besmetting meest waarschijnlijk is, bijvoorbeeld de deurklinken of de lichtschakelaars.
0: In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Zo getuigen holibies en transgenders in de stoet.
4: Ik merk wel heel vaak, als ik er zo uitzie, dat er heel veel mensen naar u staren en vies aankijken en direct al zo een comment maken van het was er zo een.
5: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
6: Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis en een gastje van 13, 14 jaar die dan lesbo naar mij roept, dat is toch intimiderend.
0: Blijft droog vanavond en vannacht en tot 10 graden. Morgen lokaal kans op ochtendgrijs. Daarna zon en hoge wolken. We halen 24 graden.
7: Dankjewel. Even naar de weg op de ring rond Brussel is de Vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat komt door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring 10 minuten trager van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de E19 richting Brussel is in Machelen een ongeval gebeurd. Maak daar maar een reddingstrook. Op andere plaatsen enkele kleinere vertragingen.
8: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
9: Radio 280 90 en Nillies.
10: Dirk Gijs.
7: Zaterdagavond, welkom bij Radio 280 90 Nillies. We gaan jouw weekend boosten. En heb je zelf een suggestie voor een song uit die periode? Stuur maar een berichtje via VRT Max.

Chumbawamba en Tom Thumping. Dat is een beetje zoals in het ware leven. Als je slaag krijgt, moet je toch weer opstaan en doorgaan. Helemaal het gevoel dat wij hadden van deze middag. Want wat hebben wij deze middag gedaan? We hebben met alle collega's van Radio 2 en Radio Bene teambuilding gedaan op de boerderij. Dat was ook met proeven, met opstaan en weer doorgaan. Nee, het was plezant, het was plezant. Heb jij ooit teambuilding gedaan en wat heb je dan gedaan? Laat het gerust weten in de Radio 2-app.

0: Ik vind ze een beetje onderschat door Pet Shop Boys. Altijd fijn om terug te horen. Je hoort ze met Suburbia. Radio 2. We gaan naar Brugge bij Hans Barremaker. Dag Hans, goedenavond.
1: Goedenavond, hoe gaat het met jullie?
0: Ah, met ons super. En hoe is het met jou?
1: Oh, ook super. Ik moet nog mijn truck poetsen.
0: Wat moet je doen?
1: Ik hoor mijn echo in de achtergrond.
0: Ja, ja, maar dat is je radio die waarschijnlijk te hard staat. Je moet je truck nog poetsen, dus als ik het goed begrijp.
1: Radio staat niet op. Radio staat niet op. Het is bij jullie.
0: Oké, het ligt bij ons. Radio 8290 Nillies, waar kunnen we jou plezier mee doen?
1: Blue.
0: Mijn
1: hand is blue. Mijn girlfriend is blue.
0: Alles is blue bij Eiffel 65.
1: Alles is blue.
0: Zeg, en hoort daar ook een verhaal bij, waarom net die plaat?
1: Ja, ik was in Luxemburg. Mm-hmm. Daar reed ik nog internationaal. En in het bedrijf was er een chauffeur die ging verhuizen. Moest ik naar Oostende.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat...
0: Van Luxemburg naar Oostende moest die verhuis gebeuren dan?
1: Nee. Die verhuis was in Oostende. En ik moest van Luxemburg naar Oostende rijden.
0: Oké.
1: Okay. Om dan te beginnen met de verhuis. Ja, ik denk dat het nog breder was. Het was niet zo ver, maar die had een oplegger nodig.
0: Oké.
1: Okay. En huiswagen. En
0: dat liedje is daar onlosmakelijk mee verbonden dan eigenlijk.
1: Jawel. Want de baas al zegt, zorg maar dat je er bent en ik ben er al gekomen als de laatste.
0: Als de laatste, och. En wat was nog op tijd toch om de verhuis mee te helpen dan?
1: Ja, dat was op tijd, maar net niet genoeg voor de oplaar te vullen. Gewoon even een pintje pakken en daarvan. Als je weer te lood, jong.
0: Ja, oké. Okay. Wel, kijk, dat is een deel van het verhaal. En we gaan die plaats spelen. Hè. We gaan je gewoon terugflitsen naar de 90s. Zeg, dank je wel voor het verzoeknummer. Hè.
2: Dirk Gijs. Elke dag telt voor twee. Radio 2, 80, 90.

zei daarnet dat we met Radio 2 teambuilding gehad hebben op de boerderij. En Karine Lenoir uit Staden die stuurt meteen ook foto's. Karine, ik heb de indruk dat ook op de boerderij was. Hè? Ik zie een weide met heel veel van die autootjes van het Wit-Geel Kruis. En ze stuurt enkele sfeerfoto's van onze teambuilding met het Wit-Geel Kruis, afdeling Routy. En het was super tof. Dank je wel daarvoor. Ik heb nog die Outfield en Jor.

0: de slobber. Zijn vriendin Jodie, of Josie was het, is op vakantie. Ondertussen, tegen de eenzaamheid, versiert hij iemand anders in zijn bed. Foei, die Outfield, maar wel een heerlijk nummer. En Your Love. Ik heb zometeen nog Howard Jones.
1: Vanavond op VRT1.
2: Mijn ma kon heel goed naaien, hè. En ze had in Brussel een job gevonden. En de tweede opdracht die ze kreeg, dat was sekslingerie. Wat had ik daar, hè? Als de pastoor, die kwam af en toe bij ons een keer wat babbelen. Hè? Dan moest dat allemaal rap weg en in de kast gefoefeld worden.
1: Op VRT1 geeft Urbanus van Binnen zijn beste verhalen en moppen prijs. Op VRT Canvas in Irving Welsh's Crime wordt er gejaagd op een moordenaar. En op VRT Max vind je nog meer misdaad met de serie Cooper & Fry. Alvast veel kijkplezier.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
6: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Radio 2, 80, 90 en Nelly's.

0: Ken je deze nog? Howard Jones en What Is Love? Een beetje een synthesizer was het eigenlijk in die tijd. Hè? Dat was een hele grote hit van hem. En krijg je een berichtje, we hadden het over teambuildings. Het is Wim van den Hoek uit Wervik, die stuurt... Dirk, lang geleden had ik mijn eerste teambuilding in 1986... als militair in Delbrück, Duitsland. Dat was een echte teambuilding, zouden ze het niet meer kunnen of willen.
1: Ja, kan maar.

0: Het is zijn eerste single en het is nog altijd zijn allergrootste hit. Ga dan met me mee. Philip Robrecht en Magie. Maar het had ook Ga met me mee kunnen heten, want hij zingt geen letter Magie. Magie komt er niet in voor. Zo speciaal. Op de ring rond Brussel is de vierarmentunnel in beide richtingen afgesloten. Dat komt door werkzaamheden. Het verkeer moet er bovengronds omrijden. Daardoor 10 minuten extra op de buitenring vanaf Leonard. Op de binnenring 10 minuten vertraging vanaf Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de E19 richting Brussel is in Machelen een ongeval gebeurd. Maak daar een reddingstrook en op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En nu de halfbroer van Nene Cherry. Nene is al een bijzondere naam. Wel, zijn naam is Eagle Eye. Goeie in.

0: Stalkeken en Waterman, het zijn KD's hoor. Ze hadden hun agenda niet onder controle. Ze waren ook gewoon vergeten dat Kylie Minogue, die Australische actrice, in hun kantoor op hen zat te wachten om een lied te komen inzingen. Ze waren alleen vergeten om dat lied te maken. Dus ze hebben in 40 minuten snel iets in elkaar gebokst. En ze hebben gezegd, ja Kylie, kom maar, zing maar iets. Ja kijk, het is dit geworden zeg.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Iscariot presenteert Blind Date.
3: Ben ik echt zo zweterig?
4: Mijn linkerwang is dikker dan de rechter.
2: Word jij ook zo moe van het online daten tegenwoordig? Dan is de nieuwe musical Blind Date jouw ideale avond uit. Vanaf 9 oktober in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets via fakkeltheater.be. Samen met Radio 2.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Radio 2, 80, 90 en Nelly's.

0: sexual grace, or watching young life shape in minor keys, solutions and remedies.
1: Er zijn veel mooie pareltjes gemaakt in de jaren 80, 90 en de Nelly's. We hebben nog 3 uur voor de boeg, dus we kunnen nog veel kwijt. Fateless. Linda van Avermaat uit Zulte stuurt. Ik heb ze ooit eens gezien live in Antwerpen. Het was rampzalig. Oei! Dit is nogthans een heerlijk nummer. Enfin. We gaan naar het nieuws.
2: 70 jaar geleden sterven in Marcinel 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
3: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
2: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
4: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Nu. Op VRT Max.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: En je luistert vooral ook naar Radio 2 8090 Nillies. Heb je trouwens een idee voor een plaat die er zou in passen? Je mag gerust een berichtje sturen. Dankjewel daarvoor.
6: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
7: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Op de Turnhoutse baan in Antwerpen is een jongeman van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht die door de straten van Borgerhout trekt.

0: Er is ook een tweede slachtoffer, een jongen van 17. Hij is niet in levensgevaar. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. Kim Bastiaans van de politie.
1: Wij zijn ter plaatse met een grote perimeter en we bewaken ook de site, aangezien het gerechtelijk lab nog ter plaatse zal komen om een sporenonderzoek te doen. We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
0: In Leuven hebben zo'n 2000 mensen meegestapt in de Pride om de regenbooggemeenschap in de kijker te zetten en ook om te protesteren tegen de groeiende onverdraagzaamheid. Deze deelnemers getuigen.
2: Op straat komt dat wel vaak voor dat ik met mijn lief hand in hand loop en dat er naar ons wordt geroepen.
3: Ik vind dat no matter who you are, dat je gewoon met je partner over straat kan wandelen. En je doet daar niemand pijn mee.
4: Ik heb het zelf meegemaakt. Ik ging gewoon de post uit de brievenbus halen bij mij thuis. En een gastje van 13, 14 jaar, die dan ja, lesbo naar mij roept. Ja, technisch gezien klopt dat. Maar dat is toch intimiderend.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een voorstel van Iran afgewezen om de strategische straat van Hormuz opnieuw te openen. Dat heeft hij bevestigd tijdens een persmoment. Trump zegt dat Iran erg traag een deal wil, of zeer graag een deal wil liever, omdat het land de oorlog aan het verliezen is. Iran had voorgesteld om een staakt het vuren van 7 dagen in te voeren. In die periode kon de straat van Hormuz opengaan, in ruil voor een einde aan de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Maar Trump zou niet geloven dat Iran echt een permanente deal zoekt. Hij overweegt nieuwe bombardementen op het land. Die zouden beginnen na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 3 november. In Montreal in Canada naderen de rensters de finish van het WK wielrennen op de weg. En Christophe Van de Goor, Lotte Kopecky, lijkt niet mee te gaan doen voor de wereldtitel.
5: Nee, want bij de eerste echte versnelling van de Nederlandse dames moest zij er al af. En ja, Demi Vollering is vertrokken. De topfavoriete heeft na een gigantisch mooie versnelling van Puk Pietersen een aanval geplaatst bergop op die lange helling hier op het parcours. En ze is nu al vertrokken. Voor een solo van meer dan 30 kilometer heeft zij een voorsprong van een 25 seconden op een achttal achtervolgers. Met daarbij nog altijd Puk Pietersen, de Italiaanse Longo Borghini, Marlène Reusser, de wereldkampioen in het tijdrijden. En Kasia Niewadoma, de bekende Poolse renster. 22 seconden. Op dit ogenblik loopt ze niet echt meteen een minuut weg. Maar toch, de eerste echte aanval lijkt meteen de goede geweest te zijn voor Demi Vollering. En ja, zij hebben onder meer Shari Bosuyt, maar vooral Lotte Kopecky overboord gegooid.
0: Dankjewel, Christophe. Het blijft droog vanavond en vannacht. We halen rond 10 graden. Morgen kans op lokaal ochtendgrijs, daarna zon en hoge wolken. En dan wordt het 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel.
7: Radio 280, 90 en Nilly's.
6: Nog tot 10 uur, welkom.
8: Dirk Gijs, WRT Radio 2.
6: En we openen met Texas en In a Smile. Tel maar af, Charlene.

Yeah. Ik krijg niet alleen een inner smile, ik krijg ook een brede smile op mijn gezicht als ik dat liedje hoor. Je hoort Texas en inner smile. En nu Prince, het komt uit Purple Rain. Het is een heel bijzonder nummer. Want het is een van de weinige hits zonder baslijn. Want wat is nu belangrijk in een hit? Dat is een ritme en een bas. En Prince doet het tegendraads als hij is zonder.

Mama Josje en Paradijs op aarde. Radio 8290 Nelies. Ik krijg een berichtje van Jelke Motmans uit Zonhoven. En die stuurt Dirk graag een nummer uit de 90s. Spice Girls en Wannabe. Ja!

Ik krijg een berichtje van Isabel Brakke uit Melle en die stuurt: Dirk, kan ik nog meedoen met de wedstrijd voor tickets voor Céline Dion? Wel, Isabel, ja natuurlijk wel. Het is ook het Céline Dion weekend. Je weet, onze Anne Rijmen, die is gaan zien, hè? Naar Parijs. Ze had ook twee Radio 2 luisteraars mee. En ze heeft ook tickets meegebracht. Extra duo-ticket heeft ze kunnen versieren toch voor het optreden. Dus wat moet je doen? Ga nu naar VRT Max, naar de pagina van Radio 2. Volg ons daar. Heel simpel, gewoon op het hartje drukken door om ons te volgen en kies daar jouw drie favoriete nummers van Céline Dion. Dan maak je kans op dat duo-ticket in Parijs op zaterdag 10 oktober met vervoer van en naar Parijs. Een overnachting in een 4-sterrenhotel. Enfin, alles erop en eraan. Een topprijs. Hier is trouwens Céline Dion. Dit is One Hearts.

0: het dan een polystel? God, ik en Marion. Hij sprak zacht. Ja, wordt ingewikkeld, denk ik. Hè.
1: Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word verwacht.
0: Oh, kijk, nog een extra erbij. Goed, buurman. Radio 2. Het is vandaag een bijzondere dag. Het is 26 september en Christina Milian is jarig. Ze wordt 45, Amerikaanse zangeres, songwriter en actrice. Ze is afkomstig van Cuba, althans haar ouders waren afkomstig van Cuba. Ze heeft grote hits gehad bij ons zoals AM to PM. Deze ken je misschien ook nog wel, hè? When You Look at Me, Christina.

Midnight Oil. En Bad Sub Burning, heerlijk nummer natuurlijk. Ik kreeg een berichtje van Chantal van den Broek uit Kalmthout. En Chantal stuurt: na heftige weken en het overlijden van mijn vader zijn we nu een weekendje aan de kust. Ik wil mijn man Frank enorm bedanken voor alle steun van de afgelopen tijd. Wil je soms Rob de Nijs draaien? Het werd zomer. Maar dat is van de 70s, dus dat kan niet. Maar we hebben wel een vervanging, hè. Dus Chantal, het is dit geworden. Hou me vast.

Lekker dansbaar, maar op zaterdagavond zijn we er nooit vies van natuurlijk. En je hoort de Bad Touch van de Bloodhound Gang. Ik kreeg een berichtje in de app. We hadden al de jarigen die we draaiden. Daarnet Christina Milian, die is 45 geworden. En ik kreeg een berichtje ook van Wim Buizen uit Gent, die er nog een jarige aan toevoegt. En hij schrijft, ik schrok van Brian Ferry, want die is jarig. Die wordt ondertussen al 81. Wauw. Klopt. Hier is hij, met Don't Stop the Dance. Bedankt, Wim.

Ja, ik was geen fan van die dwarsfluit. Al, dit is een panfluit eigenlijk, hè. Maar het is wel een leuk nummer. En altijd feest een beetje, hè. Dit is geen feest, dit is kermis. Maar dat komt op hetzelfde neer, quasi, hè. The Fairground van Simply Red.

Na de kermis met Simply Red. Nog niet zo lang geleden heeft Michael J. Fox, de acteur, een onderscheiding gekregen. Hij kreeg een Emmy Award voor zijn jarenlange inzet voor Parkinson-onderzoek. Hij heeft zelf ook Parkinson en zijn werk met zijn stichting. Hij werd in de rolstoel het podium opgereden. Hij kreeg een staande ovatie van iedereen. Wie Michael J. Fox zegt, die denkt aan Back to the Future. Daaruit komt deze Huey Lewis en the News. En de

0: Wanneer komt het besef in thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ruim de gang hier alsjeblieft.
1: Dat is schieten.
4: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Je luistert naar Radio 2890 Nelly's. We zijn halfweg, want we gaan nog door tot 10 uur. En heb je een suggestie voor muziek uit die periode? Stuur maar. Dankjewel.
7: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
8: Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout bij Antwerpen is een jonge man van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht. Er is ook een tweede slachtoffer van 17 jaar, die is niet in levensgevaar. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk labo voert ter plaatse een sporenonderzoek uit en de politie zoekt verder uit wat er is gebeurd, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
9: We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
8: Twee klanten van een supermarkt in Sint-Niklaas zijn licht gewond geraakt toen er bevestigingspanelen van het plafond naar beneden kwamen. In de winkel zou ook een waterleiding zijn geraakt. Er is veel schade. De slachtoffers zijn twee vrouwen van 20 en 60 jaar oud. Het is nog niet zeker of de supermarkt in Sint-Niklaas

0: Sint-Nicolaas maandag weer open kan. De ontploffing in de binnenstad van Athene heeft nu al minstens 6 doden geëist. De lichamen van de slachtoffers zijn vandaag van onder het puin gehaald. Ze zijn nog niet geïdentificeerd, maar de hulpdiensten gaan ervan uit dat het gaat om een bejaard echtpaar en 4 Amerikaanse toeristen die verbleven in het getroffen gebouw. Gisterochtend stortte dat gebouw in na een explosie. Die was mogelijk het gevolg van een gaslek. Buurtbewoners verklaarden dat ze voor de ontploffing al een gaslucht hadden geroken. In het Canadese Montreal is Demi Vollering de nieuwe wereldkampioene bij de vrouwen geworden. De Nederlandse won de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Christophe van der Goor met het verslag.
1: Het was een geweldige finale met dank aan Demi Vollering. De Nederlandse toerwinnares opende de finale al op 40 kilometer van de streep. Maar die eerste versnelling die gooide meteen 80% van het peloton overboord, inclusief Lotte Kopecky. De Belgische dames kwamen nooit echt in het stuk voor. Vollerings aanval bleek overmoedig, want ze werd teruggepakt door de Poolse Niewiadoma en de Italiaanse Longo Borghini. En dat trio speelde haasje over in de finale. Maar in een sprint met 2 won Vollering dan toch duidelijk voor de Poolse. Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse toerwinnares.
0: Dankjewel, Christophe. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 6 graden. Morgen een zachte zondag, het kan tot 25 graden worden. In de loop van de dag meer wolken en 's avonds kan het licht regenen. Maandag bewolkt met kans op lichte regen en opnieuw tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel.
3: Radio 2, 80, 90 en Millies.
2: Ik heb nog de Pretenders. Dirk Gijs.

town. The Pretenders and Don't Get Me Wrong. Radio 2890 Nillies is een programma dat we samen een beetje maken. Hè? Dus als je een suggestie hebt voor een plaat uit de jaren 80, 90 of Nillies, dan zijn die zeker welkom. Ken je deze nog? Anastasia en I'm Out of Love.

0: Ik denk dat Natalia binnenkort ook naar het Koninklijk Circus gaat. Op 18 oktober komt deze Anastasia. Anastasia moet ik zeggen. En het zijn goede vrienden, dus ik snap het wel.
1: Dirk Gijs. Elke dag telt voor twee. Radio 2, 80, 90.

Eigenlijk hebben ze maar één grote hit gescoord uit deze. M People staat voor Mike's People. En Mike, dat is een DJ. En de zangeres wordt Hazel Small. En ja, ik zeg het, één grote hit. Deze Moving On Up. Ik krijg een berichtje van Sandra Moons uit Brasschaat. En Sandra vraagt of we Brothers in Arms van de Dire Straits kunnen spelen. Ja, dat kan. Dat is 80-90 release.

met de rollende R. Wat blijft een mooi liedje, hè? De mensen, Irene. En hier is de Free. Even wat rustiger aan. How to save a life.

0: Toch wel dik eigenlijk, hè, dat die Rockwell niemand minder dan Michael Jackson en Jermaine Jackson heeft kunnen strikken om het refrein te zingen. Somebody's Watching Me, het werd dan ook een groot hit. Hè.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En nu een grote meid, althans dat vindt ze van zichzelf, die toch een beetje lastig heeft in de wereld. Ik heb het over Emilia. Elke

0: Welkom, DJ Brahim.
1: Lieve vriend, grote broer. Peter van de
0: Verre. Wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
2: Ah ja.
0: Al bekend.
2: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
0: Goedemorgen, James.
3: Goedemorgen.
0: Ik word ook gelukkig van je.
3: Is waar? Maar ik ook van jullie zien. Ik wil alle twee keer weer blinken.
4: Luister volgende week opnieuw.
0: Oh ja.
4: Goedemorgen, morgen.
5: Elke ochtend op Radio 2 en

Jean Thomas en ik wil jou. We gaan nu filmmuziek draaien. Ik weet niet of je de film Buster ooit hebt gezien. Dat was een film met een heel bijzonder acteur in de hoofdrol. Want wie speelde die rol? Niemand minder dan Phil Collins. Dat is een gast die van alles kan. Maar hij kwam zelfs in een quasi-humoristische film dat tot zijn recht ging over een grote treinroof. En hij heeft dit liedje geschreven samen met een bekende auteur, met Lamont Dozier. Dat is die gast die heel veel Motown-hits heeft gemaakt. En dat hoor je er ook wel een beetje aan. Dit zijn de Four

gebaseerd op het verhaal van een Antwerpse vriendin van de Kreuners, of van Walter Groot, daar zei Kreuners en Couscous Kreten. Belgische rock, vrij Nederlandstalige rock. En dat was toen toch wel best uniek in 1980, toen ze begonnen met nummer 1. Dankzij de chip word ik nummer 1, zongen ze toen. Misschien moeten ze dat eens opnieuw maken, hè. Dankzij AI word ik nummer 1. Zou actueler zijn. Why not? Moet kunnen. Oh yeah. Dit is Desiree.

0: Ja, ze gaan nog eens beginnen, hè. Ja, ja, kom aan. Ja, en de centerfold, dat is zo de pagina in het midden die je helemaal kan openvouwen, waar dan een poster in zit. Vaak van een schoon madame, daar gaat het dus over, hè. Ja, centerfold.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En nog één uurtje, hè. Radio 2 8090 Nillies. Had je een suggestie voor een nummer uit die periode? Je mag dat altijd doorsturen via VRT.

0: uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout bij Antwerpen is een jongeman van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij tijdens de Reuzenstoet, een jaarlijkse folkloristische optocht. Er is ook een tweede slachtoffer van 17 jaar, die is niet in levensgevaar. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk labo voert ter plaatse een sporenonderzoek uit en de politie zoekt verder uit wat er is gebeurd, zegt woordvoerder Kim Bastiaans.
1: We gaan ook getuigen verhoren en camerabeelden uitlezen om te kijken wat er eventueel aan de hand kan zijn. De verdachte is voortvluchtig en die zijn we uiteraard nog op zoek.
0: In Brussel zijn twee metrolijnen een tijd lang onderbroken geweest door rookhinder. Tussen 5 en 8 uur vanavond waren er lange onderbrekingen van het metroverkeer op de lijnen 2 en 6 tussen de haltes Bokstaal en Simonis. De rook was boven de grond ontstaan en dan in de metrotunnels getrokken. De brandweer is ter plaatse geweest, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. Drie Waalse provincies nemen scherpere maatregelen om natuurbranden te voorkomen. Het brandgevaar neemt toe nu er begin volgende week hoge temperaturen en veel wind worden voorspeld. In Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is het verboden om vuur te maken of te roken in of bij het bos. Er zijn ook beperkingen op vuurwerk. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden, maar spreekt wel over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 20 en

0: werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Zuid-Afrika heeft dan een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Elke dag worden er gemiddeld 60 moorden gepleegd in het land met 62 miljoen inwoners. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioene op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Een verslag van Christophe van der Goor.
1: Het was een geweldige finale met dank aan Demi Vollering. De Nederlandse toerwinnares opende de finale al op 40 kilometer van de streep. Maar die eerste versnelling die gooide meteen 80% van het peloton overboord, inclusief Lotte Kopecky. De Belgische dames kwamen nooit echt in het stuk voor. Vollerings aanval bleek overmoedig, want ze werd teruggepakt door de Poolse Niewiadoma en de Italiaanse Longo-Borghini. En dat trio speelde haasje over in de finale. Maar in een sprint met 2 won Vollering dan toch duidelijk voor de Poolse. Het is de eerste wereldtitel voor de Nederlandse toerwinnares.
0: Lotte Kopecky finishte uiteindelijk als 20e en morgen rijden de mannen de wegrit. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 8 graden. Morgen een zachte dag, kan tot 24 graden worden. Stilaan meer buien en in de avond stilaan meer wolken. En in de avond kan er wat regen vallen. Maandag tot 25 graden met wolken en plaatselijk kans op een buitje. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 280, 90 en Willys.
3: Dirk Gijs.

eigenlijk niet te geloven dat ze dat met een viersporenrecorder hebben opgenomen. Zot. Eurythmics en Sweet Dreams is een plaat die nog altijd flink dansbaar is en graag gespeeld wordt op feestjes, toch? Hier is Bon Jovi. Beetje pit in je zaterdagavond steken, hè, met deze Keep the Faith. Welkom bij Radio 280.

gebeurt niet vaak dat een titel van een plaat of van een song, dat het gewoon ook niet in de tekst van de song zit. En dat is hier ook niet het geval dus. Hè. Rod Stewart met Young Turks. Maar daar zingt hij niet over. Ik heb een berichtje gekregen van Anne de Van uit Steenokkerzeel. En Anne stuurt goedenavond iedereen. Kan je Purple Rain draaien? Gewoon omdat het een prachtig nummer is. En ik smelt weg vanaf de eerste noot. Oh, ik heb er al over gebabbeld nu, over de eerste noot. Allee, met veel plezier hè. Hier is Prince. I never meant to

0: Michael Jackson blijft een heel goed liedje. Maar toen geloofden we niet, hè? Toen zong hij I'm a Smooth Criminal. Achteraf bleek het helemaal waar te zijn natuurlijk. Krijg een hele mooie foto van een zonsondergang van Koenja Raad Koppejans uit Damme. Maar het is geen zonsondergang uit Damme. Nee. Hij zit een beetje verder weg. Hij doet ons groeten uit Saint-Jean-de-Luz. En ik wist dat het niet echt zijn, maar dat is de bovenkant van... Enfin, het is bijna Spanje, Frankrijk dan de bovenkant. Heel mooi, dankjewel.
1: Radio 2, 80, 90 en...

0: kreeg hier al Koenraad, die in Frankrijk zit, Saint-Jean-de-Luz. En ik krijg hier nu ook een verzoekje van Patrick Petit uit Meissen. Maar voor de gelegenheid, groeten uit de verre Ardennen. Hij wou graag Cresip en I Would Stay.
1: This is

Heb je die DJ gehoord? Slim hoor van die gasten van Starship. Ja! En waarom is dat zo slim? Wel, omdat dat de DJ was die op dit moment de baas was van MTV USA. En als je een plaat uitbrengt waar de baas van MTV, wat dan zo'n belangrijk televisiestation is, dan gaat hij natuurlijk dat eigen nummer veel spelen. Dus dat was gewoon slim. Starship, we built this city. En daarnet hadden we ook nog Cressip, dat we draaiden voor Patrick. En Patrick zegt dat hij in de spa 6 hours zit. Dat is wel fijn, want krijg je net ook Jamai van Binnenkom. Die stuurt: goedenavond Dirk, mag ik een verzoek doen voor Life is a Highway van Tom Cochran. Past bij de huidige bezigheid als commissair op het circuit Spa-Francorchamps. Wauw, leuke plaat. Hier is hij, Jamai.

0: schitterend duet. En eigenlijk is dat toevallig ontstaan, want ze kwamen elkaar tegen in de lift. Mel C en Bryan Adams. En ze zijn aan de praat gegaan en het resultaat is dit duet dat dan ook wel een hitje is geworden, hè? En When You're Gone. Ja, we gaan dansen tegen kanker, hè. En weet je waar Peter van der Veyre dat samen met jou gaat doen? Wel, Margot mocht dat donderdag bekendmaken in Goedemorgen Morgen.
1: Waar ben je?
2: Wel, ik sta op dit moment op de plek waar het allemaal gaat gebeuren. En dat is de markt van Zottegem.
0: Ja, daar is het allemaal te doen op de markt van Zottegem. Peter van der Veyre gaat vanaf vrijdag 16 oktober 24 uur aan een stuk de dansvloer op. En jij kan eigenlijk nu al de muziek kiezen, hè. Op welke plaat wil jij Peter zien dansen of op welke dansplaat dans jij mee tegen kanker? En waarom net die platen voor iemand? Of net omdat die song jouw kracht geeft of gewoon om te steuren. Ja, volg Radio 2 op VRT Max en kies de dansplaats. En zo steun je Kom op tegen kanker.
3: Muziek verandert alles. Radio 2 danst 24.

Ja, Stef, het is ondertussen later, ja. Het is even voor 10 uur geworden. Het zit erop, mannen. Radio 280, 90 Nillies, maar we maken graag een nieuwe afspraak, hè. Volgende week zijn we terug, vrijdag.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De ministers van de Vlaamse regering hebben zowat een uur geleden hun begrotingsbespreking voor vandaag stopgezet. Net zoals op federaal niveau zoeken de Vlaamse ministers naar manieren om te besparen. Minister-president Matthias Diependalen heeft daarvoor een reeks voorstellen op tafel gelegd. Morgen wordt er verder gepraat, rond de middag komt de kern samen. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn er vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een bejaarde vrouw uit haar huis gezet, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Deze Mari Carmen is het symbool geworden van de wooncrisis. Vanuit Madrid een verslag van Sven Tuytes.
1: Duizenden mensen betogen deze avond in Madrid voor het gebouw van de regionale overheid aan de Puerta del Sol, het federaal parlement en het stadhuis tegen de woningcrisis en huisuitzettingen. De betogers steken massaal hun huissleutels in de lucht en roepen leuzen als vastgoedbeleggers weg uit de wijken en de beleggers zijn schuldig, de regering verantwoordelijk. Daarmee uiten de deelnemers kritiek op het bestuur van regio-president Isabel Díaz Ayuso en op de centrale regering van Pedro Sánchez. De betogers eisen beschermingsmaatregelen voor huurders, maatregelen tegen oplichting en geen uitzettingen zonder alternatieve huisvesting. En met de leuze geen enkele Mari Carmen meer maken de betogers duidelijk dat de huisuitzetting van deze 87-jarige dame een keerpunt moet zijn.
0: Een krachtige storm treft het noordoosten van de Verenigde Staten. Felle regen en hevige windstoten hebben vandaag al gezorgd voor overstroomde straten, honderden geannuleerde vluchten en tienduizenden gezinnen zonder stroom. Steden als New York, Boston en Philadelphia liggen recht op het pad van de storm. En volgens de National Weather Service dreigen langs de kust zware overstromingen. Het Global Citizen Festival in New York is afgelast, net als twee concerten van Ed Sheeran. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint tegen de Poolse Kasia Nivia Doma en de Italiaanse Elisa Longo Borghini. De drie bleven elkaar uit.

0: dagen in de laatste 15 kilometer, maar uiteindelijk pakte Vollering de overwinning. Ze voelde vooraf al dat ze er klaar voor was, zegt de Nederlandse.
1: Ik heb deze wedstrijd zoveel door mijn hoofd afgespeeld, zoveel gevisualiseerd, dat ik kon hem zo vaak dromen en echt elk scenario is voorbijgekomen in mijn hoofd. En uiteindelijk was het hoofdscenario om die aanval te doen met drie rondes te gaan. En mijn team deed gewoon zo geweldig werk. Dus was het ook niet moeilijk voor mij om op dat moment aan te gaan. Om dan een zo goed mogelijk nieuwe situatie te creëren.
0: Lotte Kopecky finishte uiteindelijk als 20e. Morgen rijden de mannen de wegrit. Daarbij heeft ons land twee favorieten met Remco Evenepoel en Wout van Aert. Het blijft droog vanavond en vannacht en minstens 8 graden. Morgen een zachte dag, kan tot 24 graden worden. Stilaan meer wolken en in de avond kan er wat regen vallen. Maandag tot 25 graden met wolken en plaatselijke kans op een buitje. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vier Waalse provincies nemen scherpere maatregelen om natuurbranden te voorkomen. Het brandgevaar neemt toe nu er begin volgende week hoge temperaturen en veel wind worden voorspeld. In Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is het verboden om vuur te maken of te roken in of bij het bos. Er zijn ook beperkingen op vuurwerk. Een Belgische toerist van 52 jaar is omgekomen op het Italiaanse eiland Sardinië. De man was in zee gaan snorkelen en werd onwel. Enkele strandgangers zagen dat hij in de problemen was gekomen in zee en sloegen alarm. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De man was op Sardinië op vakantie met zijn gezin. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn vandaag opnieuw vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis. En mogelijk gaat het protest deze nacht nog door. Jongeren willen de Puerta del Sol bezetten, het centrale plein van de Spaanse hoofdstad Madrid. Correspondent Sven Tuijtes staat tussen de actievoerders.
1: Op het centrale plein van Madrid, de Puerta del Sol, zijn deze avond honderden mensen samengekomen. Vooral jonge mensen die deze namiddag deelgenomen hebben aan een betoging tegen de gedwongen huisuitzettingen en tegen de vastgoedspeculatie. Na de betoging werd die ontbonden, maar deze jongeren waren van plan om niet naar huis te gaan, maar op het plein te overnachten. Op sociale media wordt opgeroepen om met tenten te komen en het plein niet te verlaten tot de regering nieuwe wetten heeft voorgesteld. De vraag is nu, wat gaat de oproerpolitie deze nacht doen? Gaan ze deze jongeren op het plein laten kamperen of gaan ze ontruimen?
0: Het Colosseum in Rome is weer open voor het publiek. Het bekende Romeinse amfitheater was 3 dagen gesloten, nadat er dinsdagnacht een man van 22 was omgekomen bij een arbeidsongeval. Dat gebeurde volgens de politie toen de man een nieuw verlichtingssysteem aan het installeren was. Het slachtoffer verloor zijn evenwicht en viel 10 meter naar beneden. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het Colosseum is een van de belangrijkste toeristische bestemmingen van Rome. Het trekt zowat 20.000 bezoekers per dag. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal in Canada haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. Vollering bedankte na afloop vooral haar ploeggenoten die zich voor haar hebben weggecijferd.
2: Such strong girls and they all sacrifice for you. I mean, they maybe also have a chance, you know, and they all

0: go for it. Only for you, it's a lot to ask from them. But I'm so proud of everybody from the team. They did the whole race. We took in hands and they rode the whole race in the front. And I think I can still not believe it.
1: In het basketbal hebben de Antwerp Giants vanavond de BNXT Supercup gewonnen. De Giants haalden het na extra tijd van het Nederlandse Landstede met 76-83. Volgend weekend begint een nieuw seizoen van de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 8 graden. Morgen krijgen we na het ochtendgrijs een zachte dag met geregeld zon en tot 24 graden. Tegen de avond meer wolken en mogelijk lichte regen. Meer op vrtnieuws.be.

streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: samen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op VRT Max.
1: VRT Radio 2.
2: Early morning.

als van iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: really do.
1: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
3: Radio 2 Relax.
1: Ontdek Radio 2 Relax op

onweer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan?

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preau. In Madrid, Valencia, Barcelona en andere Spaanse steden zijn vandaag opnieuw vele duizenden mensen op straat gekomen tegen de onbetaalbare woningprijzen. Eerder deze week is een vrouw van 87 uit haar appartement gezet in Madrid, omdat ze de verdrievoudigde huur niet meer kon betalen. Zij is het symbool geworden van de wooncrisis. En mogelijk gaat het protest deze nacht nog door. Jongeren willen de Puerta del Sol bezetten, het centrale plein van de Spaanse hoofdstad Madrid. Correspondent Sven Tuytens volgt de situatie ter plaatse op.
4: Op het centrale plein van Madrid, de Puerta del Sol, zijn deze avond honderden mensen samengekomen. Vooral jonge mensen die deze namiddag deelgenomen hebben aan een betoging tegen de gedwongen huisuitzettingen en tegen de vastgoedspeculatie. Na de betoging werd die ontbonden, maar deze jongeren waren van plan om niet naar huis te gaan, maar op het plein te overnachten. Op sociale media wordt er opgeroepen om met tenten te komen en het plein niet te verlaten tot de regering nieuwe wetten heeft voorgesteld. De vraag is nu, wat gaat de oproerpolitie deze nacht doen? Gaan ze deze jongeren op het plein laten kamperen of gaan ze ontruimen?
3: Een krachtige storm treft het noordoosten van de Verenigde Staten. Felle regen en hevige windstoten hebben vandaag al gezorgd voor overstroomde straten, honderden geannuleerde vluchten en tienduizenden gezinnen zonder stroom. Steden als New York, Boston en Philadelphia liggen recht op het pad van de storm. En volgens de National Weather Service dreigen langs de kust zware overstromingen. Het Global Citizen Festival in New York is afgelast, net als 2 concerten van Ed Sheeran. In de Nederlandse stad Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Zeker 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens lokale media kreeg de politie eerst een oproep voor een schietpartij. Ter plaatse vonden de agenten de gewonden. Meerdere verdachten zijn weggevlucht met auto's. 5 mensen zijn opgepakt. Eerder vandaag gingen in Eindhoven ook al 70 voetbalsupporters met elkaar op de vuist. Supporters van VVV Venlo waren met de bus onderweg naar de wedstrijd tegen Volendam en waren in Eindhoven gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze fans tegen van PSV Eindhoven en dat mondde uit in een gevecht tot de politie tussen beiden kwam. De supporters van Venlo waren daarna niet meer welkom in Volendam. De Nederlandse wielrenster Demi Vollering is wereldkampioen op de weg geworden. In Montreal, in Canada, haalde Vollering het in de sprint met 2 tegen de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons is voor de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. Vollering is heel gelukkig met de prestatie die ze samen met haar ploeg heeft neergezet.
5: Het is een geweldig seizoen. Na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
3: En in het basketbal hebben de Antwerp Giants vanavond de BNXT Supercup gewonnen. De Giants haalden het na extra tijd van het Nederlandse Landsteden met 76-83. Volgend weekend begint een nieuw seizoen van de Belgisch-Nederlandse BNXT League. Het blijft droog vannacht bij minstens 8 graden. Daarna krijgen we na het ochtendgrijs een zachte dag met geregeld zon en tot 24 graden. Tegen de avond meer wolken en mogelijk lichte regen. Meer op VRT.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: gepatrouilleerd in nieuws met Joppe Matijn. In verschillende steden in Spanje hebben de voorbije dag tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de hoge woningprijzen. De aanleiding voor het protest is de uitzetting van een 87-jarige vrouw in Madrid. Zij werd eerder deze week uit haar appartement gezet, waar ze al zo'n 70 jaar woonde, omdat ze de huurprijs niet meer kon betalen. Die was verhoogd van €500 naar ruim €2.600. In Madrid willen actievoerders intussen ook het centrale plein van de stad bezetten en daar blijven kamperen tot de Spaanse regering maatregelen neemt. Ook in verschillende steden in Duitsland is de voorbije dag massaal geprotesteerd. Tienduizenden mensen kwamen op straat om te demonstreren tegen de geplande besparingen van de regering. Het protest werd georganiseerd door de vakbondsorganisaties. Het komt ook op een moment dat in Duitsland veel banen bedreigd worden door besparingen in de auto-industrie. In Eindhoven in Nederland zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie zou eerst een oproep gekregen hebben voor een schietpartij. Agenten vonden ter plaatse de gewonden. Verscheidene verdachten vluchtten na de feiten weg, maar de politie kon wel vijf mensen oppakken. Eerder op de dag was er in Eindhoven ook al een grote vechtpartij, waarbij zo'n 70 voetbalsupporters betrokken waren. Een supportersclub was met de bus onderweg naar een wedstrijd en was even gestopt in Eindhoven. De supporters kwamen daar fans tegen van PSV Eindhoven. Beide groepen gingen daarop met elkaar op de vuist, tot de politie tussen beiden kwam. En op het WK wielrennen in Canada is de Nederlandse renster Demi Vollering wereldkampioene op de weg geworden. Vollering won de sprint tegen Kasia Niviadoma. Het brons was voor Elisa Longo Borghini. Vollering was heel blij met de overwinning.
1: Het is een geweldig seizoen. En, na 2023 dacht ik dat het niet beter zou kunnen, maar blijkbaar kon het nog beter. Ja, het moest lang duren voor mijn gevoel en we hebben het zo vaak geprobeerd met Team NL, maar nu waren we echt zo dedicated voor dit ene plan en het heeft gewerkt.
0: Lotte Kopecky werd beste Belgische op plek 20. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 8 graden. Na de ochtend overwegend zonnig weer en temperaturen tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.